0: tijd.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Gemeente Het Hoogland vangt vanaf vandaag vluchtelingen op uit Ter Apel in de op Roykel-Dijshal in Warfum. Het gaat om een tijdelijke opvang van 4 nachten voor maximaal 150 mensen. De vluchtelingen arriveren dagelijks om 10 uur 's avonds per bus en vertrekken de volgende ochtend om 7 uur. Oprichter Ed Bendels treedt terug als topman van de Apple-keten AMAC en wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen. De topfunctie was niet meer te combineren met zijn werkzaamheden voor horecagelegenheid Limes en het in april geopende Apple Museum. Bendels richtte AMAC in 2005 op. Het vaccin tegen meningokokken B wordt niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Minister Heijmans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad, die concludeert dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. In 2025 waren er 58 ziektegevallen met in totaal 2 sterfgevallen. Drugs die worden verkocht als 3-MMC bevatten die stof vrijwel nooit. Slechts 3% van het geteste materiaal via drugsinformatie- en monitoringssysteem bleek echt 3-MMC te bevatten. Ruim driekwart bevatte 2-MMC en 5% de sterke stof nep, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk
2: Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: Nou, er gebeurt opvallend weinig bij de NOS, Joert. Dat is ook wat. Ken de NOS? Nice. Of tenminste, misschien kunnen we dat toch wel eens even fixen. Wat we toch jammer wijzen zonder het NOS-journaal. Dat zou net kloppen natuurlijk. Dus even zien dat er in Hilversum zit. Hallo?
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalig Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De provincie is leuk oor de compensatie voor een ondertussen een hoogspanningslijn. Hoe dat nou ooit correct zit, dat juist zag. Eerst muziek.
2: Friesland van de Moor.
3: Mai Eriks.

0: one stall and suddenly I see...
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijens.
3: Dat verneemt wel dat wij als regio altijd behoorlijk te tjenste staan van de BV Nederland.
0: David RSC beknal. Hij is min te spreken over de compensatie vanuit het Riekvaar. De onlees van de Zwieren heegspanningsverbinding trof Friesland. En Smellingenloon had een nieuwe oplossing voor de Ike processieroep. Blomkes. Net Elsenien is de Wiesmaai.
4: Ik ben een paar bewijners die zeggen van ik meen het wel oud. Ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is 28 mei alweer, de tongetje. Ik zit eens even te zien, we hebben wat beruchtjes binnen. Onder andere van Jaap en Tjalk, die sturen goedemorgen. De hofleverancier die er vanzelfs ook weer bij. Die stuurt een mooie plaat van The Scorpions in. En het insturen van die platen, dat kan eigenlijk heel mooi worden, hè?
5: Kijken. Jazeker, kijk dat. Ja.
0: En is er wat moois in de, voor de media van?
5: Ja, nou, ik begin even met Nijs-Utu's eigen provincie. Want er komt niet krijg een melding van de politie binnen dat er een explosie was op de Zuidkade in Drachten. En het liep te gaan om een plofkreek bij een pinautomaat. Zo'n 12 personen op een motor futrieden of een scooter futrieden wijzen. De politie is mijn onderzoek begonnen en ja, ze zie je dus nou ik tjogen. Laat het ons ook weten als je camerabeelden hebt. Dus ja, op een Nij, juster al in Burgum. En nou zoeter dan in Drachten. Dus ik een plofkreek west. Dan is er meer Nijs vanzelfs. De Twarre Kemer die stiept een uitleveringsverdrag met Marokko. En jongeren broeken te volle cosmetica door filmpjes van influencers.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.

0: Spreeuw heeft de kunst en retoursnack. De provincie Friesland en verschillende gemeenten die binnen min te spreken over de compensatie van het Rijk voor de onlis van een zware hoogspanningsverbinding door Friesland. DPTL is Cyberknol die wie net bliep, al net bliep met de kabel omdat Friesland reis niet onhaalt. Kabel die komt vanuit Grijnsland wij en rint dan terug naar de Noordeerspolder. Hij zegt net te spreken over de compensatie voor de oorlijst.
1: Er is landelijk een 196 miljoen euro beschikbaar voor al deze tracés. Nou, die heeft men terug het aantal kilometers deelt wat in Nederland online wordt. En dat betekent dat de gemeentes hier in Friesland 150.000 euro de kilometercompensatie krijgen. Daar zien je. Het waarde is Wennesto in binnen een straal van 100 meter van die nieuwe verbinding aan. Ja, dan krijgt eenmalig een onbad. Een taxateur komt bij die deel. Dan moest die seismonen beslissen wat doe ik. Of vervalt het bad. En dan moest men een plak zieken. Of dan moest accepteren dat de wenning bleef. Ja, dat vinden wij net acceptabel. Het van heel groot pad terug in bevolken gebied in Friesland. Daar vindt ook met deze wenningmerk net in een paar maanden een hoes. Het wat is ik nog als we daar een melkveehouderij hebben of een oorbedrijf, dan krijg je alleen nog een bad op het wengedeelte. Maar die bedrijf net. Dus ook eens aan zo'n situaties krijgen dat mensen echt op een groot afstand van hun bedrijf te wenning komen. Of ze met accepteren dat ze er blijven. Maar als de Biegelijkse melkveehouderij hebben en nog eens keelerij, ja, dat kan natuurlijk net. Dan kist er net op 10 of 15 kilometer afstand van die bedrijfwenning. Dat begrepen wij. Dat heb ik inbracht in optredje mijn wolven geen bestuurlijk oorlog is. Nu zien we zo wat vraagtekens bij de meesten die het hier verantwoordelijk voor binnen en andere weken de zeeltjes ingaan. Ja, daar hebben we grote zware hoor.
2: Heb je enig idee om hoeveel meesten, hoeveel bedrijven het geeft? Hoeveel ben er in gevaar om in die straal van 100 meter te wenen naast?
1: Nou, dat is wel aardig substantieel. Want hij geeft hier bij de stijl. Hoe het tracé krek komt, weten we nog net. En dat maakt het ook ingewikkeld. Want men komt pas mooi een bad op het moment dat het tracé echt definitief is. Dus in roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid, die zullen de commandeerden voor de meeste alleen maar taannemen. Ja, en dan kun je nog net een onbad op hun wenning krijgen, want dat yield pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland, hing het er even krijgt van waar die komt, ja, die gaan een onzekere tijd om en dat moeit dus.
2: Is het extra dat, je zei het al, het yield dan alleen maar voor size mannen. Daarna neemt dan zelf het risico van oké, ik bleu je wenning en ik ben dan op de hichte van de risico's. Daar komt het op del.
1: Ja, dat is dan feitelijk wat het is. En uiteindelijk, als het bad wel accepteert, dan keert het tenant in hoes op. En die zal het hoes, dat is ik verteld, letten we op een merk brengen. Want dan geen mensen daar bewust wenning. En dan schijnt het al wel acceptabel te wijzen. Ja, een hele nieuwe situatie.
2: Nou is dit, we zijn vanzelf net het enigste wat ze hier uit Friesland waaihelie om te zetten. Er wordt hier een heel soort gaswoen, er wordt zaadwoen onder de Waardzee, er komt daar nog kabels onder het water liggen. Voelt het net een beetje als deputier, als bestuurder, elke keer maar weer dat gevecht omgaan en elke keer weer met hast lege handen staan? Hoe is dat?
1: Nou, dat is frustrerend en dat word ik frustrerender. We hebben in kaart gebracht wat hier de laatste jaren eruit gegaan is. Dan heeft het oer miljarden. En op het ministerie was er wat kriegel dat wij het vergelijk met grensmarge. Dat begreep ik, want het laaien wat grensondien is, ja, dat hebben we hier gelukkig nog net in die omvang. Maar ook is er wel wat uit leren. Daar moest de compensatie naar de tijd regelen worden. Dat is nou een vakkant, is dat goed van. En dat is een bloot ik u oproep. Maar het is de gaswinning. Het is de staat van uw infrastructuur. Vliegende wieken de cultuurjelden die net in de regio landen, maar op een oorplak. Dus ja, dat verneemt wel dat wij als regio altijd behoorlijk te tjenste staan van de BV Nederland. En voor de grotere opjefters is er tot op zekere hoogte ik wel begrip voor op te brengen. Ik de energietransitie, maar dan moet er wat in oor staan. Ik van u zien wennen en daar staan we voor.
2: Nou heb ik ook begrepen, de rinnen nog peteren met Riek. Kijken hoe de Rieksinfrastructuur, hoe dat misschien beter kan. Ja, hoe gaat dat? Heb je daar een beetje hoop op?
1: Nou, het cumuleert wel. Hè. Wij doen ons huiswerk, ik. Op dit stuit ben ik in peteren om te zien dat we misschien tot een bredere energiedeal komen. Want ja, we zien al je Rieksinfrastructuur voor de BV Nederland. Maar in de tussentijd zit de boel hier ik op slot. Die peteren erin, die ben stug. Zul voor dit project, denk ik, net op tijd komen. Maar het wordt niet dat het regering voor de regio levert. Het vorige kabinet hier een grutstempel voor de regio. Nou, dat houd ik net hoor. Er is een soort ruimte voor verbetering, zo'n optimistisch mens zei.
3: De media van de morgen.
0: En dat zei DPTR Cyberknol. Rieksponningskabel die komt trouwens via Sarhuistervien, Burgum en Ljouwt naar Oudehaskata. Dus als dat in de omkrieten wenst, dan is er misschien wel les van.
4: Ja, dat lijkt het mij wel, ja.
0: Feike, door de media.
4: Ja, het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko, dat nou een werken wordt, kan op een brede stipe in de Tweede Kamer rekken je. Met de overeenkomst wordt het tenij mogelijk om lietsere criminelen uit te leveren tussen beide landen. Momenteel is die uitlevering op basis van VN-verdragen behind daar specifiek zware internationale criminaliteit, zoals terrorisme, georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdieren. Maar ja, dit nieuwe uitleveringsverdrag rekt die grenzen op. En ja, daarnaast kan Nederland en Marokko straks ik eenvoudiger verdachten om elkaar oerdragen. Het geeft het signaal dat je de gevolgen van het plegen van strafbare feiten in één van beide landen niet kan ontlopen door je op te houden in een ander land. Het minister van Weel van Justitie en Veiligheid zijn. Het is nevens hem van belang vanwege de nauwe verwevenheid tussen de twee bevolkingen. Ja, er wordt nu concreet gebruik van gemaakt door bewust in Marokko te gaan zitten. Ja, dat doet een meesting om hun straf ja, om daarom te ontkomen. Jeder wie dat ik in Dubai zag. Er zit een soort crimineel die zag een onderdak in Dubai. Maar ja, daar heeft Uslan ook een uitleveringsverdrag mee met de Verenigde Arabische Emiraten. En ja, daar is het nou ook een stuk minder noffelijk worden voor de crimineel. Onder andere Tangi hebben we daar ja, bij plukt.
0: Ja.
4: Dus ja. Dan, ja, toch influencers op sociale media broeken jongeren vissen te volle cosmetica. Haast 90% van de Nederlandse dermatologen die zorgen geregeld patiënten met huidproblemen. En ja, er zijn dus onderzoek dienen naar cosmetica gebroek. 88% van de bevregen huiddokters die zorgen patiënten met allerhande eczemen, allergische reacties en acne troch het broeken van cosmetica. Je ziet online 1001 zogenaamde specialisten die een dagelijkse huidverzorging met 10 of 12 stappen aanprijzen. Dat wordt steeds meer genormaliseerd, zeggen die dermatologen.
0: En, ja, hele jonge leeftijd al, gewoon van Benek, die ja, van alles op hols marmatten dan, tenminste als die filmpjes dan.
4: Ja, ja. Ja. Ik en Nutje, die had al helemaal zo'n kaptafeltje en alles.
0: Kaptafeltje, dat is af voor je, maar.
4: Nou ja, maar ik maak al hier smarseltjes en weet ik volle. Dus die dermatologen die dachten, nou, wist wat, wij doen zelf ik eens even onderziek. En wat vinden de echte hoedzaakkundigen? En ja, wij blijken lang niet de enige te zijn die zich zorgen maken.
0: Het plamuur gewoon op de morgen.
5: Zes op maar.
0: Dacht ik zo. Goed, de eerste koffieplaat is er weer binnen. Kamer de eerste die is correct. Maar, liek als altijd, toch ik weer een oproep. Want ja, docent geeft me nog te luisteren. En dan denk ik, alsjeblieft jongen, draai nou eens een keer deze of deze plaat. Nou, stuur maar even terug. Alles om die duim een beetje beter te maken. 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Roxette en The Look.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
3: De Ike Processieroep die zorgt voor een soort oerlicht in de provincie. Het is van gemeenten op die een dreig om wat grip te krijgen op het probleem. Smellingeloon beziekt nou een nieuwe methode. Om de Gariper Waai in Ordegeer, we ze druk dwanden met inschitgen. Verslaggever Dennis Terpstra, die wie in Ordegeer. En die vregen daar hoe dat krijgt werken, dat inschitgen.
4: Onze ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te schitgen. Een EPR-mengsel. Die, die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen besetjerups.
5: Want wat houdt zo'n EPM-mengsel krijgt die?
4: Nou ja, daar zitten verschillende inheemse kroeren in. Waarbij die dus ik echt in de omgeving al voorkomen. En waarbij wij elk hoopje dat dat... ja, sowieso natuurlijk een heel mooi beeld jouw door de Gariper Waai. Maar ik nog eens een keer een mooie toevoeging is voor de bestrijding van eikenprocessierups.
5: Want hoe werkt dat dan? Dan komt hier een mooi veld met blomkes, plantjes, daar komen bissen op al. Hoe werkt dat krijgt?
4: Ja, in principe is de bedoeling dat wij hier dat mengsel, maar eigenlijk de sluipwest bijvoorbeeld aanloeken, de sluip vlieg ik aanloeken. Nou, dat is een natuurlijke bestrijder van eikenprocessierups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenprocessierups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze eigenlijk met een bacterie, zodat ze eigenlijk oustieren. Zo mag het eigenlijk zien. En dan zie je wij daar een handje mee te helpen als gemeente.
5: Waarom hebben we hier verkiezen?
4: Ja, waarom hebben we hier verkiezen? Wij hebben eigenlijk de 12 methodes hier in Smallingeland. Dat is eigenlijk een soort preventieve aanpak. Waarbij we eigenlijk nu al in het normaal op plakken. Waarbij het gevaarlijk is van mens en dier eigenlijk. De preventief spuitje. Dat doen we middels nematoden. We hebben heel iets microscopische aaltjes. Nou, die spuitje wel ook de BMI. Dat is eigenlijk ingen. En die infecteren dus dan de rups. Twee is ook fjotsoertje op plakken waar het gewoon... er werden bergmeldingen binnen. Waar het gevaarlijk is. Denk als kwaal, speeltuin. Binnen we bouwden kom op verschillende plakken. En proberen we toch zo veel mogelijk dat fjot te helpen. En als tredden. En we maar toch als gemeente inzetten op duurzaamheid. En natuurlijk het bevordering van een natuurlijke vijand. Dus nu het inzetten eens een keer van. De Van Berm.
5: Ik begrijp dat er echt nog iets met wespen is, maar die sluipwesp, dat je hem echt nog een speciale kosten pleertse. Wat houdt dat krijgt in?
4: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van het bestrijdingsseizoen willen we ook proberen om hier uit de buurt van de Gariper Waai nesten fjot te halen. Die worden dus handmatig fjot halen en die worden in mooie houten kisten geplaatst. Die plaatsen we hier twee, drie stuks plaatsvieren op de Gariper Waai. Die nesten die worden daar inplaatst. Nou, en daar zit eigenlijk al hele volle larven, eikens in van de sluipwesp, sluipvlieg. Nou, en die moeten dus dan, ik weer van het komend seizoen, moeten die de boel weer bestrijden. Voor u.
5: Denk jou dat deze naar initiatieven ek effectief binnen?
4: Ik hoop het natuurlijk. Al maakt zich dat wel uitwezen nog. En dat geven wij elke keer dus monitoren. Wij op het einde van het eikenprocessierups seizoen, dan nemen we dat maar. Geven we het altijd om tafel. Geven we misschien, wij weer de meeste plaagdruk. Wij net, had het hopen natuurlijk. En geven we er meer plakken tapassen. Want dat zou natuurlijk het allermooiste werden.
5: Wat zijn de reacties uit de buurt op dit initiatief?
4: De jongens van die ondernemer, die hebben al gebak gehad. Dus dat is ook een heel goed teken. Binnen een paar bewoners die zitten van, ik meen het wel ook. Dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer. Ik zou toch heel eerlijk vragen willen van door het net. En laat het even...

0: Raccoon en Feel Like Flying.
1: Fleischhoffelverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
2: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
3: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij voorin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
1: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: Het is haast een minuut hoe Jelverson. Tiet van het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
6: Een goeie morgen. In Drachten had van de morgen betierd een plofkreek west op een jildautomaat op de Zuidkade. Nevens de politie bin 2 personen op een lichtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is neer bekend over een mogelijke buurt. De politie is mijn onderzoek dwanen, zie ik het helft van tjoegen. Wiegeliks meesken die het camerabeelden van de plofkreek of vertochten ha. Het is al de 2e plofkreek in Friesland deze week. Justernacht weer een oorslag op de jildautomaat in de gevel van de Plus supermerk in Burgum. De gemeente Noord-Oost-Friesland krijgt 4,4 miljoen euro van het Rijk voor de verdere ontwikkeling van Dokkum West. Het geld kan de gemeente steken in een goede berikbarens en een veilige leefomjouwing in en om het gebied. De gemeente wil in Dokkum West nieuwe woningen en versieringen bouwen. Daarom moet er ook nieuwe dieken en een verkeersveilige omjouwing voor de inwoners komen. Marit Steenbergen had juster een top-tier zwom op de 100 meter vrije slag. De 26-jarige wereldkampioene finishte maar na 51,86 seconden en kwam maar 0,15 seconden te kwart voor het wereldrecord van de Zweedse Sara Sjöström. Steenbergen zwom haar na het Nederlands record bij de Mare Nostrum-wedstrijden in Monaco. De zwemster uit Jesterwoude is in poer beste vorm. Ze verbeterde Auronne Snijn ik al haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag. Johan Plaat leidt mij SC Cambuur de Lotte Heeg. Dat zei de nieuwe H-trainer van de Ljouwer Voetbalclub in zijn eerste vraagpeteer met de Parse. De 39-jarige Volendammer neemt het stokje oer van Henk de Jong. Cambuur is promoveren naar de eredivisie en dus maar plaatswaardje dat ze net degraderen.
7: Ik focus me niet zo op dat op handhaving. We gaan aan de slag en dan we moeten eerst kijken wat er allemaal bij komt. We willen heel graag, we zijn allemaal ambitieus hier, dus... De lat ligt hoog en daar gaan we mee aan de slag.
6: Nou, onderslag dus.
8: En wat oefen je? Zij zei dan net de jonkjes. En zo, en de
6: ja, jongens. Nee, inderdaad, de jongens. En het maakt nog wat een beetje. En dat enthousiasme van Henk de Jong, dat mis je nog een beetje.
8: We missen toch wat Henk de Jong.
6: Laten we wat ingroeien.
8: Ja, precies. Ja. Kijken, dank u wel.
0: Tiet van het Waarberucht. Mij, Sieben Mollema, een goeie morgen.
9: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, just er even bij komen. Hè? Wat zijn daar wie het eigenlijk wel naar een hele rita van echt warme dagen?
9: Ja, klopt. Ja, ja, we hebben hier juist recht. Die polaire lucht, die door ons heen kwam. Ja, dan kregen we een flinke slinger van mij. En dat wie even de duizend ervoor, dan ziet het rond de 30 in het eerst van de provincie. En juist ja, een goede 18, 19 graden, hoort het blop. Ja, en de nacht weer nu ik weer kort, Schilder ziet op zijn 8,4 graden, tenminste dat is op dit stuit, dan wordt zo'n bolstert 8 rijen, laagsem, een beetje heger, Jochen, grauwweg zijn 9 graden. De beets 8,2 en Bakkeveen is bij de hekkensluiter en die zit op zo'n 16 hele graad. Nou, de ben nu hier en daar zijn wat wolken viel en je bemiening om jou weer toch ik eens even wat groen mist. Nou, dat loopt nu weer voort met het opkomen van de zinnen. En dan zijn de zinnen hoort weer volop skiën. Nou, dit mooie waar hebben we de tankje nog in een hele druk gebied wat boven de noordelijke Noordzee leidt een beetje tussen Denemarken en New Zealand. Daarterug is de streming van de wind vanuit het eerste wei. Nou, de windkracht is gemiddeld een draaien. Als zullen van een beetje wat een draaien, dat is gewoon zwak. Als zullen van een beetje wat verder toenemen in het waardgebied. En dat kan toch betekenen wel eens even een fjouwer vijf steen. En daar leidt de temperatuur van een beetje om te groeien om de 18 graden. Maar meer naar het eerste zit de 23 graden. Daar ik wel weer in zet het nu liggen. Nou, jongen bloed ik nog even een schotje. Nou, aardig warm, kan ik wel zeggen. En met ongeveer van de zinnen, dan zit nu liggen een temperatuur van zo'n 18 graden. Ik nog, hè? Dus aan de zin ongeveer. Dus dan nou, hebben we een mooie, noffelijke jongen. Nou, in de nacht komt er wat meer bewolking en dan draait de wind naar het zuid-zuid-eerst. In de nacht dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n goede 13 graden.
0: En daarna, morgen, gaat de temperatuur dan weer wat omheen of blijft het dan aardig stabiel?
9: Nou, die bloedt toch wel aardig stabiel. Ja. Die bloedt er ook wel een beetje op dezelfde temperatuur hingen. Morgen hebben we wat een afwisseling van zin. En wolken nu, die wolken kunnen op de midden een bui vallen. Ik kan er net heel nog goed inschatten. De model, dat ik nog niet eens op de kaart. Ja, ik kom er nog net heel nog uit. Ik kom ik goed verder op waarom. Maar zou het nodig zijn, wordt het wat lichte buikers die hier en daar van ontsteken kunnen. Maar een klap tongen en hagel, ga ik al voorbij komen, jongen. Dus daar kom ik vanmiddag verder op waarom. De Mierenhoffen die is eerst mon zuid. Maar op de Wensje-Mensje wordt hij meer west-zuid-west. Nou, de windkracht is matig, maar die wordt wat vlager. Vooral op de Mensjes die betekenen toch wel een kracht 5. En het waardgebied is daar zeker wat gevoelig voor. Nou, op de Jong komt er dan wat meer bewolking opzetten. En ik dan kan er wat rein vallen. In de nacht komen er in elk geval wat flinke opklaringen. Dan bloedt het gewoon droog, met amper wien. En dan, ik was zo'n tolwe 13 graden.
8: De dagen daarna, hoe liep het dan?
9: Ja, het weekend is zo'n sneeuw. En dan liep het, sneeuw liep het dan wel droog te verrinsen. En nu liep het een soort zinnen. En dan leidt de temperatuur, ik was daar tussen de 18 en 23 graden. De windrichting is dan weer noordwest. En de windkracht bloedt gewoon zwak. In de naast is er amper wind. En die komt weer uit het zuideesten. Dus het draait iedere keer wat met de klok mais, is maar. Ja, dus zo'n sneeuw. Eerst nog een bewolken hemel. Maar de zin is toch kans om de betien terug heen te prikken. Ja, dan is de vakantie op een bui. Of dan noem een buikcover. Dat maar weet ik nog maar eens. Het is waar kunnen natuurlijk nog 4 vooruit. Nou, de wind die komt in elk geval dan eerst uit het west-zuidwesten. Maar die draait de minste meer naar het west-noordwesten. En die is de meest matig. Ja, maandag hebben we 1 juni de eerste dij van de waarkundige simmer. Nou, die houdt een afwisseling van stapelwolken en zinnen. Maar de kans op enkele buien bloedt dan ik weer onwijzig. Op de jongen en de nacht meer buien, die ik voor meer wetter jouwen. Dus die worden wat zwitter dan in de nacht. Het wordt zo'n goede 22 graden. Dus ja, wat heger dan normale temperaturen. En een soort zinnen, maar vooral na het weekend, kans op buien.
8: Sibo Mollema, dank u wel.
9: Granien.

0: plaatje om vregen. Trog, Wiebe, Bruce Springsteen en The Rising.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ian op de 5 jongeren die groeit op in een gezin dat zwarg nedig is. Maar er zijn te min jonge mantelzwargers. En om daar wat om te doen, organiseert de gemeente Opsteloon te geren mij code Hans en de burgemeester Harmsma Squal op een griek. Van een beetje een evenement voor en oer jonge mantelzwargers. Wat een worden van bewustwording, moeting en van ontspanning. En daar praat ik over mijn consulent mantelzwarg Ria Bron van de gemeente. Een goeie morgen.
3: Goeie morgen.
0: Ja, het aantal jonge mantelzwargers in Opsteloon dat bij hem bekend is, dat is na jedere actie van Twan en Sontje gaan. Maar dan toch, als je dan jaren 1 op de 5 jongeren die groeit op in een gezin dat zwarg nedig is, dan ben die Sontje er nog net een heel soort natuurlijk.
3: Nee. En dat is mij een van de redenen dat we ooit samen met Code Hans en de burgemeester Hansma Squal dit jonge mantelzwarg event organiseren. Wij hebben dus vorig jaar een campagne start, met behulp van onze twee jonge mantelzorgen die toen bij ons bekend waren, Marissa en Jalmar. En nou ja, dat heeft vertuigend in, maar er zijn nog volle meer jonge mantelzorgers die net jongen worden en die van zichzelf net weten dat ze jonge mantelzorgers binnen. En daarom proberen wij als gemeente de zorg in dat net alleen nog de jonge mantelzorgers zich ervan bewust binnen, maar ik het netwerk om de jonge mantelzorgers heen. Dus dat was zeggen familie, ouders, buren, vrienden, maar ik de squal, het onderwijzend personeel of de werkjouwer.
0: En wat maakt het eigenlijk dat zij zo min te vinden binnen?
3: Omdat ze net zichzelf net zorgen als jonge mantelzorger als oors. En ze willen ik net als oors jongen worden. He, maar daarom maken ze zich heel wat zorgen om wat er in hun gezin gebeurt. En ik zorgen over hun eigen toekomst. Want ja, toch dat ze mantelzwargen, komen ze soms net aan oren dingen toe. Dus sociale leuke dingen, die laten ze gauw varen, omdat het thuis hulp en stiepen nodig is. Maar ik kom ze wel eens naar squallen. Hebben ze net altijd tijd om het huiswerk te maken of om uitgebreide scripties te maken. En er is voor de jongeren in het heger onderwijs is dat twee jaar geleden een motie aannam dat zij behandelen willen kennen als topspotters. Dus dat zij meer tijd daarvoor krijgen als een gewone leerling.
0: Wat veroriemate in het systeem? Want je zegt het al, hè, op squallen kinderen ze een jonge mantelzwargers die een probleem onrinnen. Ze hebben dus dreigen te vinden. Dat had best wel wat gevolgen. Zodra ik wat veroriemate in het systeem om dat om te pakken?
3: Nou, ik denk dat de bewustwording al een heel stuk scalen zal. Dus dat zij zich van bewust binnen dat jongeren die misschien het beste verkeerd op squallen binnen, dat het dus meer speelt dan dat zij in de gaten hebben. En het gesprek aangaan en zo dan al scalen. En mochten onderwijzend personeel in de gaten hebben dat er jonge mantelzwargers binnen, dan zou ik ze adviseren willen om de jonge mantelzwargers terug te verwijzen naar de gemeentewet zien wij. Want elke gemeente in Friesland wil graag in de jonge mantelzorgers stiepje. Dus, en dat proberen we te doen met latgenotencontact en leuke uitjes. En het gesprek aan te gaan van als je iemand nodig bent, kom er dan alsjeblieft mee. Want we willen heel graag weten waar we ze mee helpen kennen en ondersteunen. En als dat op squallen is, ja, dan krijgen we contact met squallen ziekje. Is dat bij de vrije tijd, bijvoorbeeld met training van een voetbalclub, dan kunnen we proberen contact ziekje met de voetbalvereniging en te zien wat daar mogelijk is. Dus we proberen ze op allerhande manieren te stiepen en dat begint bij bewustwording.
0: En Sandai, die kan natuurlijk helpen om die bewustwording weer wat te brengen. Ik kan me wel vaststellen, aan de oren komt, ja, het is toch wel wat pijnlijk. Want dat systeem met die mantelzwargers, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een bezuinigingsmaatregel geweest.
3: Nou, dat waar ik net zei. In 2015 had het Riek de taak van de mantelzwargers bij de gemeente Delijn. Daar waren geen handvaten voor van hoe dat eruit zijn moest. Dus elke gemeente had die taak zelf oppakt. En ik deel van het provinciaal Wallis mantelzorg. Dus ik praat met steunpunten uit heel Friesland. En we doggen dat met dezelfde intentie, maar wel met horen budget. Dus wat voor de een heel normaal is, nou ja, dat kent van de oor net vanwege het budget wat ervoor is. Dus ja, er valt maar wel het een en het oor aan te passen hiervoor.
0: Ja, ja, en ja, die kan vanzelf helpen om de aandacht te brengen en het peteer op gang te brengen. En dus hopelijk om ik wat meer de mantelzorgers in de picture te krijgen.
3: Ja, ja, absoluut. Want ja, ze zijn heel lastig op de wetten te krijgen. En ik maak van de morgen aan alle eerste klasses van de burgemeester Hartmerskwalle een vastles mantelzorg aan. Dat hebben we vorig jaar mee begonnen en dat is heel goed slagen. Dus wij hebben jullie samen met vier jonge mantelzorgers escapekisten maken. En aan de hand van die escapekisten maken zij ontdekken wat een jonge mantelzorger wezen is, wat het inhoudt. En wellicht is het zelf en herkennen ze zich erin. En dan laten ze weten dat ze bij u zich aanmelden kennen.
0: En dan kunnen ze dus contacten met mij, de gemeente Opsteloon.
3: Ja.
0: Tegen dank en heel veel succes.
3: Graag
0: niet. Ria Bron.
3: Fijne dag nog.
0: Van de gemeente Opsteloon dus. Dank u wel.

0: Sabrina Carpenter en Manchild.
1: Friesland van de Moorn.
0: Vergees mij de taxi naar de kapper. Dat is mogelijk voor ouderen in Dan Wout nou. Dan Wout en omkrieten, wat ik ook zie. Ik heb een ouderen die net meer zelfstandig de dooruit kennen. Dat is alweer een initiatief van Jannie en Richard Nienhuis van de kapsalon in Dan Wout. Omvat ik om dat ouderen in isolement rijtje. Jikke Vlasman van zo'n 80 is de eerste klant die het van die taxi gebruik maakt. En vrouw Vlasman die vertelt even wat ze alle keer van dit initiatief vindt.
2: Dat is geweldig. Want zo was dan, hang ik van een van de bijnaal die het meer hinder brengt, want ik kan ze weer net meer rennen.
3: Nee, dus dan is dit echt super van jou, dat jou sa bracht worden.
2: Mijn man leest het in de krant. Hij zei, dit is wat voor die.
3: Ja, en je zit er, joh.
2: Ja, je zit er.
3: Als een prinses.
2: Zo dat, stak je mij.
3: En wil je dit ook vaker doen, dat het kan?
2: Oh, dat kan natuurlijk.
3: Nou, dan ben je er. Dan kan je zo meteen in de stoel, denk ik.
2: Ik nou een ontvangstcomité. Oh, dat was meisje.
4: Maar voor ons is het ook bijzonder, want u bent de eerste gast die wij
2: ontvangen. Oh, en dat?
4: Ja, hartstikke leuk. Nou, ik zal de deur even open doen. Ik ben Richard Nienhuis, ik ben de man van Jannie. En samen zijn we eigenaar van Kapsalon Sabrien.
3: Kan je vertellen, waarom je het van de kapsalon stinnen?
4: Jazeker, wij hadden gisteren ons 25 jaar bestaan. En daar hadden we een leuke actie aan gekoppeld, zeg maar, dat wij hulpbehoevende ouderen, zeg maar, van huis op willen pikken. Middels een taxi, zeg maar. Zodat mensen bij ons in de salon kunnen komen, een behandeling kunnen laten doen. En die vervolgens weer naar huis brengen.
3: En waarom is het zo wichtig dat die mensen ook nog naar de kapper kennen?
4: Ja, vooral ook het sociale stuk. En ook mensen die hulpbehoevend zijn, die er eigenlijk moeilijk uit kunnen komen. Toch dit aan kunnen bieden, zodat ze bij ons in het salon een behandeling kunnen krijgen. Of eventueel daarna nog boodschappen kunnen doen hier in het winkelcentrum. Of zoals in Dokkum op de koophandel. Maar dat ze tussen de mensen zijn en dat zij gewoon een prettig en een fijn gevoel krijgen. Door de behandeling die wij ze aanbieden.
3: En hoe is dat idee eigenlijk ontstaan?
4: Ja, je ziet in je klantenbestand dat mensen door wat voor redenen niet meer in de salon kunnen komen. En die, ja, die missen wij. En wij hebben ook als taak, zeg maar, om daarop toe te zien dat zij wel in het sociale mee blijven doen. En dat ze hun uitje krijgen middels deze manier.
3: Ja, want wij krijgen de eerste vrouw ophellen. Hoe wie dat om het eerste rit te doen?
4: Ja, prachtig. Vond ik ook wel spannend, hè? Maar superleuk. Ja, heel goed voorbeeld van welke doelgroep wij ook aan willen spreken.
3: En zijn er al volle aanmeldingen?
4: Nou, vandaag hebben we 2-3 aanmeldingen. Morgen nog 2-3 aanmeldingen. En dat zijn ook de dagen die we open hadden gezet. En daar moeten we gaan evalueren van hoe gaan we hier verder mee? Gaan we nog met andere organisaties in gesprek om ook dit soort dingen nog op te pakken? En ik hoop echt dat dit een vervolg krijgt. Het is alleen maar leuk en goed. Je ziet aan deze mevrouw Vlasman ook dat ze geniet.
3: Nou, het hier is weer kwad. Hoe wie het bezoekje?
2: Nou, prima. Heel gebak en thee. Nou, wat word je nou nog meer?
3: Je bent goed te zorgen.
2: Ja. Je maakt het lang op tar.
3: Zou je het orenmeesing ook onrieden om dit te doen?
2: Ja, absoluut.
3: Denk je dat jouw man het ook mooi vindt?
2: Nou, best wel brengen niet.
3: Prima wij.
4: Nou.
2: Bedankt. Hartelijk bedankt.
4: Ja, heel graag gedaan. Hartstikke
2: fijn
4: mooi.
2: Fijn dat het zo cool.
1: De media van de Moorn.
0: Nou, en dan het hier maar weer even creëert, dacht ik.
5: ja, dat zeker.
0: Hoor het kind.
5: Ja. De droogte is nu al een probleem. Des groot het AD oer. Het neerslagtekort van de afgelopen tijd heeft nu al gevolgen voor de natuur, de landbouw en voor de dijken. En de wetterschippen die ben alweer op paard om de dieken te controleren op skorren en oren zwakke plakken. Ja, de droge zomer is voorproefje van de toekomst. Die natuurlijk een hele droege, warme april. Er is net een heel soort reinik vallen. Dus dat heeft voor gevolgen. We moeten dus derk op tarieden. En onder andere dus toch het omlissen van grote bassins werd wetter in opvang werken. De bodem moet weer als een spons gaan werken, zeggen ze bij de wetterskippen. Ja, Roos, dan hebben we echt wel een probleem.
0: Ja.
5: Nou, en dan heel kwaad nog. De 26-jarige George, die mij graag naar de Jerrebarnsjen. Die zitten bij het koepad in Overveen. Maar hij doet dat net alleen nog met zijn verrekijker. Maar hij zit daar dan bij en dan heeft hij ik beschuit met muisjes. Heeft hij dan voor mensen die langskomen. Fietsers en kuiders. Ja.
6: Een jong stijl die dan dat u deelt en die denken dan... Wat een subtiele hint of zo.
5: Ja, oh ja, dat zou misschien... Zo was het net zin.
6: Dat is de jarenbare.
5: Sommige mensen vragen, ben je opa geworden? Zeg ik, nee hoor, de ooievaar is geweest. En dan wie is er gewoon uit het nest, werd dan Trai Jong op zitten.
6: Nou,
5: mooi toch?
6: Lekker.
5: Ja.
6: Fijke, dank u wel.
7: Ze maakt de hele sjerre stik.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
7: Lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
8: Ik vind het op een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
8: Het de wien, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
9: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
12: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
11: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
13: I feel fantastic!
11: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een stroomkabel trog Friesland hinnen, maar daar profiteren we haast net van. Daar is Sybe Knol is debatteren net al te wies mij. De eerste haast meer hoor, in Friesland van de Molen. Muziekcontrole van Ray.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: Friesland van de Moor.
21: My Eerits.

0: Ray en Where is My Husband?
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: Ja, dat verneemt wel dat wij als regio altijd behoorlijk te tjenste stingen van de BV Nederland.
3: Deputier Sybekraal is leuk, want hij is min te spreken over compensatie van de Riek voor de onlis van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. En Smellingeloon had een nieuwe oplossing voor de IK-processieroep. Blomkes. En daar is Elsen hier vanzelfs hartstikke wees mee.
4: Ik ben een paar bewijnen die zeiden van, ik meen het wel ou. Dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer.
3: Oh, toch net. De eerste haal ik dus echt meer hoor. En Fijke, die had van alles uit de krant. De kranten die lezen er al de hele studio in de Fijke.
5: Ja, sorry. Het is een robbeltje inderdaad. maar waarom zoest nou Blomkes voor het menen?
3: Ja.
5: Wat doet dat nou?
3: Ik weet het net.
5: Ja. Nou ja, er zijn meestal die half van een glad garçon verzels, maar die Blomkes, en het is ook nog een oplossing, en het is volle fleuriger. Nou ja, ja, het is wel mis in het midden-eerste dat allerhande partijen elkaar hebben bestoken met bommen en raketten. En docenten die binnen het zin op een nieuwe toetscultuur bij eindexamens die te stressvol wijzen zoen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dadelijk meer daarover. Eerst die van het Waberocht in kwart mei, Sibo Mollema.
6: Goedemorgen. Je hoort een soort zinnen en amper bewolking. Het wordt tussen de 18 en de 23 graden, maar een zwakke eerste wind. Vannacht komt er wat meer bewolking. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen en er is kans op een bui. Een temperatuur tussen de 21 en 26 graden en dan een matige zuidwestenwind. Meer hoort waar, oeren goed jaloeren.
3: De provincie Friesland en verschillende gemeenten binnen min te spreken over de compensatie van Driek voor de onlis van een zware heegspanningsverbinding door Friesland. De debatteerde Sybekraal die wiel net bleef met die kabel, omdat Friesland er eens net aan had. Maar over de compensatie is hij net te spreken.
2: Er is landelijk een 196 miljoen euro beschikbaar voor al deze tracés. Nou, die heeft men terug het aantal kilometers deelt dat wat in Nederland online wordt. En dat betekent dat de gemeentes hier in Friesland 150.000 euro de kilometercompensatie krijgen. Daar zien je. Het tweede is Wennesto in binnenstraal van 100 meter van die nieuwe verbinding aan. Ja, dan krijgt eenmalig een onbad. Een taxateur komt bij die deel. Dan moest die zelfs maar beslissen wat doe ik. Of vervalt het bad en dan moest men een plak zieken. Of dan moest accepteren dat ze de wenning bleef. Ja, dat vinden wij net acceptabel. Het van heel groot pad terug timbevolken gebied in Friesland. Daar vindt ook met deze wenningmerk net in de Peermoanen een hoes. Het twaalfde is ik nog, als we daar een melkveehouderij hebben of een oorbedrijf, dan krijg je alleen nog een bad op het wengedeelte. Maar die bedrijf net. Dus ook eens aan zijn situaties krijgen dat mensen echt op een groot afstand van hun bedrijf te wenning komen. Als ze met accepteren dat ze er blijven. Maar als de Biggelijkse melkveehouderij hebt en nog eens kelderij, ja, dat kan natuurlijk net. Dan is dan net op 10, 15 kilometer afstand van die bedrijfwenning. Dat begrijpen wij. Dat heb ik inbracht in optredje mooi in Wolvergen, in het bestuurlijk is. Nu zeggen we zo wat vraagtekens bij de meesten die je verantwoordelijk voor binnen en andere weken de sales ingaan. Ja, daar hebben we grote zware hoor.
7: Heb je enig idee om hoeveel mensen, hoeveel bedrijven het gaat? Hoeveel binnen in gevaar om in die straal van 100 meter te wenen naast?
2: Nou, dat is wel aardig substantieel. Hij gaat hier bij de stijl. Hoe het tracé krek komt, weten we nog net. En dat maakt het ook ingewikkeld, want men komt pas mooi in bad op het moment dat het tracé echt definitief is. Dus in roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid, die zullen de commanderen voor de meeste alleen maar taan nemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbad op hun wenning krijgen, want dat yield pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland hing het alleen krijg van waar die komt. Ja, die kinderen onzekere tieten meer en dat mooi dus.
7: Is het extra dat, je zei het al, het yield dan alleen maar voor size mannen. Daarna neemt dan zelf het risico van, oké, ik bleef je wenning en ik ben dan op de hichte van de risico's. Daar komt het op de hel.
2: Ja, dat is dan feitelijk wat het is. En uiteindelijk, als het bad wel accepteerd is, dan keert een tenant in hoes op. En die zal het hoes, dat is ik verteld, letten weer op een merk brengen. Want dan geen mensen daar bewust wenning. En dan schijnt het al wel acceptabel te wijzen. Ja, een hele nieuwe situatie.
7: Nou is dit, we zijn vanzelfs net het enigste wat ze hier uit Friesland waaien om te zetten. Er wordt hier een heel soort gas woen, er wordt zout woen onder de Waadzee, er komt daar nog kabels onder het water liggen. Voelt het net een beetje als deputaire, als bestuurder, elke keer maar weer dat gevecht omgaan en elke keer weer met hartstikke lege handen staan? Hoe is dat?
2: Nou, dat is frustrerend en dat word ik frustrerender. Waar hij in kaart bracht wat hier de laatste hier in de uitgongen is, dan heeft het oer miljarden. En op het ministerie was er wat kriegel dat wij het vergelijken met grensmaatje. Dat begreep ik, want het laaien wat grens onderdien is, ja, dat hebben we hier gelukkig nog net in die omvang, maar dan kist er wel wat uit leren. Daar moest de compensatie naar de tijd regelen worden. Dat kist nou aan de vakkant kist dat goed van. En dat is en bloot ik u oproep. Maar het is de gaswinning, het is de staat van uw infrastructuur. Vlienerwieken, de cultuurjelden die net in de regio landen, maar op een oorplak. Dus ja, dat verneemt wel dat wij als regio altijd behoorlijk ten tjenste staan van de BV Nederland. En voor de grotere objecten is er tot op zekere hoogte ik wel begrip voor op te brengen. Ik de energietransitie, maar dan moet er wat in oor staan. Ik van u zien wennen en daar staan ik voor.
7: Nou heb ik wel begrepen, de rinnen nog peteren met Riek. Kijken hoe de Riekse infrastructuur, hoe dat misschien beter kan. Ja, hoe gaat dat? Heb je daar een beetje hoop op?
2: Nou, het cumuleert wel. Hè. Wij doen ons huiswerk, ik. Op dit stuit ben ik importeren om te zien dat we misschien tot een bredere energiedeal komen. Want ja, we zullen al je Rijksinfrastructuur voor de BV Nederland. Maar in de tussentijd zit de boel hier ik op slot. Die peteren erin, die ben stug. Zullen voor dit project, denk ik, net op tijd komen. Maar het wordt tijd dat het regering voor de regio levert. Het vorige kabinet hier een groot stempel voor de regio. Nou, dat houd ik net over. Er is een soort ruimte voor verbetering, zo'n optimistisch mens zeggen.
3: Ja, Knols, dus benam lulk oor wat er net in zit in die compensatie. Knols horen om afspraken over de toekomst van Friesland zelfs. En Wiegelijks boeren van waar het wenhuis wol wordt uitkocht, maar het bedrijf zelfs net. Dat is een lulk oor. Hey, dat is hier wat te betekenen. Dat doen we dadelijk.
1: De media van de morgen.
5: Ja, ik lul wel, hè, dus ja. Staat er maar in, was het worst.
3: Ja, het is wel leuk om zo willekeurig een spannend muziekje.
5: Ja, een spannend muziekje.
3: Een spannend muziekje. Nee, is het de media van de man?
5: Ja, het is weer goed bezig met de eerste. De Amerikanen die hebben een basis in Iran ontvallen. En de Iraanse revolutionaire garde liet nou weten dat zij op hun beurt weer een Amerikaanse luchtmachtbasis ontvallen. Hè. Ze zijn net welke basis dat krijgt is. Maar ja, er worden nou ook weer allerhande drones uit Iran. Wij worden onderschept. Onder ik in Kuwait, daar is het loftalarm Augien. Het leger zei op X dat ze dwaande binnen mij het keren van meerdere vijandige drone- en raketonvallen. Dus ja, het liep even rustig daar, maar het is dus weer volop los daar. Dan ja, de eindexamens, die zoen te stressvol wijzen voor jongeren. Dat zei het Laks, juster. En die zei van, er moet een oren toetscultuur komen die minder drukt op het mentale wolwijzen van de leerlingen. Ja, docenten die zitten nou in reactie, ja, dit zullen wij dus echt heel net zitten. Want als je els obstakel voor Ben fut masseren, ja, dan kweek je jongeren die het net daaruit binnen op het echte leven. Je krijgt zo kwetsbare wezentjes.
3: Maar wat willen ze dan? Want het is toch inherent om een toetsmoment dat ja, een bepaalde druk opleidt.
5: Ja, maar het zo minder om cijfers en alles ging je maten. Oh. Maar ja, docenten die zeggen ik van ja, dit is bizar. Het onderwijs is geen roltrap waar je even op kunt staan en dan vanzelf boven komt. Er mag gewoon best wat van je verwacht worden. Dat zei een van die docenten. Ja, en dat het examen stress opsmiet, dat maakt ik geen reden wijzen om het systeem om te smieten. Ja, het examen is spannend, maar leren omgaan met druk is heel belangrijk. Je gaat in je latere leven veel zwaardere dingen tegenkomen dan je eindexamen. Dan werd ik verwijst naar de zogenaamde curling orders. Die willen dus alle hobbels voor hun ben ze aan de kant zetten. Ja, dan kloppen ze aan bij school over hoe ernstig de situatie is. Maar je kunt niet alle stress bij kinderen wegnemen. Dan komen ze in een paradijselijke omgeving die helemaal niet bestaat. Dus ja, ze zei ik van de school die rieren de ben in je geta op de maatschappij. En ja, die is soms, krijg even wat oors, de maatschappij vormt zich niet naar hen. Probleem blijkt nevens de docenten ik net alleen nog bieden examens mee op de wijze waarop jongeren hun tijd besteden. Kinderen zitten tegenwoordig 5 à 6 uur per dag op hun telefoon. In die tijd hadden ze zich ook kunnen voorbereiden.
3: Ja, ja. Wie de bal kaatst,
5: kan hem terugverwachten.
3: Dat. Dadelijk gaan we de Ike processie roep. Dat is een strijd natuurlijk om dat best voor te krijgen. Van alles wordt er bezorgd. Nou, hij zei weer wat nice betocht. Wat dat dan nog weer is, dat die Estazen. Hoor je naar de muziek van Matthew Wilder. Break My Stride. Yes, no.

0: Matthew Wilder en Break My Stride.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, en dan die Ike Processie roep. Er is een nije onpak van betocht. En die wordt op verskate plakken wordt die uitbezocht. Want ja, goed, je hebt al je mentoren. Maar het probleem dat is nou net echt goed genoeg. Onpakt zo'n zeze kinder. Hier zorgt die roep dus al voor oerlijst in de provincie. Het is voor de gemeente Dreeg om vat te krijgen erop. Maar de gemeente Smeligeloon die beschikt nou een nije mentoren uit. Voor de Gariperwei in Oudekeer. Dan hebben ze in de berm dwanden mij in. Shitje. En verslag jou Dennis Terpstra, die wie in Oudekeer om de eerste hefkin bij René Jelsma van diezelfde gemeente. Hoe werkt het dat nou krijgt, die nije methode?
2: De ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te shitjen. Een EPR-mengsel, die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen besetje rups.
3: Want wat houdt zo'n EPR-mengsel krijgt die?
2: Nou ja, daar zitten verschillende inheemse kroeren in. Waarbij die dus ik echt in de omgeving al voorkomen. En waarbij wij eigenlijk hoopje dat ja, sowieso natuurlijk een heel mooi beeld jouw door de Gariperwei. Maar ik nog eens een keer een mooie toevoeging is voor de bestrijding van eikenbesetje rups.
3: Want hoe werkt dat dan? Dan kom je hier een mooi veld met blomkes, plantjes, daar komen bissen op al. Hoe werkt het dat krijgt?
2: Ja, in principe is de bedoeling dat wij hier dat mengsel, maar eigenlijk de sluipwest bijvoorbeeld aanloeken, de sluip

0: preventief spuitje. Dat doen we middels nematoden. We hebben heel iets microscopische aaltjes. Nou, die spuitje daar ook de BM in. Dat is eigenlijk ingen. En die infecteren dus dan de rups. Twee is eigenlijk fjotsoegje op plakken waar het, gewoon... er werden bergmeldingen binnen. Waar het gevaarlijk is. Denk als kwaal, speeltuin. Binnen we bouwden kom op verschillende plakken. En probeerden we toch zo veel mogelijk dat fjot te helpen. En als tredden. En we maar toch als gemeente inzet op duurzaamheid. En natuurlijk... het bevordering van een natuurlijke vijand. Dus nu het inzetje ik eens een keer van de Van Berm.
1: Ik begrijp dat er echt nog iets met wespen is, maar die sluipwesp. Dat je hem echt nog een speciale kosten pleertse. Wat dat krijgt in?
0: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van het bestredingsseizoen willen we eigenlijk proberen om hier uit de buurt van de grieperwaai nesten fjot te halen. Die worden dus handmatig fjot halen en die worden in mooie houten kisten geplaatst. Die plaatsen we hier twee, drie stuks plaatsen we op de grieperwaai. Die nesten die worden daar inplaatst. Nou, en daar zit eigenlijk al hele volle larven eikens in van de sluipwesp, sluipvlieg. Nou, en die moeten dus dan, ik werd van het komend seizoen, moeten die de boel weer bestrijden. Voor u's.
1: Denk jou dat deze naar initiatieven ek effectief binnen?
0: Ik hoop het natuurlijk. Al moet zich dat wel uitwezen al nog. En dat geven wij elke keer dus monitoren. Wij op het einde van het seizoen, zo nemen we dat maar. Geven we het altijd om tafel. Geven we misschien wij weer de meeste plaagdruk. Wij net had het hopen natuurlijk. En geven we er meer plakken tappassen. Want dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
1: Wat zijn de reacties uit de buurt op dit initiatief?
0: De jongens van die zonnemer, die haal gebak gewoon. Dus dat is ook een heel goed teken. Binnen peer bewoners die zitten van, ik meen het wel. Dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer. Ja, ik zou toch heel eerlijk vragen willen van door het net. En lid het even en jou te kosten. Dat sowieso.

0: Steve Harvey en Cockney Rebel. En Make Me Smile, wie dat?
1: Omroep Friesland.
2: Twaar FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Komt-ie.
0: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
4: Dat is het idee.
0: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
4: Steent meer op. Kom op, man.
0: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
4: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
0: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
5: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
0: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
6: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
0: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
6: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
0: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is een minuut hoe je al wachten. Het Frieske Nijs nou, mijn Fijke Wouda.
4: Een goeie morgen. In Drachten had van de momenteer een plofkreek geweest op een jeeltautomaat op de Zuidkade. Neus de plisje bent 12 personen op een lichtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is niet bekend hoe mogelijke buurt. De plisje is mijn onderzoek dwan en ziek het helft van tjoegen biegelijks meesten die de camerabeelden van de plofkreek of de vertochten ha. Het is al de tweede plofkreek in Friesland deze week. Justernacht weer een oorslag op de jeeltautomaat in de gevel van de Plus supermerk in Burgum. De provincie Friesland en verskate belutsen gemeenten binnen min te spreken moet de compensatie vanuit het Riek voor de onlis van een zware heespanningsverbinding trok Friesland naar de Rhenestad. Deputière Sibbe Knol wie al net bleef met de kabel omdat Friesland reis niet onhaat. Ik denk boppen dat er een onwisse tijd komt voor de inwoners van het gebied dat de stroomkabel terug hinnen komt.
5: In roege lijn kist er nou wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid, die zullen de commediëren voor de meeste alleen maar taannemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen. Want dat yield pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland, hing het er even krijg van waar die komt. Ja, die gaan een onzekere tijd om en dat moet dus.
4: Om onwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseert het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten in onder Monnikenburen, Ljouwert, De Wanne, Kostertillen, Huddegriep en Akrum. Minister-president Rob Jetten had juster een bezoek gebracht aan Ljouwert. Hij zegt bij het Zoencentrum Coming Aborn dat huisdokters, apothekers, fysiotherapeuten en oren zwartverlieners onder één dak geerwerkje. Jetten zei op Instagram onder de indruk te wijzen van de geerwerking en de kwartelien tussen de zwartverlieners. Je neemt het goed voor de zwart, voor patiënten en noffelijk voor de werknemers. Jetten die ik nog mij om een vol provincietraining met een groep Oud-Rijn. Marit Steenbergen had juster een top 10 zwom op de 100 meter vrije slag. 26-jarige wereldkampioene finishte na 51,86 seconden en kwam maar 0,15 seconden te kwaad voor het wereldrecord van de Zweedse Sarah Sjöström. Steenbergen zwom haar na een Nederlands record bij de Mare Nostrum-wedstrijd in Monaco. De zwemster uit Gesterwarden is in poerbeste vorm. Ze verbeterde snijn ik al haar Nederlands record op die 100 meter vrije slag.
6: Fijke, dank u wel.
7: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
11: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
10: Toch ik mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
12: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
13: Friesland van de Moor.
14: Erit Science.
3: Het is 5 minuten, Orialva 8. En dit is Friesland van de Moorn. Het valt me op dat altijd dat wij de Bounty Hunters draaien, dat er een hartjes binnenkomen. En dat meestal dus toeren de Bounty Hunters. Nou, pak de telefoon er maar weer bij, want de Bounty Hunters die komen er dadelijk aan. Maar eerst is het tijd voor het wapenrucht. Mijn Sibo Mollema, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen, Erik.
3: Ja, juster, echt die erbij komt die eigenlijk. Werd ik zelfs toch wel aardig op zie te wachten. Hoe liep het dat jongen? Wat het een beetje ja, fris weer of de temperatuur weer aardig omheen?
1: Nou, hij gaat een beetje omheeg, maar ja, de start die wel fris. Van de morgen hier en daar zijn wat groen mist. Nou, die is toch grotendeels oplossen. Ja, de temperatuur in Skielge, die is op dit stuit de heegste met zijn 11,8 graden. Dan wordt 9,9. Bonzert, laagsem die zit op 11 graden. En grauw en beest op 10. En Bakkeveen, 10,3. Ja, het hege drukgebied boven het noorden van de Noordzee, die had jood invloed op ons waar. Hier en daar nog wordt, die groenmist die is toch wel grotendeels oplost. Ja, de streming van de lucht die is jood eerst noordeerst en die bloed zwak. De lucht is nog steeds van polaire kom on, dus echt heel warm wordt het net. En de temperatuur die leidt op de waardeuren aan van meentje en ik, maar ze krijgen om de 18 graden, ja, het eerste van de provincie kan de 23 graden zijn we rondtekenen worden. Ja, een grotendeels schijnende lucht, kan ik wel zeggen. Dus een soort bewolking zal er net komen. Een zwakke, eerst naar de eerste wind die op de Nijmeegse toch in het waardgebied kan er even weer onderzoeken. En dan kan toch meteen wel eens een vlaagje van kracht 5 in zitten. Nou, op de jongen en de nacht komt er wat meer bewolking dan een zwakke zuid-eerste wind. En vannacht hebben we dan een leegste temperatuur van 13 graden, nou, dat is aardig heger dan de oude nacht.
3: En dan op naar de Vreta, hoe komt dat morgen?
1: Ja, morgen, dat is het hoge drukgebied is morgen een beetje van plak verloren en meer naar het zuid-eerstental lutsen. En dat jouwt morgen meer zuidwind, want zuidwest, die dan meteen wel eens even wat matig is. Een afwisseling van wolken en zinnen, maar de bewolking die overheerst het morgen wel. Nou, uit de bewolking kan een enkele bui ontstaan en daarbij kan tonger ontstaan en ik haal. Maar het tijdstip, dat is nou net heel onduidelijk. Ik denk dat de meeste druk op de midden leidt. Ja, ik de zweerte van de buien, ik hoop je er van beetje meer uit te zien. Het wordt morgen in elk geval een stuk warmer dan jood. En in het eerste en zuid-eerste kan toch de 26, zo'n 20 graden, denk ik, nog wel even ontdekken worden. Nou, op de jongen ook nog een soort bewolking, maar in de nacht komen er weer wat flinke opklaringen en dan zakken de temperaturen naar zo'n goede 12 graden.
3: En dan is alweer het laatste weekend van mei ombrutsen. Hoe sluiten we deze maand af?
1: Ja, nou, als we een sneeuw zoeken, hebben we nog wel een soort zinnen. Dus net volle bewolking. Maar een zwakke wind die in de midden meteen matig is. En die komt dan sneeuw meer door het west-noordwesten. Ja, ik dan een temperatuur tussen de 18 graden op de waardeilanden is een 23, 24 in het eerste. Dus dan ben zeker in het eerste en zuid-eerste ben er wel lekkere temperaturen. En dan sneeuw hebben we een mix van wolken en zinnen, maar de wolken, die had toch wel de oerhoorn. En daar ontstaan dan ook enkele buien. Die zet het nou liekert maar licht binnen. Maar droeg liekert het dus in elk geval snijden net te bloeien. Nou, de wind die komt dan uit de westhoeken. En die is meteen toch wel matig. De temperatuur doet een stapje de bek. En die leidt snijden maar om de 20 graden heen. Ja, van de manje zorgen, dan is het weer 1 juni. Dat is de eerste dag van de waarkundige simmer. Ja, het is dan nog geen simmer waar. Het betekent schijnte zinnen, maar vooral op de midden en de jongen ontstaan er toch buien. En die worden onvierd vanuit het westen. Ja, de temperatuur is dan maar zo'n 20 graden. Dus het wordt wat onstabieler en de kans op een bui die neemt daar.
3: Nou, dan houden we de rekening mee.
1: Ja, dat is het.
3: Sibo, dank u wel.
1: Gradien.

0: De Bounty Hunters en maten wie dat vanzelfs. En dan is het intussen eens even zien, hoe laat is het eigenlijk?
1: De media van de mol.
0: Nee, sabbatiet is het nog net.
1: De exacte tijd is...
0: Ja, die bedoelde ik. Zontje minuut voor acht.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de mol.
0: Zult hebben over het programmeren van computers. Dat wie jarenlang wat voor techneuten en van nerds. Ja, die tijd is nog echt wel voorbij. Omdat op heel veel meer basisschool de leren ben van jonge leeftijd al dat programmeren. Ik kliks op basisschool in de manden op Schiermonzeg. De band daar, die stappen in de wereld van AI en ze leren programmeren. En dan praat ik gewoon met de interim directeur Jeroen Dwars. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: En dat wordt geloof ik verplicht over een paar jaar, hè? Dat leerlingen daarmee in aanraking komen.
3: Ja, nee, dat klopt. Nee, de kerndoelen voor het onderwijs die gaan op de schop. De huidige stammen uit 2006. Nou, in die 20 jaar is er genoeg veranderd om die kerndoelen ook aan te passen. En volgend jaar augustus onder andere digitale geletterdheid... Dat goed en flink aangeboden moet worden.
0: En wat maakt dan dat jullie nu al zeggen van ja, we gaan het niet afwachten, we beginnen gewoon gelijk?
3: Nou, de technieken veranderen zo snel en wij willen ook onze leerkrachten goed de kans geven om daar goed in te komen. En zodoende hebben wij samenwerking gezocht met een bedrijf dat ons daarbij begeleidt. Materialen zitten daarbij en wij hebben ook lessen kunnen zien. Zodat leerkrachten een jaar de tijd hebben om zichzelf de stof eigen te maken en goede lessen te kunnen verzorgen.
0: Het lijkt me wel een grote uitdaging voor die leraren ook om een beetje bij te blijven. Ik herinner me, ik zat zelf op de basisschool. Nou, toen was het internet nog relatief jong. Dan merk je toch toen al op de basisschool dat de docent die liep toch altijd een paar jaar achter op de leerlingen. Ja. Hoe voorkom je dat?
3: Dat voorkomen wij denk ik door op tijd hiermee te beginnen. En het niet zelfstandig te doen, maar in samenwerking met Mediawegwijs in dit geval. Want het is inderdaad een snel veranderende wereld. AI was een paar jaar geleden nog niks. En wordt nu veelvuldig gebruikt. Nou, wij willen onze leerlingen daar ook de kans in bieden om zich in te kunnen ontwikkelen. En voor de toekomst wellicht daar een baan in te vinden.
0: En nu zie je, nu maak ik het heel zwart-wit hoor, maar je ziet toch vaak twee groepen als het gaat om kunstmatige intelligentie. De mensen die er heel enthousiast over zijn en de mensen die toch zoiets hebben van ja, nou, moet dat nou? Merkt u dat ook?
3: Nee, ik merk gelukkig binnen mijn team, bij mijn leerkrachten, dat iedereen ziet dat het de toekomst is, dat het ook gebruikt moet worden. Maar wij leren de leerlingen en nu dus ook de leerkrachten de voordelen van AI en ook de nadelen, dus het positieve en het negatieve. Zodat ook de gevaren bekend zijn, wat natuurlijk ook een groot punt is van de lessen.
0: En van bijvoorbeeld het kritische denken, dat moet niet, de leerlingen moeten niet lui worden natuurlijk.
3: Nee, zeker niet. Veel mensen zeggen AI zorgt ervoor dat creativiteit afneemt, het kritisch denken afneemt. Maar het biedt ook mooie kansen om juist met leerlingen te kijken van ja, hoe realistisch is dit nou? Dat is ook een onderdeel van het kritisch denken. En als je de juiste computerprogramma's inzet die op AI draaien, denk ik dat het creativiteit ook wel weer kan stimuleren natuurlijk. Het is alleen even de vraag hoe je dat inzet.
0: En wat vinden de kinderen eigenlijk van de lessen?
3: Nou, die hebben ontzettend genoten. Toevallig volgende week is één leerling jarig en die heeft bij haar ouders al gevraagd om een 3D-pen voor haar verjaardag, want die had een les gehad met 3D-pennen. Robots maken, ja, kinderen vinden dat hartstikke geweldig natuurlijk. Dus de kinderen zijn zeer enthousiast.
0: Kijk eens aan. En ja, zit er nog een vervolging? Gaan jullie het nog uitbreiden, evalueren?
3: Jazeker, we gaan de komende maanden zelf deze lessen verzorgen. Er zijn grofweg 53 kerndoelen die in 8 jaar aangeboden moeten worden. Nou, het komende jaar gaan wij een groot deel van die lessen met de leerkrachten oefenen. En over een jaar komt hetzelfde bedrijf weer bij ons terug om te evalueren hoe wij er dan voor staan en wat iedereen daarvan vindt.
0: En over een paar jaar dan levert de Ameland misschien wel heel veel hele goede programmeurs. Wie weet?
3: Schiermonnikoog zal dat zeker.
0: Pardon. Hartelijk dank voor nu, Jeroen Dwars dus, interim directeur van Schiermonzeg.
3: Heel erg graag gedaan. Jammer.

0: Alex Warren, wie dat, en Fever Dream.
1: De media van de morgen.
0: Feike, het nijs uit door de media.
2: Ja, ik moet er een beetje om gniezen. Want de eurocommissarissen die klagen steen en been over hun maandelijkse rit van Brussel naar Straatsburg. Dat is natuurlijk al een heel bijzondere situatie. Dat hier het Europese parlement, alle ambtenaren en alle politici, die verhuizen dan één keer in de maanden van Brussel naar Straatsburg. Nou, er is al een heel soort is daarom te dwaan west. Want dat kost natuurlijk miljoenen. Maar nou kleien dus, die eurocommissarissen, die kleien over de lange laadpauzes van hun elektrische auto's.
0: Oh.
2: Ja, ze zijn natuurlijk een bolide, grote bolide, mijn chauffeur. En moet ze dus de henne rijden. Maar dan moet ze dus onderwijs, moeten ze toch 20, 30 minuten lang moet ze even laden. De rit is zo'n 440 kilometer, enkele reis. Nou, de benzinewerkel auto's te vinden, denk ik, die dat wel in één keer rijden kennen. Alleen nog, er is nog een liedsdingetje. Ze rijden te hut.
0: Oh.
2: Ja, dus, dat meldt de kranten ik nog. Op het traject tussen Straatsburg en Brussel valt op dat lang niet alle auto's met een Belgisch diplomatenkenteken zich houden aan de maximumsnelheid. Dus als ze wat starig rijden, kennen ze misschien die 440 kilometer wel in één keer de baan. Maar die tiert maten ze toch maar even dwaan dus in die grote bolides. Ze ken ik maar de trein. Dat wil ik al een keer voor hun regelen. Maar ja, ze zeggen van ja, dat woven net. Want ik ken meesten die kennen ons oulusterje.
0: Ja,
2: als wij belangrijke zaken bespreken.
0: Ja.
2: Ja, je kent ik gewoon een coupeetje huren, dat je dicht aan kennen.
0: Er zijn mogelijkheden.
2: Er zijn genoeg mogelijkheden, ja. Inderdaad. Dus, wordt vervolgd, denk ik. Ja. Nou, intussen, maar wij wollen een elektrische auto. Hè? Dus, Oekraïners durven optimistisch te zijn. Daar schroot de Volkskrant over. Ja, ont kwart lien waren er nog toch dat de Oekraïnse verdedigingslinies instorten zoen. En ook klinken voor de eerste jaren positieve loeren. Ja, wat is er verroren? Wij zijn niet alles perfect gaan doen. Het is eerder dat de slagkracht van de Russen afneemt, sinds in Oekraïne. Ja, inderdaad. Ze zijn nog in defensief. Maar ja, Rusland verliest zijn slagkracht. Van een heel soort slachtoffers, vooral een Russische kant. En Oekraïne die is natuurlijk rent voorop in de ontwikkelingen met drones. Net alleen nog om Rusland te bestoken. Maar ik om Russische drones uit de loft te hellen. En daarmee komen ze dus aardig vier, mag ik zeggen. Dus dat is op zich goed nice vanzelfs. Even dan heb ik hier nog het financiële dijblad. Koers Akzo Nobel fors hoger na afwijzen van overnamebod. Ja, het verfbedrijf vindt bieding van concurrenten Nippon Paint en Sherwin-Williams te leeg. En dat jouwt dus hoop op een oernamestriet. Ja, zo'n striet is dan kennelijk toch weer goed voor de koers van zo'n bedrijf. Dus dan hebben we natuurlijk ik nog eens juist te bekendmaken met welke spelers Ronald Koeman oude reisgert.
0: Oh, dat heb ik helemaal mist.
2: Ik.
0: Praat mij eens bij, Feik.
2: Ik kan heel kwaad wezen. Koeman kiest voor topniveau, veelzijdigheid, karakter en loyaliteit.
0: Oh. Nou, dat is de kop de vorige keer ik wezen ken.
2: Ja, toch? In ieder geval is Memphis Depay er weer bij.
0: Oh ja.
2: Ja, er is nog wel eens wat discussie over.
0: Hij
2: is er weer bij.
0: Die hebben we dan weer. Volgens dat beetje, die ontwikkeling?
2: Maar
0: Nederlands overtaal en
2: nee.
0: In de oren, denk ik. Want ik verneem dat vaak. Want dan werd hij toen ik jong is, denk ik, oh ja.
2: Ja, ik.
0: Maar dat ben ik.
2: Eerlijk gezegd, ik volg het altijd wel. Maar het lijkt nou op een of andere manier wat vierder voet of zo. En ik ken ik al die spelers, ken ik net niet.
0: Nee, dat is echt wel een ding, hè?
2: Nee, dat is
0: toch. Ja.
2: Ik net goed misschien. Maar ja, dan kan ik, je volg je net. Net alles volg je vanzelfs.
0: Nee, dus, dat weer. We hebben zeker op achtergrond contact te krijgen met de politie. En als het goed is, yes, die aasen ek naar achten. Want dat nijs die blof krijgen.
2: Ja, er is een nijs te melden, inderdaad. Ja.
0: Ja, dus we hadden dadelijk even contact met de politie naar achten. Yes, dat alle keer. Het is nou tijd voor het nijs van de collega's in Hilversum. Dat komt erom.
3: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro, inclusief installatie.
5: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
6: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
7: Hier belastspul, wie massam speelt van 12 tot mijn 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmassam.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
10: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
9: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
11: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetje zijn huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
9: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt. Maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag. Met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Moorn. Meer over die plofkrek in Drachten. En misschien komt er een hond van Fleetwood Mac. Big Love.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. 1 naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
14: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
8: Friesland van de Moor.
3: My Erica.

0: Fleetwood Mac en Big Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Een explosie in Dracht. Elke dag gaat het om een plofkrek. Dadelijk de politie daarover. En het college op Skielge wil 8 miljoen extra uitloeken voor de renovatie van de haven. En de verzakje de Willem-Barendskade. Ik daar aan ze meer hoor. En feiken die er gewoon weer bij vanzelfs.
3: Ja, de landelijke bouwregels, dus net landbouwregels, maar de landelijke bouwregels, die moeten in Greven aanpast worden. En campers, die wien net om te slepen, maar de meesten die wilden ook weer massaal van oor.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En of dat wat camper waar wordt, dat weet Sibo Mollema. Goeiemorgen.
4: Goedemorgen. Je hoort een soort zinnen en amper bewolking. Het wordt tussen de 18 en de 23 graden, maar een zwakke eerste wien. Vannacht komt er wat meer bewolking. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen en er is kans op een bui. Een temperatuur tussen de 21 en 26 graden en dan een matige zuidwestenwien. Meer hoort waar, oeren goed jaloeren.
0: In Drachten had Van de Moorn betiet een plofkreekwest op een jeeldautomaat op de Zuidkade. Even de politie binnen 12 personen op een luchtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is niet bekend hoe de mogelijke buit. Matthijs van Houten die is van de politie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wat is de situatie op dit moment?
5: Nou, we zijn nu op de Zuidkade natuurlijk om onderzoek te doen. We moeten ervoor zorgen dat de situatie veilig is. Dus ook dan kunnen we kijken of er inderdaad een buit is gemaakt. Ja, en we kregen vanochtend rond 4:15 inderdaad meerdere meldingen van een explosie op de Zuidkade. Het bleek inderdaad gaan om een plofkraak. Er is flink wat schade aan de gevel. Gelukkig is wel niemand gewond geraakt. Ja, ons onderzoek is volop gaande en we zijn natuurlijk op zoek naar getuigen en camerabeelden waarop verdachte personen en of voertuigen te zien zijn rond het tijdstip van de plofkraak.
0: En die pinautomaat, kun je wat vertellen hoe de omjouwing, waar zit die krijgt?
5: Nou, dat zit op de Zuidkade vlakbij een horecagelegenheid. Ja, en daar is inderdaad ook wat schade veroorzaakt. Er is een explosie geweest, hè, dus we weten op dit moment niet zeker of het veilig is. Zodra de situatie veilig is, gaan we daar nader onderzoek naar doen.
0: Ja, wel duidelijk is dat waar vertochten dat die uitnaait binnen. Heb je daar al een detailleerder signalement van?
5: Nou, we zijn inderdaad op zoek naar twee personen die zijn weggevlucht op een scooter of motorscooter. Waarschijnlijk in de richting van de Zuiderdwarsstraat. We willen daar graag meer over weten, hè, zowel over de verdachte als het vluchtvoertuig. Ja, dus heeft iemand toch beelden waarop bijvoorbeeld een scooter of motorscooter te zien is, of verdachte personen, dan horen we dat graag. We weten ook wel dat daders van plofkraken soms gebruik maken van andere voertuigen die in de omgeving klaarstaan om verder mee te vluchten. Het kan ook zijn dat de daders in de afgelopen dagen ergens hebben verbleven, bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning, om zich voor te bereiden. Ja, dat soort informatie over dit soort verdachte situaties kan ook heel belangrijk zijn in ons onderzoek. Dus we roepen ook op, als je in de afgelopen dagen opvallende personen, opvallende voertuigen hebt gezien die zich vreemd gedragen, om dat ook bij ons te melden.
0: Ja, dat denk ik voor het dadelijk zonder plofkreek. Ja, dat is een week, tiesde op Waars, die in Burgum, wie dat. Heb je een signaal dat het om dezelfde peer ging?
5: Nou, dat weten we niet zeker. Hè? Gisteren vond er inderdaad rond 3:30 s'nachts ook een plofkraak plaats op de markt in Burgum. Nou, ook daar zouden verdachten zijn weggevlucht op een scooter of motorvoertuig. We begrijpen best dat mensen denken dat er een verband is. Ja, wij weten dat nog niet zeker, maar we sluiten ook niet uit dat er een verband is tussen beide plofkraken. Ja, en ook in het onderzoek in Burgum zijn we nog steeds op zoek naar tips en camerabeelden. Ja, en ook daar geldt, hebben mensen in de omgeving iets verdachts gezien in de dagen voorafgaand, of misschien wel tussen beide plofkraken. Ja, dan horen we dat heel graag. Hè. Burgum en Drachten, ja, dat ligt natuurlijk ook niet ver van elkaar af.
0: Nee, dus dat meestal wat zorgen dan loert Jan vanzelfs. Verder, heb je nog een idee hoe lang het zoetkade daar, hoe lang het aansleppen dood voor onderziek?
5: Nee, dat durf ik zo niet te zeggen. De plek is natuurlijk afgesloten zolang het nodig is voor het onderzoek. En dat kunnen we pas doen op het moment dat het natuurlijk helemaal veilig is.
0: Matthijs van Houten van de politie, Tierentank en een heel veel succes daar.
5: Geen dank.
2: De media van de Moorn.
0: Fijke, door de media.
3: Ja, de juridische landelijke bouwregels die moeten ingrijpend moderniseerd worden om in de toekomst te kunnen bouwen. Dat stellen gemeenten, provincies en Brandwacht Nederland. Uit onderzoek van TNO doch blijken dat de juridische regeljouwing rondom de bouw net riemt bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd. Ja, maatschappelijk roepen die organisaties het riek dus op om die regeljouwing te, op een eind te besjen. De juridische bouwregels zijn nog bescherren op uitgangspunten van tientallen jaren lien. Ja, bouwmethoden, wenningen en de mienskip die binnen verroren. En de regels die sluiten er te min op aan. En dat kan leiden tot vertraging, extra kosten en soms hier zelfs brandonveilige situaties. Dus ik verorder de bouwregels die stien, of hun eerste wenningbouw en steende verorderde bouwregels ik belangrijke beleidskwesties in paard, liek was de energietransitie en vergriezing. En met corona wie een twaddehons campers net om te slepen, maar de vaart is er intussen wel een beetje uit. De hege wegenbelasting, die is verhegen, die is verdubbelen. De hege brandstofprijzen en ik het duurder worden van steenplakken voor campers, die ben de debet on. Veel camperaars willen hun camper verkopen, maar ik heb er geen klanten voor. En dat zijn dus een van de handelers in die campers. Die zit al 44 hier in het vak, kent het klappen van de sweepen. En hij zei het voort van het is dreiger worden om een twaddehons camper te verkeerpen. Ja, tot vorig jaar ging het nog goed, maar begin 2026 is daar verandering in gekomen. De wegenbelasting is bijvoorbeeld verdubbeld. In het goedkeper segment van campers kan er samen om €1200 op je basis zo'n wegenbelasting bijkomen. Ja, en dat is, hij zegt ik, dat is een echt peer mijn AOW en misschien een pensioen. Dan heeft het toen een fors bedrag voor zelfs. Ja, tijdens corona zat de campermarkt in een enorme flow. Daarna hebben de eigenaren nog een tijd van hun camper genoten, maar nu willen ze er van af. Campers, het gaat vooral om campers in de prijsklasse rond €100.000. Daar is de ombad nou grut. Maar er is dus net haast geen vraag naar. De duurdere prijsklassen die hebben er geen les van. Nieuwe campers met een waarde tussen de €350.000 en €800.000 worden nog wel verkocht. Daar is een hoes voor.
6: Nou,
3: onvoorstelbaar. Maar de meesten die zitten dan ik van, hey, dat kerst toch een hoesekeepje? Ja, dat is dan wel zo. Maar ja, klanten die hun Sandjure camper om je te litten, die heb ik al een hoes in die prijsklasse. En die zogen net op een dubbeltje meer als minder.
0: Poeh. Nou, dat bij mij thuis dan. Wat het breed had, doet het breed hing je.
3: Precies.
2: Omer op Friesland.
0: Bloem een beetje in de vakantie sfeer. Maar de muziek vanzelfs. Maar aans dan gaan we toeren. Bert Wassing, dat is die is wethouder op Skielge. Skielge wil 8 miljoen extra uitloeken voor de renovatie van die haven daar. De verzakje in de Willem-Barendskade. Dat is de brug in Kevelloyet. Dadelijk meer daar hoor. Dan is het Jimmy Cliff. Sunshine in the music.

0: Jimmy Cliff en Sunshine in the Music.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Het college van BMW op Schielgen wil 8 miljoen extra uitloeken voor de renovatie van de haven en de verzakje de Willem-Barendskade. Die bijdrage die kan boppen op de 15 miljoen euro die de gemeente Jeddrel al reserveren. De kosten van de noodzakelijke renovatie van de haven en Willem-Barendskade die worden meiden van roest op 68 miljoen euro. Onder telefoon nou wethouder Bert Vassink van Schielgen. Goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dat is allemaal heel.
3: Geen plofkraak gehad op de schelling.
0: Nee, gelukkig net. We hopen dat dat saploot vanzelfs. Het is allemaal wel een flink bedrag natuurlijk wat je hem op het kleed brengt. Waar moet dat wij komen?
3: Ja, want we hebben ook al 4 miljoen uitgegeven voor allerlei noodmaatregelen. En als je dan weet dat we zo'n hele kleine gemeente zijn, dan is dit natuurlijk gigantisch dat opgeteld dat we moeten investeren. En ja, we hebben niet zoveel mogelijkheden om dat geld uit te halen. We hebben natuurlijk onze belastingen, maar die zitten ongeveer allemaal aan het maximum. En dan heb je natuurlijk de toeristenbelasting waar we al wat mee kunnen. En bezuinigingsmogelijkheden, ja, daar mogen we in zoeken. Maar het is een enorm bedrag voor de schelling, dat klopt.
0: En het brengt het ook wel risico, maar uit je hem de toeristenbelasting verheegt. Ben je het benauwd dat afschrikt misschien?
3: Nou, dat geloof ik nog niet zo direct, hè, want dan kom je al gauw op de vraag van wat is de prijselasticiteit van de toeristenbelastingen. Er zijn voor de schelling geen gigantische onderzoeken naar. Het zal wellicht iets uitmaken. Maar ik denk dat op alle kosten, want de kosten zijn hoog voor toeristen, zeker ook om naar de schelling te komen. Je hebt te maken met parkeren, je hebt te maken met vervoeren, met overnachting. En dan is de toeristenbelasting niet een substantieel bedrag. Maar wij vinden het nooit leuk om die toeristenbelasting te verhogen. Maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. We moeten samen met inwoners, die dus ook al een heleboel eraan betalen, en toeristen, die haven wat dat betreft weer op orde krijgen.
0: Ja, als er jod op het kleed komt, Matt, dan moet je skaven, dan moet je bezuinigen. Welke maatregel doet nog het meest pijn voor je?
3: Nou, we hebben de afgelopen jaren al de nodige bezuinigingen doorgevoerd. Ook om die 15 miljoen vrij te maken. En nu zoeken we het inderdaad voorlopig vooral in de toeristenbelasting. Maar wij zijn wel een gemeente die in de loop van de jaren relatief weinig geld heeft geleend. Dus we zijn wat dat betreft altijd best zuinigjes geweest. Dus wij denken dat we met die verhoging van de toeristenbelasting, die wel in de planning zit, ook wel een heel eind gaan komen.
0: Het kan natuurlijk helpen voor de inwoners, benam, denk ik dan. Dat ik vernemen dat er rap wat gebeurt. En dan kun je uitlezen van ja, de werkzaamheden die nu aan de gang binnen. Dat doen wij dus met die bezuiniging die wij onkundig hebben. Hoe lang met de inwoners ook wachten voor dat echt de spreekwoordelijke scheppen de groening geeft?
3: Ja, de gemiddelde mensen daar ook bij die denken van, je hebt plannen, je hebt geld bij elkaar, dus zet de schop in de grond. Maar zo werkt het niet. Die plannen die moeten nou tot in detail worden uitgewerkt. Dat gebeurt de komende maanden. En dan moet het aanbestedingsgereed worden, want het is een groot werk, dat gaat over miljoenen. Dus dan moeten allerlei bedrijven natuurlijk de kans krijgen om daarop in te schrijven. Nou, is een aanbestedingsprocedure op zichzelf.

0: dat is voor ons geweldig, want daardoor komt die oplossing toch zeg maar in zicht. Maar we moeten wel veel geld investeren en we zitten natuurlijk met z'n allen, inwoners en toeristen, ook nog wel een paar jaar in de narigheid straks. Want ook als we gaan zeg maar de boel gaan verbouwen, dan heb je daar met z'n allen last van natuurlijk. Hè? Dus dat gaat even goed een paar jaar duren, ja.
1: Oh, maar nog even door de zoere appel dus, voordat het, we genieten is van een haven die het op een rit is, met een kade.
0: Nee, het genieten kan vandaag al, want ik zit hier boven op een duin naar de Waddenzee te kijken. Het ziet er fantastisch uit in het zonnetje, dus dat genieten kan gewoon doorgaan op de Schelling.
1: Dat is echt, zeg maar, even de oren komt op je in.
0: Ja.
1: Bert Wassink, tegen dank.
0: Oké, graag gedaan.

0: know you better. Hoe die plaat heet, dat lipmarierde. Know you better dus. Aasten, het Frieske Nijs, mijn Fijken. Dat komt er aan.
1: Omroep Friesland. Wat is die Nijs van deze week?
2: Het was nogal iets prutsen.
1: Bijzonder?
3: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
1: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
1: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
1: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
1: Sjogmaai op Snijn te Middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
3: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries. Ja.
1: Is dat zo?
4: Dat durf niet anders.
6: Nee. Op de radio.
1: Maar ik op televisie. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11%...

100% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: We binnen met iets, want het wordt nog 20 seconden ont Jelven Jochenen. Daar wachten we net op. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn feiken.
8: Ik wil ook tellen. 15, 14, 13. Nee, ik begin gewoon. Goedemorgen. In Drachten had van de momentier een plofkreek west op een geldautomaat op de Zuidkade. En even de politie bij 12 personen op een lichtkleurde motor of scooter uitnaait. Het is niet bekend hoe mogelijke buurt. De politie is mijn onderzoek dwan en zie ik het help van Tjoegen. Bigelijks meesken die de camerabeelden van de plofkreek of de vertochten ha. Maar net alleen nog dat, zei het politie weer verder Matthijs van Houten.
9: We weten ook wel dat daders van plofkraken soms gebruik maken van andere voertuigen die in de omgeving klaarstaan om verder mee te vluchten. Het kan ook zijn dat de daders in de afgelopen dagen ergens hebben verbleven, bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning, om zich voor te bereiden. Ja, dat soort informatie over dit soort verdachte situaties kan ook heel belangrijk zijn in ons onderzoek. Dus we roepen ook op, als je in de afgelopen dagen opvallende personen, opvallende voertuigen hebt gezien die zich vreemd gedragen, omdat ook bij ons te melden.
8: Het is al de twarde plofkreek in Friesland deze week. Gisternacht weer een oorslag op de geldautomaat in de gevel van de Plus supermerk in Burgum. De politie onderzoekt dat er een verband is tussen beide plofkreken. Langs de Dokkemerwei bij Wetsens is Justine een auto in de sleet bedaren. De hele tjeens rukt een wol uit, maar daar rekken net in verwoenen. De skeer een auto wie grut, een berger had het wrek uit de sleet takelen. De provincie Friesland en verskate belutsen gemeenten binnen min te spreken moet de compensatie vanuit het Riek voor de onlis van een zware heegspanningsverbinding trok Friesland naar de Ronnestad. Deputaire Siebe Knol wie al net blieft met de kabel omdat Friesland er eens niet aan had. Ik denk boppen dat er een onwisse tijd komt voor de inwenders van het gebied dat de stroomkabel terug hen komt.
10: In roege lijn kist dan ook wel zien, ik zit in het gevarengebied. Hoe dat ongeveer komt, wist dan net. Dus die onzekerheid, die zullen de commerieren voor de meeste alleen maar taannemen. Ja, en dan kunnen ze nog net een onbod op hun wenning krijgen. Want dat yield pas op het moment dat het tracé definitief is. Dus een heel soort gezin hier in Friesland, hing het alleen krijgt van waar die komt. Ja, die gaan een onzekere tijd om en dat moet dus.
8: Om omwenners te informeren over de plan en de mogelijke consequenties, organiseert het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatie in geerkomsten in onder andere Munnekeburen, Ljouwert, Douane, Kostertillen, Hurregriep en Akrum. Een stikkende linebus had juster voor een flinke file zorg op de archipelwaai in Ljouwert. De bus kwam in de joenspits door onbekende oorzaak midden op de rietbaan stil te staan. Verkeer waard oer een oren rietbaan omlaat. In de rit van de joen had een berger de bus een fut hellen.
7: Feike, dank u wel. Haast meer oer dat nijs oer die stroomkabel. En vanzelfs mooie muziek, dat komt direct aan.
11: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom, de grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beëining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
18: Een telefoon met een krulsnoer. Ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Voor een nieuwe Fiat. Haima. Service en auto's. Is er voor Elsen.
17: Friesland van de Moor.
20: Erit Science.
21: Alles van te spelen. Omroep
22: dadelijk eerst de Wiebe Kaspers, mijn brievenbus. Maar eerst is het iets voor het waarbrugt. Mijn Simon Mollema, goeiemorgen.
23: Goeiemorgen, Erik.
22: Ja, juster, echt die erbij komt die eigenlijk. Werd ik zelfs toch wel aardig op zich te wachten. Hoe liep het dat jongen? Wordt het een beetje ja, fris weer of de temperatuur weer aardig omheen?
23: Nou, hij gaat een beetje omheeg, maar ja, de start weer wat fris. Van de morgen hier en daar is even wat groen mist. Nou, die is toch grotendeels oplossen. Ja, de temperatuur in Skielge, die is op dit stuit de heegste met zijn 11,8 graden. Dan wordt 9,9. Bonzert, laagsem, die zit op 11 graden. En grauw en hij bezig op 10. En Bakkeveen, 10,3. Ja, het hege drukgebied boven het noorden van de Noordzee, die had goed invloed op ons waar. Hier en daar nog wordt, die groenmist die is toch wel grotendeels oplost. Ja, de streming van de lucht die is goed eerst noordeerst en die bloed zwak. De lucht is nog steeds van polaire kom on, dus echt heel warm wordt het net. En de temperatuur die leidt op de water aan vermeentje en ik, maar ze krijgen om de 18 graden, ja, het eerste van de provincie kan de 23 graden zijn waarom teken worden. Ja, een grotendeels schinnerloft, kan ik wel zeggen. Dus een soort bewolking zal er net komen. Een zwakke, eerst naar de eerste wind die op de Nijmeegse toch in het waardgebied kan er even weer tijdelijk even weer onloeken. En er kan toch een meteen wel een vlaagje van kracht 5 in zitten. Nou, op de jongen en de nacht komt er wat meer bewolking dan een zwakke zuid-eerste wind. En vannacht gaan we dan een leegste temperatuur van 13 graden, nou, dat is aardig heger dan de orde nacht.
22: En dan op naar de Vreta, hoe komt dat morgen?
23: Ja, morgen, dat is het hoge drukgebied is morgen een beetje van plak verloren en meer naar het zuid-eerstental lutsen. En dat jouwt morgen meer zuidwind ont zuidwest, die uit op tijden wel eens even wat matig is. Een afwisseling van wolken en zinnen, maar de bewolking die overheerst het morgen wel. Nou, uit de bewolking kan een enkele bui ontstaan en daarbij kan tonger ontstaan en ik haal, maar het tijdstip, ja, dat is nou net heel duidelijk. Ik denk dat de meeste druk op de midden leidt. Ja, ik de zweerte van de buien, ja, ik hoop je er van beetje meer uit te zien. Het wordt morgen in elk geval een stuk warmer dan jood en in het eerste en zuid-eerste kan toch de 26, zo'n 20 graden, denk ik, nog wel even ontdekken worden. Nou, op de jongen ook nog een soort bewolking, maar in de nacht komen er weer wat flinke opklaringen en dan zakken de temperatuur naar een goede 12 graden.
22: En dan is alweer het laatste weekend van mei ombrutsen. Hoe sluiten we deze maand af?
23: Ja, nou, als we een sneeuw zorgen, hebben we nog wel een soort zinnen. Dus net volle bewolking. Maar een zwakke wind die in de midden meteen matig is. En die komt dan sneeuw meer door het west-noordwesten. Ja, ik dan een temperatuur tussen de 18 graden op de waadeilanden is een 23, 24 in het eerste. Dus dan ben zeker in het eerste en zuid-eerste binnen wel lekkere temperaturen. En dan sneeuw hebben we een mix van wolken en zinnen, maar het wolken, ja, die had toch wel de oerhoorn. En daar ontstaan dan enkele buien. Die zet het nou liek het maar licht binnen. Maar droeg liek het er dus in elk geval snijden net te bloeien. Nou, de wind die komt dan uit de westhoeken. En die is meteen toch wel matig. De temperatuur doet een stapje de bek. En die leidt snijden maar om de 20 graden heen. Ja, van de manje zorgen, dan is dat weer 1 juni. Dat is de eerste dag van de waarkundige simmer. Ja, het is dan nog geen simmer waar. Betien schijnt zinnen, maar vooral op de midden en de joen ontstaan er toch buien. En die worden onvierd van het westen. Ja, de temperatuur is dan maar, ik maar wel zo'n 20 graden. Dus ja, om je al het wordt wat onstabieler en de kans op een bui, die neemt daar.
22: Nou, dan houden we de rekening mee.
23: Ja, dat is het.
22: Sibo, dank u wel.
23: Graag gedaan.

0: Wiebe Kaspers en Brievenbus. De provincie Friesland en verschillende gemeenten binnen min te spreken over de compensatie vanuit het Riek voor de onlis van de sfeer heegspanningsverbinding terug Friesland hinnen. Deputaris hier beknald die wie al net bleef met die kabel, omdat Friesland er eens niet aan had. Maar ik hoe de compensatie veroorlaagd is hij min te spreken.
1: Er is landelijk een 196 miljoen euro beschikbaar voor al deze tracés. Nou, die heeft men terug het aantal kilometers deelt wat in Nederland online wordt. En dat betekent dat de gemeentes hier in Friesland 150.000 euro de kilometer compensatie krijgen. Daar zien je. Het tweede is Wennesto in binnenstraal van 100 meter van die nieuwe verbinding aan. Ja, dan krijgt eenmalig een onbad. Een taxateur komt bij die deel. Dan moest die zelfs maar beslissen wat doe ik. Of vervalt het bad. En dan moest men op plak zieken. Of dan moest accepteren dat ze de wenning bleef. Ja, dat vinden wij net acceptabel. Dit van heel groot pad terug timbevolken gebied in Friesland. Daar vindt ook met deze wenningmerk net in een paar maanden een hoes. Het twaalfde is ik nog, als we daar een melkveehouderij hebben of een oorbedrijf, dan krijg je alleen nog een bad op het wengedeelte. Maar die bedrijf net. Dus ook eens aan zijn situaties krijgen dat mensen echt op een groot afstand van hun bedrijf te wenning komen. Of ze met accepteren dat ze er blijven. Maar als de Biggelijkse melkveehouderij hebben en nog eens kelderij, ja, dat kan natuurlijk net. Dan kist dan net op 10, 15 kilometer afstand van die bedrijfwenning. Dat begrepen wij. Dat heb ik inbracht in optredje mooi in Wolvergen, in het bestuurlijk is. Nu zeggen we een soort vraagtekens bij de meesten die je verantwoordelijk voor binnen en andere weken de zeeltjes ingaan. Ja, daar hebben we grote zware hoor.
0: En dat zei deputaire Siebe Knol. Wat was? Eén op de vijf jongeren landelijk zorgen thuis voor de heid, de mem, de broer of de zus. De gemeente Opsteloon binnen er zontje van dit soort jongeren in beeld. Jonge mantelzorgers gaat het dan om. Hoe het komt dat er daar relatief weinig binnen, dat vertelde consulent Ria Bron Jedder van de Moon.
2: Er zijn nog volle meer jonge mantelzorgers die net jongen worden en die van zichzelf net weten dat ze jonge mantelzorgers binnen. En daarom proberen wij als gemeente te zorgen dat net alleen nog de jonge mantelzorgers zich ervan bewust binnen, maar ik het netwerk om de jonge mantelzorgers heen. Dus dat was zeggen familie, ouders, buren, vrienden. De squallen, het onderwijzend personeel of de werkjouwer.
0: En wat maakt het eigenlijk dat zij zo min te vinden binnen?
2: Omdat ze net zichzelf net zorgen als jonge mantelzorger als oors. En ze willen ik net als oors jongen worden. He, maar daarom maken ze zich heel wat zorgen om wat er in hun gezin gebeurt. En ik zorgen over hun eigen toekomst. Want ja, toch dat ze mantelzorgen, komen ze soms net aan oren dingen toe. Dus sociale leuke dingen, die laten ze gauw varen, omdat er thuis hulp en stiepen nodig is. Maar ik komen ze wel eens naar squallen. Hebben ze net altijd tijd om het huiswerk te maken of om uitgebreide scripties te maken. En er is voor de jongeren in het heger onderwijs is dat twee jaar geleden een motie aannam dat zij behandelen willen kennen als stapspotters. Dus dat ze meer tijd daarvoor krijgen als een gewone leerling.
0: Wat veroriemate in het systeem? Want je ziet het al, hè, op squallen kinderen een jonge mantelzorgers die een probleem onrinnen. Ze vinden dus dreig te vinden. Dat had best wel wat gevolgen. Zodra ik wat veroriemate in het systeem om dat aan te pakken?
2: Nou, ik denk dat er een bewustwording al een heel stuk schelen zal. Dus dat zij zich van bewust binnen dat jongeren die misschien het beste verkeerd op squallen binnen, dat het dus meer speelt dan dat zij in de gaten hebben.
0: En dat vertelde consulent Ria Bron van de gemeente Opsteloon. Er is hier op Griek een speciaal evenement voor en oor jonge mantelzorgers om te vragen voor precies dat probleem.

0: Er is altijd ergens in je jetje.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja. Nou.
0: Het is ook altijd ergens vier voeren. Maar dat is heel wat anders.
2: De media van de morgen.
0: Media van de morgen?
1: Nee. Nou, Iepen, het Van Haasma-park in Drachten is weer Iepen. En gisteren weer de officiële Iepening. Het is heel nog weer in de oren stiel verombracht. Geen auto's en brommers meer in het park, maar lekker kuieren in skaat. Ja, en de Fries Dijkblad heeft daar een foto van de Iepening voor opsteen. Verder, voor op het Fries Dijkblad, het nijs dat Friesland de sterkste groei van het land heeft. Met 2,4% is de economie van uw provincie Vlinier groeit. En dat is het vooral te krijgen met de bedrijfstakken oerhiet, zwarg en financiële dienstverlening. Dan voor op de Leeuwarder Krant, ja, ik dat nijs verzeld zijn. Grote onvrede over compensatie van nieuwe hoogspanningslijn. Dit valt net goed bij de meesten. Dit worden emotionele gesprekken. Ja, dan verbijstering. Hoe heerst het naar de plofkraak in Burgum? Ja, we hinder al hier, hij is niks meer van Jet. En ineens, ja, toch weer een plofkraak. Nou, we kennen er nou hier bij optellen in Drachten van de Moorn.
3: Zo is het Kidsmuseum stipt me nog bij. Dat is
1: ja, dat nou,
3: het Vlinier.
1: Dus ik denk al wel draai hier, Haslien. Doe ziek is dat ding tussenop. Dan denk ik even verder mij wat oornaar ja. Wat ik nog sjoch.
3: Want ik 24.
1: 24, ja, oké.
3: Twijling.
1: Ja, Twijling. Dan het nijs ik nog in de Leeuwarder Kranten. Dat mijn tank om de kamerlid Femke Wiersma. Er nou toch een lits bedrag komt voor de onpaak van de betonrood in de Kazen Matten op de Oosterdijk. 15.000 euro. Wils er een miljoen nedig is.
3: Nou,
1: maar ja,
3: dat is een mooie
1: dik. Zuinig worden, want het yield is op.
3: Zo zeg ik eens een mooie dictie verdel zetten.
1: Nou, inderdaad.
3: Dan is het op. Het is intussen tijd voor Node Voor. En Wim Brons, die zit hier het zien om mij.
4: Ja, mooi, dit hoor je.
3: Dus ik neem aan dat ze waarschijnlijk presenteert.
4: Ja, zeker, ja, absoluut. Maar de muziek, ja, ik presenteer, maar de muziek is natuurlijk het belangrijkste. Die spreekt echt voor hemzelf.
3: Mooi.
4: Wat, hè? Ja.
3: Heel mooi.
4: Dan ben je bij Anja Veenema verder, die is afscheidsfotograaf. Dat shit. Op begrafenissen is ik zo vaak een foto's meidje.
3: Oh, bijzonder.
4: Dat zou gewoon, nee, inderdaad.
3: Nee.
4: Ik heb het zelf nog nooit gezien, eerlijk zijn. Maar er zijn heel veel mensen die haar herinnering of de herinneringsdf lezen willen. En,
1: nou, be better is ik, hè. Dat is het zijn weer ook hele video-reportages van meidje.
3: Dus, natuurdocumentaires.
1: Ja, van wieg tot graf. Dus verslijntje in Burg.
4: Ja, ja, ja. Wat precies? Sorry.
1: Die bettes, geboortes.
4: Oh,
1: ja. Bij, dat is hier oh. Een hele videoreportage.
3: Zelfs op YouTube zetten, hè?
1: Ja, kijk eens naar
3: dat is dat bad.
4: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, Wim die shirt ja, nee, nee, van. Nee, goeie ja, jongens, ja, wat gebeurt hier nou?
4: Ik let het even op mijn werk.
3: Ja, ja. Doe dat vooral.
1: Nou, ik ben net de volle.
3: Is nog een paar minuten om even te bekomen. Reclame.
4: Oké, okay, dus, okay, ja. Dan fijne Steven Seist. Ik red er mij.
3: Dadelijk dus. Nou, ervoor. Dit die Friese van de Moon. En we binnen er morgen vanzelfs weer. Tot dan.
4: Doei.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Wat uw planning vandaag ook is.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Onderwijsraad adviseert dat toetsen op basisscholen en middelbare scholen minder vaak moeten meetellen voor het rapport. Toetsresultaten mogen geen grote gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Voor de doorstroomtoets in groep 8 pleit de Raad voor één landelijke toets van één aanbieder. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar E. Jean Carroll, de oud-columniste die Trump beschuldigt van verkrachting. Onderzocht wordt of Carroll meineed heeft gepleegd in twee rechtszaken. Het onderzoek richt zich op een verklaring uit 2022 over de financiering van haar rechtszaak. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen waren gericht op een militaire locatie die een bedreiging vormde voor Amerikaanse troepen en commercieel scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz. Ook werden meerdere Iraanse drones onderschept en neergeschoten. Eerder meldden Iraanse media explosies in de havenstad Bandar Abbas. Bij een woningbrand aan de Kreeft in Hellevoetsluis zijn gisteravond 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege rookinhalatie. De 4 bevonden zich op de eerste verdieping toen op de begaande grond brand uitbrak. De brandweer zette 4 blusvoertuigen en een hoogwerker in. De brand was snel onder controle. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
10: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
11: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
12: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Muziek met Erik.

Een goedemorgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Live het Studio Nieuwshuis. We gaan deze keer met de Bee Gees en de Spicks en Specks. Oké, we zijn er tot 12 uur. Eventjes geen beeld, maar misschien wordt het nog wel hersteld de komende twee uur. Maar dat gaat tot 12 wel om de muziek. Hè? Je kan gewoon doorgaan met alles wat je maar doet. En dat doen wij ook met de muziek. Jawel. Hier Joe Cocker. You can leave your head on.

0: Sunrise, jawel, van Norah Jones. Oké, nummer 1 stond die van afgelopen jaar in de top 1000, Evergreen top 1000. En hier is hij nog een keer te behoren. Wim Sonneveld, Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

was ik de Boas. Jawel, Love Street 55. Het alles hier bij Muziek met Erik. En hier zijn we, Chris Ria, met Josephine.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal verkochte huurwoningen is begin dit jaar opnieuw gestegen, maar cijfers van het kadaster tonen nu dat de piek inmiddels is bereikt. Particuliere investeerders verkochten voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Starters kochten 40% van de voormalige huurwoningen. Strengere huurregels en hogere belastingen maken woningbezit voor investeerders onaantrekkelijker. De Amerikaanse president Donald Trump klaagt zakenkrant Wall Street Journal aan en eist minstens $10 miljard schadevergoeding. De zaak draait om berichtgeving over een verjaardagskaart voor zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarop de handtekening van Trump zou staan. Trump ontkent de kaart te hebben gemaakt en stelt financiële en reputatieschade te hebben geleden. Een voormalige CIA-functionaris is opgepakt naar de vondst van ruim 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt verdacht van diefstal van overheidsgeld. Het goud heeft een waarde van ruim $40 miljoen. Rush vroeg tussen november en maart tientallen miljoenen dollars aan goudstaven op voor werkgerelateerde onkosten, maar kon deze niet verantwoorden. Gronings burgemeester Roelien Kamminga roept het Rijk op eigen locaties beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers, om te voorkomen dat mensen deze zomer buiten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. De gemeente Groningen stelde de afgelopen nacht een congrescentrum beschikbaar als noodopvang. Vanaf vandaag verzorgt gemeente Hoogeland 4 nachten de nachtopvang. En dan het weer. Vandaag wordt een droge en overwegend zonnige dag met slechts wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig, komt uit het oosten en in het zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 28 graden. Centraal Nederland blijft hangen op 26 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

En status quo natuurlijk, in the army now. Het alles bij Muziek met Erik hier op de donderdagmorgen. Hier is Access, Ela Ela.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

American Pie. En dit was het dan alweer, muziek met Dirk. Ik heb er nog eentje voor je. Ik wens je aan een smakelijk eten en we maken nog een fijne dag van. Morgen zijn we er weer met de vrijdageditie. Ik laat je achter met BZN, de Old Setterhand.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Personeel.
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
4: Koopblauw ik zo in uw werk.
3: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, Burkert Vadij.
5: Dit is Omroep Friesloon.
6: 24 uur en dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dan blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tiris werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Alreine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in Noord-Friesland. De provincie en gemeenten binnen winter spreken over de compensatie van het verdriek voor de onis van een zware heegsprongsgebied in Noord-Friesland. Dit is het waard met Sibo Mollema, Nijs uit de Orde Media, mijn Fijke. En de eerste muziek is uit van Sixpence, None the Richer.
9: Iepen losspul, wie het marsum speelt van 12 tot mijn 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Jordijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
10: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
11: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
10: Toch ek mij. Jouw de grijdevoegels en Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
12: Voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's is er voor Else Nien.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easyzit.nl, dan zit hij ook goed. Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne bij Is aan Orne. Kies het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter. Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ontzoom noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij ook goed.
15: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Noi Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

0: Ja, hallo. Jacob Stelmaar hier. Van Omroep Friesland.
1: Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
3: Welkom.
4: Bij Omroep Friesland.
3: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
3: 92.2 FM.
1: Het laatste nieuws.
3: De actuele sport.
1: Het waberjocht.
3: En die favoriete muziek.
1: Omroep Friesland.
3: Alles wat er

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. En dat is live Shen en Jerewolle, dat kennen we nog. Maar dan moet je wel even geduld hebben. Op 9 oktober, dan spelen ze in Paradiso in Amsterdam.
1: Van Tol woont in Oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland van Tol's die 28 mei. De provincie en gemeenten binnen meer te spreken over de compensatie voor de driek voor de oorlog van een zware heegspanningsverbinding terug Friesland.
2: Ja, zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen. Het wordt je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig.
0: En de curator van het stokertje, de vierde leverancier van kachels, had goede hoop op een trofstart. En dan nou het waarbericht in kwart met Sibel Molla. Een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag Jacob. Nou, van de middag een soort zinnen en een zwakke noordeerste wind. De temperatuur die leidt tussen de 18 en de 23 graden en het bloed gewoon droeg. Morgen hebben we meer bewolking, maar ik wat zinnen. Dan een heeste temperatuur om de 24 graden. Maar in de middag en de jong kans op een bui werd tonger en hagel in zitten kennen. Nou, meer roer het waar om jouw wij in.
1: Om het in horen, nou in Friesland. Kom op.
0: De provincie Friesland en belutsen gemeenten binnen meer te spreken over de compensatie van de driek voor de onlis van een zware heegspanningsverbinding troch Friesland. Die kabel rint aas vanuit vier verlaten in Grensland via Sarhusseveen, Burgum en Leeuwardsnij Oudehaske. De kabel komt dus in Achtkarspel Friesland binnen en wethouder Engbert van Es waar er twee weken oer bijpraat. Troch het driek.
2: Je krijgt dat in van wat de bedoeling is. En het is eenzijdig natuurlijk. Je hebt zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen. Het wordt je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig.
4: Ja, je bent wethouder in Achtkarspel. Daar komt de line om het te zeggen Friesland binnen. Jim heeft daar nou ook al een verbinding erin. Toch zal dit meer impact hebben?
2: Ja, als alleen al just hoe groot dat die messen binnen die te komen, dan en je zorgt naar de impact in het landschap, nou, dat is gigantisch. En dat zelfs zeker in het gebied waar we Achtkarspel, dat gaat helemaal dwars daarheen. Hè. En zelfs zeker in het natuurgebied van de Meren, dat maakt het een hele soort kapot. En voor mensen die daar nou wenen, ja, die krijgen een druk en een leefomgeving om zich heen, dat is gewoon geweldig meer. En daar ben ik natuurlijk echt met name op zonspunt, en dat vind ik heel belangrijk, ben er best wel vraagtekens, want die kabels die daar komen te hangen, die jouw straling. Die straling wordt erkend. Maar er wordt er zijn, nou, het ging in kweer. Het RIVM zei, het ging in kweer.
4: Maar ja, dus ze hadden dan die 100 meter om. Had je maar boeten die 100 meter, wen je of werk je, dan valt het wat aan.
2: Nou ja, ik in die 100 meter zult daar vallen. Want als die 100 meter zit en dan krijg je een uitkeer op boord en dan geest voort. En dan wordt diezelfde wet de keer op omweer. Dan wordt willens en wetens mensen leven in die 100 meter zone. En ik heb mij net verteld dat straling in kweer kan. Maar ze vaak zijn in het verleden van bepaalde gezondheidszwaring van. Nou, dat valt op mij, dat komt wel goed. Maar dan wordt achterna het toch wel heel vervelend en heel lastig. En werden mensen echt ziek. En dus daar maakt je ook steeds zwaring hoor.
4: Ja, hoe vreemd is dat eigenlijk om daar maar even op trot te gaan? Een uitkeepregeling omdat je te dicht binnen zijn kabel ben je. En wat zei Tennet dan? Ja, dan kunnen wij die wenningen weer te keep zetten. Want dan wordt meestal wat risico's binnen en die kiezen er dan zelf voor.
2: Ja, nou, dat is nog het kroemen. Ik denk dat je dus maar je stormbroeken moet en mensen net in gevaarlijke situaties brengen moet. En dat is wat hier wel gebeurt. Dus ik ben van mening, dit jet op deze manier net zo. Je maakt er een afgoed uitkeerpje en een goede regeling maatje. Of je bent er echt van overtuigd dat er niks aan de hand is. Nou, dat laatste, dat is bij mij net het geval. Dus ik kies van echt een goede uitkeerpregeling. Dat maakt op hand. En dat maakt van de volgende regeling en net achter mij.
4: Van jullie in de gemeente zal er een informatiejong wijzen van het ministerie en Tennet. En die zullen in korte tillen wijzen. Jullie zijn als gemeente, ja, daarna, als die West het, dan organiseren wij uw eigen bijeenkomsten. Waarom doe je dat?
2: Nou, ik vind het belangrijk dat we uw eigen mensen stiepje. En dat we het nice stonden en dat we ze helpen om op gang te komen. Om hun, ja, ik hun waai te vinden. Om te zorgen dat wat zij hier op het gym binnen, dat zij ik hun waai vinden kennen. Ik denk ook aan de plaatselijke belangen bijvoorbeeld. Hè, die hebben eigenlijk het belang erbij. Om te zien van wat gebeurt er in uw dorp. Nou ja, dan mijn mijlkoor steeds als gemeente en als inwenders. We staan naast elkaar en we helpen elkaar. En vandaar dat ik steeds wat extra informatie ging in kweer. En het tweede is, als er vragen binnen en die wij kunnen beantwoorden en mensen op het goede paard helpen kennen, altijd dwang.
4: Ja, het gaat bij Jim om een steek. Nou ja, wat is in totaal krijg je hem 150.000 euro per kilometer dat het steekt door je gemeente. En ik geloof dat het voor Jim, nou ja, 2,3 miljoen opsmieten zil. Ja, eigenlijk is dat net de kist. Eigenlijk krijg ik niks meer als Achtkarspel wijzende.
2: Nee, dat zijn een paar knikkers. En als de trijke spielers dan best kwijt. Dus ja, als je structureel wil krijgen om de economie te stiepen en projecten te ontwikkelen, dan haal je er wat om als meer schip. Maar zo'n liefst beetje geld. Hè, het ligt een hoop geld, 2,2 miljoen. Maar dat liefst een beetje geld is dat voort. En dan haal je dus eigenlijk helemaal geen compensatie honger.
4: Viel je dan in de steek letten door Den Haag, in dit hele proces?
2: Ja, ik vind wel dat je volle meer onder hier wijzen maakt aan de voorkant. En ik begrijp wat er gebeurt. Inleven in de omgeving hier al heel wat helpen om te weten van wat leeft er bij mensen. En dan mis je wel tot hele oorlijke gedachten komen om dit te kunnen compenseren.
0: Om onwennigs te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseert het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten.
1: Nooi Friesland. Media Oersjoch.
5: Feiken, nou, steeds ook maar even wat.
0: Ja, toch eens wat.
6: Nou, graag. Dirk van 92 en Audrey, 94, Evans, uit het Engelse Bournemouth, die vierden hun 60ste huwelijkse jubileum. En dat hebben ze op een bijzondere wijze gedaan. Ze hebben een Porsche gekocht.
0: Huh?
6: Ja.
0: 92 en 94.
6: 12 jaar, 14 hier en toch nog even een Porsche. Ze zijn eerst nog in de Jochen Alverin, dat is echt dat sportmodel.
0: Ja?
6: Maar ze zijn, ja, nou ja, we zijn wat ouder en dat is een hele lege zit. We hebben nou toch maar een Porsche Macan, die is wat heger. En dat zit ik wel noffelijk. En dat past ik beter bij hun duister glim en hun comfortwensken. We hebben altijd al gedacht dat Porsche iets bijzonders was. We willen er altijd één hebben. Toen dachten we, waarom niet nu? Dus ja, waarom ik net?
0: Ja, waarom net inderdaad.
6: Nou, precies. Dus ja, het is wat een Samba kan dus wat praktischer dan zijn Johan Olven. Ja, beide mooie auto's voor zelfs. En ze zei, het gaat dus net om de snelheid of de status. We zijn geen roekeleze rieders. Maar we houden wel van het gevoel van kracht en comfort.
0: Ja.
6: Nou, dat heet dus wel. Hij is wel in een lacht grieze tint. Dus dat past dan ook wel mooi bij hier, denk ik dan.
0: Ja, ik weet het net.
6: Ja, en ik heb foto's, jongen.
0: Oh, dat is de foto's, jongen.
6: Ja, dat op een strand in Wales, we bloeien even in Engeland, of Groot-Brittannië, mag ik zeggen, ben honderden deren haaien noordenvisken onspeeld. De bissen die binnen alle gedachten, waarom smieten toch viskers? Die hel je er net in, daar zit dan ik orenvis in dan wat ze hebben willen. En dat smieten ze dan waarom? En deze beesten het dus kennelijk net oerlibben. Een vrouw liet haar hoen uit het strand en die zegt dus die beesten lezen. Ja, die gaat dan voornamelijk om van die ja, kathaaien. Heet dat. En die zwemmen vooral in heel het Jippenzee, en liek als de Atlantische Oceaan. In een Noordzee komt de haaiensoort ijsnet voor. Maar de oerhitsorganisatie Natural Resources Wales, die zei dus, ja, het is dus mogelijk dat een vissersboot het beesten dumpt het. Want ja, we hebben geen bewijs gevonden voor een vervuilingsincident. Dus ja, ze zijn net vergiftig of zo. Ja, doet ze trouwens, want via haar onderzoek heeft ze net waan kent, want doet ze onkomen op dat plak. Toen ging die vis nog weer voort.
0: Huh?
6: Ja, die wind voort speelt werd door de oceaan. Dus gelukkig hier die vrouw foto's maken. Dus het is wel echt gebeurd. Dan gaan we even naar India. Want daar hebben ze een 21 meter heeg standbeeld van Lionel Messi plaatst.
0: 21 meter heeg?
6: 21 meter heeg.
0: Die man ja. Is zelf aan 53.
6: Ja, nou ja. Ja, het is wel een beeld. Nou ja, dat wil wij misschien nog net doen, hè, maar dat hij de WK-trofee omhoog houdt. En ja, dat maakt het misschien die lengte ik weer een beetje. Maar in elk geval, ze hielden hem net helemaal goed delzet. De constructie weer net sterker nog. En hij stierk op een heeg punt, dat hij een soort wien vond. Dus dat beeld, dat wiebelde heen en weer in de wien.
0: O jee.
6: Ja, dus en het lijkt nergens een drukke diek. Die heuvel. Oh. Dus ja, ze hebben zijn van ja, hij moet er zo gauw mogelijk bij. Alleen nog, ja, dat is ik weer makkelijker zijn als dien. Want nou ja, dat is het met diezelfde drukke diek te krijgen. Van hoe maar we dit nou weer verthellen.
0: Wat ik een verhaal, de Bellast 1 in 12 of 9-11. Ik heb Messi horen.
6: Ik heb Messi op mijn auto listen. En hij is wat grutter als. Ja, even zien. Het aantal miljoenen wenningen in Nederland. Dat is verleden hier behoorlijk omheen gegaan. Dat is een onderzieker, Kalkasa, die meldt dat. In Nederland zijn meer dan 273.000 keerwenningen. En die binnen minstens een miljoen euro waard.
0: Zo.
6: Ja. Dus, ik wist ik aardig wat verbouwen West. Ik ben er weer. Heeft de was weer al even checked of net?
0: Nee, die check ik nooit.
6: Nee, nooit? Dan zoek ik al even dwaan.
0: Nee, want ik. Nee, dan kan ik in uw spraak moeten wandelen. Daar staat de gemeente op stoep. Oh.
6: Maar goed, een miljoen zal die nou net om ontdekken.
0: Nee.
6: Maar in Friesland trouwens binnen meer dan 2300 woningen die meer dan een miljoen kostje matten. En die staan dan vooral in Zuidwest-Friesland en de Friese Maarden, elk 400 huizen. Is net toevallig dat het natuurlijk provincies binnen wet, soort wetter is. Wenen om wetter is nou één keer jeder. Ljouwert en het Jervingen die volg je op een tweede en derde plak.
0: Oké. Fijke Wouda, dank u wel. Het is Sontje Meuten Oertolven. De curator van het Stokertje, de failliete leverancier van kachels, had goede hoop op een terugstart. Weer het naar de muziek van Tears for Fears.

0: Muziek van Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. De curator van de failliete leverancier van houtkachels, gaskachels en pelletkachels, het stokertje, had goede hoop op een trostart. Just eraan bekend dat het bedrijf failliet is. Er werken 23 mensen bij het bedrijf. En het stokertje zit in museum Dwarp Orvelte in Drenthe, maar het ook een winkel op de Jouwer. En ik praat erover met curator Jilles Knotters. Een goeie middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, in hoeverre kwam dit faillissement als een verrassing?
1: Dat was eigenlijk voor u een verrassing. Het bedrijf bestaat al een heel protte eren. En dan is het denk ik voor Helsingin wel eens kok dat zo'n bedrijf failliet is.
0: Heb je er een zicht op wat dit faillissement veroorzaken had?
1: Wij hadden natuurlijk ook gepraat met de directie. En die had het bedrijf oernaam in 2023. Het bedrijf bestaat al volle langer. Maar soms 2023 is er wel wat verloren. De omzet is wat leger worden toch dat de hele goede tieren weer in de coronacrisis. En ook de energiecrisis, toch de Oekraïne-oorlog. Door gingen er een pot houtkachels wie een pot vraag naar. Alleen dat is waarom roem. Als je naar de omzet, dan is die van zo'n 6,5 miljoen naar 4 miljoen gong in een jaartier. En dat kon men net opvangen toch de kosten leger te maken. Nee. En dan komt het er goed.
0: Ja, dus de vraag is erom, maar er waren niet investeringen die in. Dus dat werkt het vakant nu, denk ik. Je hebt minder omzet, je krijgt minder binnen, maar dat geeft meer uit eigenlijk.
1: Ja. In ieder geval, met goede de kosten net in balans krijgen met de minder omzet.
0: Nee. Hoe reëel is een trostart, denk je, Jan?
1: Nou, dat lijkt het wel goed. Er is natuurlijk nog steeds wel een platte vraag naar houtkachels, pelletkachels, gasharen, elektrisch haren, verkeer je zegt nog. Alleen minder, maar dan mag dan de balans goed krijgen. En er is een platte animo van een trofstart binnen kandidaten die haar interesse. En daar kunnen we mij in impeteer om te zien of wij daar een oorname roem. Dat kan ik mij krijgen.
0: Ja, er is een winkel op de Jouwer.

0: ja, meer nijdtinken over alternatieven. En een houtkachel of pelletkachel zullen toch wel eens kennen, Soenje, zei ze.
1: Nou ja, dat zou ik best kennen. Het voor dit bedrijf alleen nog net ja, is het net slag aan ontnota. Maar dat komt natuurlijk echt te binnen dan alle schulden en dan krijg je het net naar voor mijn oor. Maar ja, een naaie ondernemer dit wel een naaie begint, die mag natuurlijk de boel dan keep je uit het faillissement. Maar die kunnen misschien wel goede zaken mee doen. Dus dat maakt het wel ambitieus.
0: Ja, en José, zijn er binnen al kandidaten die aan melden hebben voor een oorname? Dat was heel vlug.
1: Ja. Ja, maar dat mag eens echt snel, want we hebben maar eens maar een paar weken om de winkels altijd slag het eten te horen. Dus eens in de komende ja, weken, 12 jaar maximaal size, dat mag het eens duidelijk werken, dat slag het al net.
0: Ja, en dan gaat het om Tadding, het museum waar Orvelte in Drenthe, de winkel op de Jouwer. Kan dat splitst worden of verkeer je even het totale pakket?
1: Beide ken. U is vaker gehad om alles zo veel mogelijk als geheel over te dragen.
0: Ja, en waarom is dat?
1: Ja, we denken dat het dan het grootste waarde behoort had. Zij is de onderneming nu opbouwt. En we beschikken dat bij een oor te horen. En dan verkeep je. En ja, als dat in stikjes opknipst, ja, dan. Maar dat mag weg dan beginnen. Dan zou het minder wijze kennen. Het uiterste geval is dat alles heel dit stikjes verkeepst. Maar u is vaker uiteindelijk om het als die heel te verkeepje.
0: Oké, duidelijk. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Graag
0: gedaan. Jelis Knotter-Vidot, curator van het VT-bedrijf Het Stokertje. Het is haast Jalvie in dadelijk het regen aan de ijs in het kwart. Mijn team Jabkoma hier in Nooi-Friesland.
2: Ze maakt de hele sjerre stik.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Ja, lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
4: Ik vind het wonderlijk.
3: Zoog op YouTube.
4: Het win, jaasjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regen aan de ijs in kwart. Bij Timmy Jokema een goeiemetje.
15: Goeiemetje. Er is flinke skee in Drachten na een explosie en plofkreek jaren van omhoog. De politie sluit net uit dat er een verband is tussen deze plofkreek en die in Burgum juster. In beide gevallen naar de vertocht nu op een motor of een scooter. De politie had rekken mij dat er buurt mijn naam is in Drachten, al is het nog te betiet om daar wat toe te sezen. De gevel dat de pin automatiseert had flinke skee broen, maar er is geen van hier verwoenen rekken. De politie had een onderzoek start en is op zich net zorgen niet wat zoen of jet haven. Liander en de gemeente in Stellingwerf willen het stroomnet daar versterken. De partijen tekenen daarvoor een nieuwe gearworkingsovereenkomst. Het stroomnet moet geschikt

0: Van Meegebroek van elektriciteit. In de regio komen nij kabels en elektriciteitshuiskes. Ze komen de nije regelstations in Waskemar en nije Bekeep en krijgt juist de woorden nije stroomverbindingen. De werkzaamheden beginnen naar verwachting takom hier. Politicus Abe Alberts houdt op als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Steden. En hij leidt ook zijn stedenlidmaatschap deel. Alberts docht had vanwege zijn werk van de Wageningen University en Research. Alberts wordt als fractievoorzitter opvolger door Karin van der Velde Ronda. De vrijvallende zit in Provinciale Steden zal innaam worden door Foppe Wiersma. Het programmeren van computers wie jarenlang wat van techneuten en nerds. Maar die tijd is voorbij. Op heel tijd meer basiskwal leren ben van jonge leeftijd al programmeren. Zeg op basiskwallen in de Mando op Schiermoezeeg. De leerlingen daar binnen enthousiast over de lessen, zei interim directeur Jeroen Dwars.
1: Nou, die hebben ontzettend genoten. Toevallig volgende week is één leerling jarig en die heeft bij haar ouders al gevraagd om een 3D-pen voor haar verjaardag, want die had een les gehad met 3D-pennen. Robots maken, ja, kinderen vinden dat hartstikke geweldig natuurlijk. Dus de kinderen zijn zeer enthousiast.
0: Nou, bij mij bleurt bij Paint. Ja. Je hebt iets op een basiskwal, Paint en blind typen.
2: Ja.
0: Ja, maar heb ik nog wat doen. Dus goed opletten bij die lessen.
2: Dus daar is een typdiploma.
0: Ik heb een typdiploma, ja.
2: Top. Timmy Hopkema, dank u wel. Dadelijk in Noe Friesland, het waard, met Sibo, oer 12 minuten.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms en hij zijn steen op stoel.
5: Maar lieve, dat is anders net te betellen.
4: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
5: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek niet zit, gemak op een jouwer. Des is goed.
7: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd veroordeelt, is rest een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
7: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
9: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd creëers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
11: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
12: Noe Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: op Friesland.
1: Al jaren zorgt de Ike processie roep voor oerlast in de provincie. De gemeente Smeringen beschikt nu een nieuwe methode om die roep te bestrijden.
2: We zijn ondernemer is je bezig om een kroerenmengsel in te schedien. Een EPR-mengsel die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen procesje rups.
1: Waarbrug nou, Sibo Mollema, een goeie middag.
3: Een hele goeie middag, Jacob.
1: Ja, just er een bietje, een dipke. Voel ik wel een bietje aan, maar een bietje in dipke qua temperatuur. Joe, ligt het er maar weer op?
3: Ja, op dit stuit Skielgen die bloed wat efter. De invloed van de zee 16,3 graden. Dan wordt zondje 6, bolzer, jongetje, fjouwer. Nou, dat lijkt me weer aan de hele kant, maar ik denk de invloed van de stijl wordt. Laaksem zondje zo'n, grauw 18 zo'n. Nee, beet zit op 19 graden, dan maak ik weer een 18,8. Dus ik zie een 19 graden noemen. Ja, de temperatuur die van de mensen die komt dan uit tussen de... De 18 en de 23 graden, maar de 23 graden dan in het eerste en zuideerste van de provincie. Ja, we gaan een soort zinnen, maar ik zijn wat sluierwolken en er is een ja, uitwaaiende vleentuigstreep. Ja, een hele drukke gebied, dat leidt op dit stuit nog boven de noordelijke Noordzee. En de wind die komt dan ook vanuit het eerst noordeerste. Nou, de wind is nog zwak. Die bloedt dat ek boven het verste land. Maar bij zee zal die van de middag een schotje toch wel even matig wijzen. Nou, joen en vannacht dan bloedt het ek droeg. En joen kunnen we nog een schofje niet van de zinnen. En is nog zo'n 18 graden uit de zinnen ondergeert. Nou, vannacht, ja, dan hebben we een toenemende bewolking. De zwakke wind die komt dan uit het zuid-zuidoosten. En dan leidt de temperatuur met zijn 13 graden en, ja, gewoon een stuk heger dan de oren.
1: En dat we dus zeggen, nemoon, want het skommelt volgens wat per dij. Hebben we dan wel een mooie dij of krijgen we een dipke?
3: Nou, er komt wel even een dipje. Ja, mooi dat hege drukke bier, dat wat we nu nog een beetje boppenhuis leidt. Dat leidt dan al boppen Centraal Europa. En daardoor komt de wind dan vanuit het zuiden, ons zuidwesten, naar u staan. Ja, mooi hebben we meer bewolking. Dat zal wat stapelwolken wijzen, verwacht ik. De zin zal te vast komen, maar de bewolking gaat gewoon de oerhaan. Ja, vooral op de midden en begin van de jong. Ja, dan neemt de elektrische activiteit in de boppenloft, die neemt ta. En de kinderen bij ons neer werden, ja, ik werd tongen in zitten ken. En ja, en wat hagel als ik net zomaar uitgeletten. Nou, de wind is momenteel matig, maar in buien kent die wel eens even verrierdelijke windpoesters, Jaan. Dus dat is even goed oppassen. Waarom wordt het morgen wol, met zijn heetste temperatuur van zo'n goede 26 graden? Nou, op de jong, letter aannemend buigen in de nacht, flinke opklaringen waarbij de temperatuur om de halve graden leidt.
1: En dan, de dagen erna, het weekend, hoe ligt het dat?
3: Ja, nou ja, sneeuw een soort zin. Is er nou nog eens een stapelwolkje en dan verrint de dij, is er nodig het wat droeg. Er zit dan een zwakke west-noordwestenwind en een heetste temperatuur van zo'n ja, 18 graden op de waterland. En die hebben de provincie in Kinderik, was een 23 graden, dus krijg ze een beetje zoet. De west-noordwestenwind is dan mate van kracht, dus best wel een dij om eens even boeten te wijzen. Vooral omdat dit voor eerst de laatste droege dij wordt. Want snij, ja, daar had de bewolking de oerhaan. Maar ik betekent er zin wat zinnen. Vooral op de mantiet zullen zinnen nog wel even, daar eens even bij wijzen. Op de Mickey komt er wat meer bewolking. En dan is er een kans op enkele buien, maar ik zit wat langere, droegere rieten tussen. De west-noordwestenwind is dan meest matig. Ja, snijden leidt de temperatuur goed om de 20 graden heen, dus die zakken dan nog wat. Manje, ja, de eerste dag van de simmer, mannen, die brengt u nog net echt simmer waar. De stapelwolken en zin en op de midden, ja, en joen en nacht is er weer kans op buien. En dan kan ik wel eens wat meer buien wijzen. De wind die komt dan uit het west-zuidwesten en de temperatuur die komt dan echt maar uit op een 20 graden. Dus ja, om je al het wordt wat onstabieler in de boppenloft. Ja, en dus komen ze buien en we krijgen wat legere temperaturen.
1: Oké, Sibo, dank u wel. Meer over het waar in het programma Onderwijs hier bij Omroep Friesland op de radio. Dus kunnen Fjouwer en Seizoeren.

0: Bla bla bla van Jan, of eigenlijk J-A-N. En dat is het muzikale project van jongerliedschrijver Jan Hoekstra. Het is nou Santje minuten voor Ian. Al jaren zorgt de Ierke processie op voor oerlijst in de provincie. Het is voor gemeenten soms hier een dreig om vet te krijgen op het probleem. De gemeente Smellingenland bestikert het nou met een nieuwe methode. Om de griep wijn orde geven, bij ze de berm aan het inzetten. Verslagjouwer Dennis Terpstra weer in orde geven en vregen om René Jasma van de gemeente Smellingenland. Waarom?
1: Onze ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te shedgen. Een EPR-mengsel die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen besetje rups.
2: Want wat houdt zo'n EPR-mengsel krijgt in?
1: Nou ja, daar zitten verschillende inheemse kroeren in. Waarbij die dus ik echt in de omgeving al voorkomen. En waarbij wij ook hoopje dat ja, sowieso natuurlijk een heel mooi beeld jouw door de grieperwaai. Maar ik nog eens een keer een mooie toevoeging is voor de bestrijding van eikenbesetje rups.
2: Want hoe werkt het dat dan? Dan komt hier een mooi veld met blomkes, plantjes, daar komen bissen op al. Hoe werkt het dat krijgt?
1: Ja, in principe is de bedoeling dat wij hier dat mengsel, maar eigenlijk de sluipwest bijvoorbeeld aanloeken, de sluip vlieg ik aanloeken. Nou, dat is een natuurlijke bestrijder van eikenbesetje rups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenbesetje rups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze eigenlijk met een bacterie, zodat ze eigenlijk oustieren. Zo mag het eigenlijk zien en dan zie je wij daar een handje mee te helpen, maar als gemeente.
2: Waarom hebben we hier verkiezen?
1: Ja, waarom hebben we hier verkiezen? We hebben eigenlijk de twee methodes hier in Smellingenland. Dat is eigenlijk een soort preventieve aanpak. Waarbij we eigenlijk nu alleen nog maar op plakken. Waarbij het gevaarlijk is van mens en dier eigenlijk. De preventief spuitje. Dat doen we middels nematoden. We hebben heel iets microscopische aaltjes. Nou, die spuitje wel ook de BM in. Dat is eigenlijk ingen. En die infecteren dus dan de rups. Twee is eigenlijk fjotsoertje op plakken waar het, gewoon. Er werden bergmeldingen binnen. Werd ik gevaarlijk is. Denk als kwaal, speeltuin. Binnen we bouwden kom op verschillende plakken. En probeerden we toch zo veel mogelijk dat fjot te helpen. En als tredden. En we maar toch als gemeente inzet op duurzaamheid. En natuurlijk het bevordering van een natuurlijke vijand. Dus nou wordt inzetje ik eens een keer van Berm.
2: Ik begrijp dat er echt nog iets met wespen is, maar die sluipwesp, dat je hem echt nog een speciale kosten pleertse. Wat dat krijgt in?
1: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van het bestrijdingsseizoen willen we ook proberen om hier uit de buurt van de grieperwaai nesten fjot te hellen. Die worden dus handmatig fjot hellen en die worden in mooie houten kisten geplaatst. Die plaatsen we hier twee, drie stuks plaats hier op de grieperwaai. Die nesten die worden daar inplaatst. Nou, en daar zit eigenlijk al hele volle larven eikens in van de sluipwesp, sluipvlieg. Nou, en die moeten dus dan, ik weer van het komend seizoen, moeten die de boel weer bestrijden. Voor u.
2: Denk jou dat deze naar initiatieven ek effectief binnen?
1: Ik hoop het natuurlijk. Al maakt zich dat wel uitwezen nog. En dat geven wij elke keer dus monitoren. Wij op het einde van het eikenbesetjerup seizoen, dan nemen we dat maar. Geven we het altijd om tafel. Geven we misschien, wij weer de meeste plaagdruk. Wij net, had het hopen natuurlijk. En geven we er op meer plakken tapassen. Want dat zou natuurlijk het allermooiste werden.
2: Wat zijn de reacties uit de buurt op dit initiatief?
1: De jongens van die ondernemer, die hebben al gebak gehad. Dus dat is ook een heel goed teken. Binnen peer bewoners die zitten van, ik meen het wel ook. Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke jammer. Ja, ik zou toch heel eerlijk vragen willen van door het net. En liet het even en jou de kans. Dat sowieso.
0: René Jelsma, wie dat voor de gemeente Smellingenland in de bijdrage van Dennis Terpstra.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ieroeren. No in Friesland.
5: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Goedemiddag.
4: Mooi, dat is de radio aanhest.
3: Dit is Omroep Friesland.

0: Ja, een echte klassieker van Don Henley in Nooie Friesland. Die The Boys of Summer. Mensen die bij elkaar in de stritten wijnen, moeten meer naar elkaar omzien. Daarom is juster in de Leute Vrijheidsziek het project Lieve Leed begonnen. Doel is om bij Grieks met een kaartje van Blomke verbinding en blijdschap te brengen. Het project is betocht in Rotterdam. En Leute is de eerste Friese gemeente die het meedocht. Auk Busman van wolwijzersorganisatie Amaryllis is de initiatiefnemer. En ze vertelt wat het krijgt inhoudt.
1: Lieve Leed is eigenlijk gewoon met hele kleine gebaren gewoon dat mensen meer naar elkaar om gaan kijken en elkaar leren kennen. En op het moment dat je dit doet, blijkt gewoon dat mensen elkaar gaan groeten, maar dat mensen zich ook veiliger voelen in de buurt. Hè, als je weet wie er woont.
2: Hoeveel straten doen er mee in de Vrijheidswijk?
1: We beginnen nu met 7 straten en daar zijn we best wel hartstikke blij mee, want dit wordt echt heel erg enthousiast ontvangen. En we staan nu echt in de Vrijheidswijk, maar we zijn ook gewoon echt de eerste van Friesland en daar zijn we best wel een beetje blij, ja, trots op.
2: Die verbinding, hè? Is het daar zo slecht mee gesteld in deze wijk?
1: Niet alleen in deze wijk. Ik denk dat het gewoon veel breder is. En de contacten zijn er ook wel. Maar er zijn ook bijvoorbeeld mensen die wat eenzaam zijn. En soms is dat gewoon een klein gebaar. Kan er heel veel voor mensen doen en betekenen.
2: Voortaan voelt niemand zich meer eenzaam hier in deze Vrijheidswijk.
1: Nou, dat vind ik een groot woord. Maar we hopen het wel in ieder geval iets beter te krijgen dan dat het nu is. Ja.
0: Dat zei Auk Busman van wolwijzersorganisatie Amaryllis. Tessa van Geelzen, Mami Joet, werkt in de Vrijheidswijk en is der sociaal beheerder. Ze vertelt wat voor wijk het is.
3: Vrijheidswijk is eigenlijk een hele gezellige, leuke wijk. Met natuurlijk wel wat problematiek in jeugd, criminaliteit, zwerfafval, eenzaamheid en moeilijk in beweging te krijgen.
2: Want wat voor verhalen hoort u?
3: Ja, verschillend. Over veel jongeren die school verlaten, jonge moeders. Maar ook heel veel over dat mensen eenzaam zijn. Mensen die de verbinding opzoeken, maar moeilijk kunnen krijgen. Mensen die van alles willen, maar niet weten hoe. En laaggeletterdheid is ook een probleem.
2: Als we het hebben over die eenzaamheid, hè, hoe moet ik dat dan zien?
3: Nou, je hebt veel ouderen, maar, en dat is heel moeilijk om uit huis te komen. Die misschien ook al slechte been zijn. Maar je hebt ook jongeren die alleen wonen en die geen aansluiting vinden op een of andere manier. En die dus ook vereenzamen.
2: Ja. Nu is er een nieuw project, Lief en Leed. Hoe belangrijk is dat voor deze wijk?
3: Ja, ik denk dat dat juist de verbinding weer kan brengen. En ik denk dat het voor deze wijk super belangrijk is om weer elkaar op te zoeken en meer zorg voor elkaar te krijgen.
2: Kunt u wat voorbeelden noemen?
3: Bijvoorbeeld als je jarig bent, een keer een kaartje door de brievenbus. Als je alleen bent en je bent jarig en je viert het alleen, is het al een kaartje al heel leuk en heel gezellig en voel je blij. En dat is belangrijk.
2: Ja. Het project heeft ook gedraaid, of draait nog steeds in Rotterdam. Wat zijn daar de ervaringen?
3: Ja, dat het heel goed loopt en dat het heel veel verbinding brengt. Maar ook mensen weer in beweging. Dus naar elkaar, leuke dingen doen met elkaar. Maar ook weer activiteiten in de verschillende straten zijn.
2: Wat is het mooiste wat je hiermee kunt bereiken in uw oog?
3: Dat we weer veel meer verbinding krijgen. Maar dat mensen ook weer veel blijer en daardoor gezonder zijn.
2: Zijn ze ongelukkig hier?
3: Ik denk niet ongelukkig, maar ik denk dat een beetje geluk bij iedereen helpt.
4: Asem bij Omroep Friesland.
0: Het programma, ja, les even op, Johan.
5: Ja, ik ben erbij,
0: Wie is het even doen? Een goeie met je.
5: Jacob.
0: Wat is zo goed dus?
5: Je wat, dit is wel, ja, hoe is het feestje bouwst? Nee, vier mestfeest komt er nou bij wat nijs. Wat binnen Jelte, Poortvliet en Simaren van Doel in Wergeer, dus vlakbij.
0: Ja.
5: De aanvoer keerde ik weer. Joert hebben toen Friske op de dik. Het Bettenhoes in Akkrum, maar ik in Wergeer. En Wietgaard, die pakken het Friske actief op. Daar ben ze echt drok met waanden. Dat is mooi, hè? Bedroom krijgen dan de kans. Ik maak een beetje subsidie om het Friske op de werkvrije cent te letten. En dan juist weer de spannende finale van het Avro Tros programma Hunted. Op het strand van Warkum. Daar weer de ontknoping. Weer echt geweldig om te zien. Ik zie de puntje van de bank.
0: Ik mag het nog waarom zien. Nou is alles geklapt.
5: Een van de vrechtelingen, wie Fries Sanne Akkerman.
0: Ja.
5: Ja, die haast dan ik, Sjoen, in het programma.
0: Ja.
5: Influencer en Fries vanzelfs, die hadden aan de telefoon. Okay. Dus dan mag je maar even net luisteren, hoor. Dan wist je de ontknoping.
0: Ja, nou ja, mag het nou niet meer uit.
5: Hey, en deze week is de week van het Nederlandse bier. Hoe zit het met de Friese speciaal bierkes? Wist dat er een beetje van, bierke?
0: Ja, ze noemen dan wel.
5: Ze noemen dan.
0: Ja.
5: Dan pak ze dan ik voor zo'n Friese speciaal bierke.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja. Is dat ik mag geen bedrijfsnaam nemen, maar ik vond het een hele leuke brouwer.
5: Ja, er binnen een soort, jongen. Als ik daar zo'n trots aan winkel in, dan denk ik zo, ben prot. Ja. Volgens mij protte vraag naar je.
0: Ja.
5: Oké, okay, daar hebben we het over. Hoe bierkes vanzelfs? Platen der, hoe betinken? Hoe bier?
0: Bier in het hier, van Brinkenbeck.
5: Ja, heel mooi. Mooi betocht. Wat kan je toch betinken? Thuis of op het werk? WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9 of gebruik de omroep app, hè?
0: Oké. Zullen we het dan? En dat is wat we willen.
5: Dank jongen.
0: Johan Terpstra, weer dat dadelijk met het programma Goeiemetje. Dit weer nou in Friesland op deze 28e mei van het jaar 2026. We binnen weer morgen om 12 uur. Graag het dan. En van nou een noffelijke middag. Dag.
4: Omroep Friesland.
6: Waarnieuwhotel.2FM.
4: Alles wat er speelt. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gunno.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf House of Tickets consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. ING beperkt de mogelijkheden bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek en volgt daarmee het voorbeeld van andere Nederlandse banken. Binnenkort kunnen klanten tot maximaal 30% van de woningwaarde financieren met een lening waarover ze tussentijds alleen de rente hoeven te betalen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
12: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
13: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
9: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. De autoriteit Consument en Markt legt een boete van €270.000 op aan het bedrijf achter de inmiddels gestopte veilingwebsite ticketveiling.nl. Volgens de autoriteit heeft dat bedrijf, House of Tickets, consumenten misleid doordat deelnemers dachten dat ze opboden tegen andere mensen. Maar in werkelijkheid boden ze op tegen een computerprogramma om de prijs onrechtmatig te verhogen. Zo'n 130 asielzoekers sliepen de afgelopen nacht in de tijdelijke opvang in het congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. En dat zijn er net iets minder dan een nacht eerder. Omdat aanmeldcentrum Ter Apel vol zit, konden ze daar niet overnachten. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De man die vanmiddag is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. De man liep het stadhuis in met een rugzak en zei daar tegen de beveiliging dat hij een bom bij zich had. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet meer worden onderzocht tot het wettelijk geregeld is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende. Dat is de conclusie van de inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek. Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende 3 jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie eenvoudiger maken. 1 op de 3 banen die verdwijnt zal een baan in de industrie zijn. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Nu president Poetin geen vredesonderhandelingen wil starten, moet de EU de druk op Rusland opvoeren en de steun aan Oekraïne verhogen. Dat zeiden de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag van onder andere Duitsland, Oostenrijk, Estland en Letland in Limassol. Daar wordt door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de EU-strategie voor vredesbesprekingen behandeld. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. Ook vanavond nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

0: Else die op mij. Hoe die op het schip en jongens de weer vrij.
1: Is goed, Cecile. Maar zin is geen overheid.

0: terug mijn leer. Ik had die leer.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Hoe werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik som in mijn werk?
5: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, werk het vadij.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Het waren plofkreken in Friesland, just in Burgum, vannacht in Drachten. Het had toch wel wat mij me koor te krijgen, tinkt de politie. Jij dat verhaal dadelijk hier in onderwijs.
13: Men wat komt, men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
14: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
13: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
14: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
15: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
14: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
13: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Iepen losspul wie het Marsum speelt van 12 en 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jordesk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.

0: Dat is goed met Haarlem, hè? Chef Special, ja, en Miracles.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog zo'n minuut of Fjouwer. Goedemiddag. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze tongsie 28 mei 2026. Dan is het hier, dat is de dag dat de provincie en de gemeente minder spekken binnen over de compensatie vanuit de triek voor de onrust van een sfeer heegspanningsverbinding trochus provincie.
2: Ja, zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen. Het wordt je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig.
0: Zeker daar dat kachelbedrijf het stokertje failliet is. Maar de curator zei dat het net de eind van het bedrijf hoeft te wezen.
3: Er is een protte animo van een tochtstad binnen kandidaten die haar interesse.
0: En het is er daar dat de gemeente Smellingland de street ongeert, maar de Ike processie roep en daar een nieuwe methode voor broedt.
4: Dus de ondernemer is hier bezig om een kroerenmengsel in te schedien. Een EPR-mengsel die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen processie rups.
0: Ja, zo, kijk die beesten dus. Bestreden is de hoop in elk geval in Smellingland en het is er daar bibben er maar onderwijs. Want zij zullen het daar dadelijk onder horen. Het verhaal van die plaat twee plofkreken. Burgemeester van een moment iets in Drachten, daar zit toch wel een verband, denkt de politie in elk geval. Maar eerst, het waar in het kwad, Sibo Mollema, een hele goeie middje.
5: Goeie middje, Erik. Nou, joh, nog wat zinnen, maar ik wat bewolking. De temperatuur die zakken stadig en die leidt vannacht om de 13 graden en het bloed dan droeg. Morgen op de morgen in het waardgebied al een enkele bui, maar op de middje meer plakken kans op een bui en er kan tong erin zitten. Dan een temperatuur tussen de 20 en 26 graden. Meer over het waar om jouw W5.
0: Ja, naar de plofkreek in de burgemeester had er vermoord op een eindexplosie bij een pinautomaatwest. Dit keer weer dat op Zuidkade, dat is in Drachten. De gevel van een horecaondernemer is hier toch flink scancherre rekken. Buurbewenners schrokken vannacht op, toch een enorm hudde knal. En dit is de buurbewenner die het zijn oer die pinautomaat wennen. Die het zelfs alles schoon.
6: Dat was elke hef. Jo, wanneer het zijn oer, dus we de explosie plakvoen had. Wat heb je schoon?
7: Ik had alles gezien. Ik heb alles gezien. Ik heb vanaf de beloving, omdat ik was wakker, was ik klaar met werk. En ik woon boven, dus precies tegenover. En ik heb gedacht, dat is een beloving gas bij mij in de zaak. Ik kijk, er is niks aan de hand. En zie ik de hele muur van die binnenautomaat, is gewoon valt op de grond. En die mensen, die waren met de twee jongen. Die hebben ze een klein beetje geld verzamelen. En ik heb toen gelijk de politie gebeld, maar de politie kwam ietsje laat eigenlijk. En daar hebben ze de geld verzameld en hebben ze elkaar geroepen. Er waren twee jongen met een motor en die zijn gewoon weggegaan. De politie was een beetje laat eigenlijk. En wij waren allemaal hier, zeg maar, alle eigenaren van die ondernemer hier van de horeca. Die waren allemaal wakker. Bijvoorbeeld die Frank van Giambino en andere de buren hier ook. Ja. En toen kwam de politie hier en dus, en dat was hem eigenlijk. Ja,
6: want u dacht je toch eerst dat het in jouw eigen zaak wie?
7: Ja, een gasomloving, ja.
6: En toen zei je naar Boetenta, toen zei je de enorme ravage?
7: Ja, omdat ik heb gelijk gekeken, omdat ik was heel toevallig bij de raam. Heel toevallig was ik bij de raam. En zag ik alles eigenlijk.
6: En wat toch nu toen? Wat is hier gebeurd?
7: Nee, dat heb ik gezien. Dus ik hoef niet te denken, dat weet ik. Dat hebben ze kraken bij die, zeg maar, bij de binnenautomaat.
6: Ja. Ja. En hoe groot de klap wie het?
7: Heel groot, heel groot. Heel groot. Heel groot. Dat ik heb oorlog meegemaakt, maar niet zo'n grote klap eigenlijk. Hier een klein Drachten eigenlijk.
6: En ben je verbaasd dat het hier in Drachten gebeurt?
7: Eigenlijk wel, jawel. Jawel.
6: En ben je daar verschrokken?
7: Eigenlijk wel en niet. Omdat dat is gebeurd vaak hier in Nederland. Maar voor mij de eerste keer, ik maak het mee. En was ik een klein beetje bang eigenlijk. Jawel.
0: Ja, hij werd het dus tien oor daarin Drachten. Ja, die plofkreek dus van Moni Drachten en Juster. We zijn het al in Burgum. En de politie die sluit het verband tussen die beide plofkreken net uit. Nadat het voor het vorige keer opgeroepen waren vast aan zijn activiteit. Dat zei de Sheris Weidemaars, dus wordt vierde van de politie Noord-Nederland.
8: Wat er in elk geval bekend is, vanochtend kregen wij omstreeks 17:45 meerdere meldingen van een mogelijke plofkraak aan de Zuidkade in Drachten. En uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad om een plofkraak ging. En daarbij is ook een fors explosief gebruikt, wat ook wel te zien is op locatie.
6: Is er ook buitgemaakt?
8: Wat we nu vermoeden is dat de verdachten inderdaad zeer vermoedelijk buit hebben gemaakt. Ja, hoe groot die buit is, dat onderzoeken we op dit moment.
6: Ja, en wat kunnen jullie vertellen over de verdachten?
8: We gaan op dit moment uit van twee verdachten die betrokken zijn bij deze plofkraak. Zij zijn allebei in zwarte kleding op de plek geweest, donkere kleding moet ik zeggen. Ze hadden allebei gezichtsbedekkende kleding, zwarte schoenen met witte zolen. En een van de verdachten droeg opvallende rode handschoenen met heel daarop. Zij zijn weggeplucht op een motorscooter of een scooter, vermoedelijk in de richting van de Zuiderdwarsstraat en daarna naar de Grijden.
6: Ja, gisteren was natuurlijk de plofkraak in Burgum. Houden jullie rekening met de link daartussen?
8: Het is natuurlijk opvallend dat er voor de tweede dag op rij een plofkraak is in deze regio. Ja, en of het over een verband houdt, dat onderzoeken we uiteraard.
6: Kunnen jullie verder nog iets vertellen over iets wat jullie kwijt willen?
8: Nou, de motorscooter is misschien wel eentje die we nog even kunnen noemen. Dat was een motorscooter of een scooter. Een van beide ligt van kleur of wit. Mogelijk van het type Yamaha T-Max. We zijn benieuwd of mensen in de omgeving dit type scooter herkennen. Of mogelijk de afgelopen periode hebben gezien. Ja, als dat het geval is, dan horen we dat heel graag.
6: Wat is er bekend over de verdachte?
8: Nou, we gaan op dit moment uit van twee verdachten die bij deze plofkraak betrokken zijn. Zij droegen tijdens de plofkraak allebei donkere kleding, zwarte schoenen met lichte zolen en gezichtsbedekkende kleding. En ook droeg een van de verdachten rode handschoenen met een beetje geel daarbij. Zij zijn weggevlucht op een lichte of witte motorscooter in de richting van de Zuiderdwarsstraat en daarna naar de Grijden. Het gaat mogelijk om een scooter of een motorscooter. Dat weten we nog niet helemaal zeker van het type Yamaha T-Max. We willen dan nog eens vragen of mensen die deze scooter of motorscooter de afgelopen periode of vannacht in de buurt van de dracht hebben gezien, om dit bij ons te melden.
0: Zei Charis Weidema dus van de politie Noord-Nederland over het signalement van de plofkrekers der Indracht. Een bijdrage weer van Pelle Duman.

Meer naar de leerlingen, minder toetsen. Dat zei de onderwijsraad in een rapport. Zullen we het dadelijk weer hebben hier in onderwijs? Maar dit is Soft Cell en haar een remake van die 60 hit.

0: Mark Almond, Majimaat en die bal, die leeft trouwens al een meer. Maar ze vormen de Majimaat en het duo Soft Cell. Ja, dat is dan die band. This is Tainted Love.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. In het basis- en voortzetonderwijs maakt meer naar de leerling Sjongwer en minder naar de toetsen die ze maakt. Dat schreeuwt de onderwijsraad in een rapport, of ziek van de Tweede Kamer. Ben weer bombardeerd met toetsen. Er zit te rekenen dat leerlingen aan het eind van het voortzetonderwijs honderden toetsen maken hebben. Dat ben er wel een heel soort van zelfs. Freddy Wijmer, die is voorzitter van de PO-raad, dus de koepel van het primair, zeg maar het basisonderwijs. Eens nou aan de telefoon, een goeie middje.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, meten is weten. Dat doe je toch maar in toetsen. Goeie zaak, toch?
2: Ja, super, dat makkelijk wijzen. Het probleem is juist dat wij bepaald net alles weten op basis van een toets. Vooral omdat we zeker in het primair onderwijs heel selectief toetsen. Als bijvoorbeeld just naar de doorstroomtoets, hè, wat vroeger de CITO-toets was, dan werd er eigenlijk alleen nog maar naar rekeningen en naar bepaalde aspecten van het lezen. Heel dan net naar schreeuwen en al heel dan net aardrijkskunde of geschiedenis of neem maar op. Dus we weten maar een bepaald part van wat een band kan. En dan is het ook nog een momentopname. Hè? Het is wat het band op dat moment kan.
0: Ja.
2: En het best wijzen dat dat band op die dag net in optimale conditie is of heel erg nerveus voor de toets enzovoort heen, wielst Sambert vaak wel heel goed haar ontwikkeld had.
0: Maar ja, dat zou je zeggen, dan luidt het probleem dus meer bij de toetsen, dat die net goed genoeg binnen of net breed genoeg binnen als bij het feit dat het toetst werd.
2: Nou, de onderwijsraad zei het wat oors en ik denk dat dat een heel wichtig punt is, namelijk dat die toets nou, zeker die doorstroomtoets, de volle functies had. Het had en een selectieve functie, en het is een oorrekkend instrument voor inspectie, voor squallen.
0: Mm-hmm.
2: En het is daarnaast ook nog een manier om het niveau van Bern in beeld te brengen. En dat rint al je een beetje terug en doorheen. En daarmee hel je eens net het beste uit uw Bern naar boven.
0: Nou, is er al jaren sprake, er werd maar werk, zeker in het primair onderwijs, maar een leerling-volgsysteem, voldocht dat dan dus ik net?
2: Nou, daar is de onderwijsraad ik wel heel kritisch op en dat snap ik wel, want daar baart eens een beetje hetzelfde mij. Het zou een manier wijzen matten om vooral de ontwikkeling van een band in beeld te brengen.
0: Oer een langere periode, dus volle eerlijker.
2: Ja, maar het wordt uiteindelijk gebruikt als selectie-instrument. En ik wil om in beeld te brengen hoe een squalle dacht.
0: Ja.
2: Wie als het een toets is van een band.
0: Ja.
2: En daar toch wordt de professionaliteit van de leraar ik wel eens wat vergeten. Want ik ken heel protesteren over de ontwikkeling van band. En een goede inspecteur ken ik heel goed zonder al die toetsen heel goed zien naar wat de kwaliteit van de squal is.
0: Nou, dat is dan best nog ingewikkeld, want als je op een gegeven moment een kar maatje maakt als squallen, als HTMM van naar groep 8, naar hokken squallen git, min ben, je maakt toch je ergens op baseren kennen?
2: Ja, dat is ik wel zo. Maar wat wij zien, wat de onderwijsraad nou ik zei, is dat bij de toetsen zat we die know-how. Dat bepaald net optimaal is. En daar ben ik al heel verschillend tussen de toetsen. Hè, dus de uitkomsten ben ik wel verschillend. En het is vanzelfs ik. Maar een beperkt part van de vakken die we toetsen. Hè, dus de wat bredere ontwikkeling van Ben, die krijgt net goed in beeld, maar alleen nog die doorstroomtoets. Ja. Daar is meer van nodig.
0: Ja. Maar zo'n je als PO-raad, basisonderwijs, dan voor pleit? Zie je altijd gids om uiteindelijk toch de keuze van de vervolgopleiding?
2: Nou, het belangrijkste punt dat wij daar oer maaitje, en daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, is dat hele moment van selecteren als eerste te betierd is. Dus dat zou het allerbeste wijzen dat Ben net op zijn jonge leeftijd al uitelkoor helle worden en die toets net zo alles bepalend is. Maar wat daarnaast ik dwang is, is de functies van die toetsen. Toets van Utrecht Helje, dat is wat de onderwijsraad nou zei. Dus als altijd een selecterende functie had, let er dan net ik nog een oorrekeninstrument voor de squallen wezen. Want dat helpt al je trochenoor.
0: Er valt nog wel wat verbetering en dat mat ik, want de onderwijsraad spreekt ik van kansenongelijkheid. Ben die de min scoren op leerlingvolgtoetsen. Wil ze zijn oren onderwijsdoel die de toets net bestuurt, ja, heel goed realiseren willen. Of kennen, of oorzom. Dus ja, dat is nog eens een keer een probleem wat je achter waar komt.
2: Ja, nou ja, dat had ze zelfs ik. Hè? Dat, omdat die toets zo wichtig is, geen orden die dat betel je kennen, al je bijlessen betel je van die band. Om die toets maar beter te dwangen.
0: Ja.
2: Dus bij Michael Kor ik wel een beetje gek. En de meeste van die band, maar dat is, ik vrij betiert in het squalier, die ben nog maar 11. Half hier.
0: En op 14 of 15-jarige leeftijd kan je die keuzevolle afgewogender maatje, is dat ik wat je hem zegt?
2: Ja, wij zijn 15-jarige leeftijd, omdat de eerste loon om het zinnen toch dat ik zou. En dan is de ontwikkeling van een BN volle meer tot wasdom kaam. Met het BN zelfs ik wel wat meer hokkerkant het uitwol. En dat is ik een oorpunt. Hè. Het wordt nou haast als een soort strafschoen als een BN meer beroepsgerichte praktiekgerichte opleiding geert. Hè. Want een algemeen vormende opleiding, hè, zoals HAVO of VWO, dat wordt dus volle belangrijke show. Ja. En dat hoeft ik hier al net zo te wijzen vanzelfs. Juist ik een heel goed beroepsonderwijs en studenten in beroepsonderwijs nodig.
0: Ja. En verlet van een heel soort mensen, Diet, maar dan werk ik en ik nog eens een keer. Altijd om de baan,
2: Absoluut. En daar helpt deze toetserij ik net mij.
0: Nee. Freddy Wijma van de PO-raad, dank u wel voor het verhaal en een fijne dag verder.
2: Grazien.
0: Oké. Hier is Taylor Swift. Ik weet niet wat voor squallers die in hebben. Het is geen mooi jongen, het is Apple.

0: Ja, Taylor Swift, ja, dat is het. Dan heb ik hier in onderwijs het verhaal van skipperharder Henry Hoyting uit Appelskeer. Die kwam met de Easy Machine Kuller weer om, van daar op Heide. En hij zegt wat vreemds, de 20 jerrycans met wetter van zijn skip, die doorstien, die waren zelfs, die wien voort. En die blikken dat de politie ze meenom hier. En waarom nou eigenlijk? Dan zie je dat de gevaarlijke stoffen drugsafval in die jerrycans hieren. Een nieuwe verhaal. Hier is het hele verhaal, dadelijk hier in onderwijs.
1: Vleisafvalverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
2: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
3: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij voorin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
1: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nou Jelf 4. Nee, het is voor het laatste in Zuid-Friesland. Jacob Stelwagen, het dat. Jacob, goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van de tentoonstelling De Pop ter Schat. Fries zilver op wereldschaal, maar je liet de twaalfde uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum had naar eigen zin een signaal gekregen dat toch het nodig is om meer beveiligingsmaatregels te nemen. Het museum kan net zeggen, werd die signaal wijkomen. De dieren hebben wat buurt maken bij de plofkreek van 18 Drachten, meldt de politie. Hoe groot de buurt is nog net duidelijk. Bij de kreek is een sfeer explosief broekt. De motorscooter deed het dieren op vlechten. Wie mogelijk een Yamaha T-Max, zei de politie. Ze binnen elke dag nu naast in de richting van de Zuid-Westweert en de Grijden. Eber Alberts hoort op eind juni als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Steden. Op dat leidt te zien steden lidmaatschap Dal. Alberts docht dat vanwege daarom verantwoordelijkheden bij zijn werk voor Wageningen University en Research. En Leander en de gemeente Eerstellingwerf voor het stroomnet versterken. Het stroomnet moet geschikt worden voor meer gebruik van elektriciteit. In de regio komen nieuwe kabels en elektriciteitshuiskes. Ze komen er nieuwe regelstations in Waskemar en nieuwe bekeep. En krijgt Jester Woorden nieuwe stroomverbindings.
0: Dank u wel, Jacob. Het Fries Kreis, Nightlezen op de site en de app van Omroep Friesland in het Fries Kiet Nederlands en een stikmanig orentaal.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeetje mij in beëinding.
15: Maar gewoon CA plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
19: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.

0: eerste snedemat werd van het loon. Maar meent is de boer nou dijs of nachts?
1: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
0: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevoels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoels.nl. Onderwijs.
2: Mij Erik Enema.
3: Dadelijk hier in Onderwijs het verhaal van de schippenhouder Henry Hoiting uit Appelskeer. Die het als in Jerry kent, maar wetter van die schippen kwiet wie. En die blikken dat de politie zich beslag nam hier. En die de win vertinkingen oer misschien wel drugsafval in die Jerry kent. Hoe dat zit, dat juist dadelijk. En ik het Fries Museum, dat die uitstalling oer het Popta Silver uitstelt. Vanwege veiligheidsrisico's. Dadelijk de directeur van datzelfde Fries Museum. Meer van 7 jaar hoe dat komt, maar het waar. Ja, Sibo Mollema. Het wie natuurlijk fantastisch waar, Joert, hè?
4: Ja, inderdaad, Erik. Is volop zinnen. Ja, er hing wat sluier, bewolken, honger is even boven huis. Maar ja, de zinnen schieten de hele dag volop. De temperatuur, ja, Skielge zit op zo'n jootje, komen 1. Dan wordt 20,2, laagsem 21 zon, grauw 22 draaien, nee, beest 22,8. En Bakkerveen 22,2. Nou ja, voor het grootste part. Onbewolken, al loeken er wat sluier boven, dat is jonger dan ik zei. En dan neemt de bewolking zelfs ik nog een iets beetje te. Maar het bloed gewoon droog. De temperatuur die zakt stadig en komt vannacht op zijn leegste punt bij een 13 graden. Nou, van de middag nog even een schotje. Een vrij krachtige wind op de Waadzee. Maar letterlijk jong, ik oergeend derde, nee zwak. En dat geldt dan ik voor de rest van de provincie.
3: Oké, okay, nou, dat is jong, vandaag. Er zit toch wel een waasomslag om te komen, leuk, hè?
4: Ja, er zit wel. Ik denk dat dit voor het eerst even de laatste droge dij weer wordt. Morgen, dan kan er ook al wat komen. Ja, morgen oerheerst de bewolking. Dus van mensen die van de zinnen gaan, is het net een beste dij. Nou, warm wordt het wel met zo'n goede 25 graden. En wordt ongeveer toch wat zuidwestige streming. En er komt warme luchtwaai uit die hoeken. Dus in die lucht kan vooral op de midden een tal buien tot ontwikkeling komen. Maar je kan zo'n klaptonger en hagel. En in die buien kan de wien wel eens even flink uithellen. En dan maak ik me even zeggen, in het waardgebied is een jaar zelfs al even kans op een buik. Want dan loopt er een heel iets Frans over. Dus daar zou het even weer het kennen. Morgen, letter op de jongen, is dat front bij voortlutsen en dan bloedt het droeg. En ik in de nacht dan verrit het droeg.
3: Oké, okay, nou dan hebben we dus al wat over water pakken. Geen zin, maar wel wat delslag. Hoe ligt het voor sneun en snijn dan, Sibon?
4: Nou, sneeuw, dat wordt wel weer een droge dij. Het wordt wel wat koelder, toch een wat westenwind. Nou, de zinnen die had dan de haatrol. En meteen ikkers bij wat van die sluierbewolking die oorloopt. Dus een droge dij met een heeste temperatuur van zo'n 18 rond 22 graden. En die 22 dan in het eerste van de provincie. Ja, en snij, dan ben de rol toch wel even omkeerd. Een soort bewolking en wat ja, een beetje een fletse zinnen. En wat filter ik werd trof wat hege bewolking. Nou, dan ik was zo'n 22 graden als heeste temperatuur. En daar zit dan een matige westenwind. Nou, let er op die midden en die jongen volg je er wat buien. Ja, een maandag, ja, een mix van stapelwolken en zinnen. Maar vooral op de midden en de jongen buien. En ja, die is ik in de nacht nog even plegen. Ja, maandag, dan wordt het maar amper zo'n 20 graden. Dus ja, allemaal de buienkost neemt daar en de temperatuur die neemt wat al.
3: Oké, okay. Nou ja, we zullen het wel matten. Nee, wie trouwens officieel het begin van de simmerik, hè? Die, ja, dat is... 21 juni natuurlijk pas.
4: Nou, nee, dat maar waarkundig is ja. 1 juni, hè?
3: Zij
4: is we weekend alles al.
3: Dat ik hier nog wel. Hé, hey, Sibo, dank u wel. Fijne dag.
4: Graag gedaan.
3: Okay.
4: Hoi.

0: Melissa Pandergerst en Farbij Onderwijs.
1: Mai Erik Ellema.
0: Doet skipperhouder Hendrik Hoyting het appelskeer aan de T-machine kunnen skiën veromkeren van een dag op een heide. Zeer gevreemd op de 20 jerrycans, maar wetter, fascinskiën en Vitoorster waar, die weer alweer verdwoen. Die let op dat ze in beslag nam weer, toch de politie. Nou, dat is natuurlijk wel een curieus verhaal. Dat we eens even jaren hoe dat iemand gewoon sterkt. In elk geval vindt het perspectief van Hendrik Hoyting wij. En die is aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ja.
2: Is het goed wanneer ik het in het Nederlands doe? Want dat Fries, dat versta ik goed. Maar als geboren Drenthe ben ik bang dat ik het Fries beschadig wanneer ik in het Fries probeer terug te
0: nou, dat dan. Mike, ik wil Fries met jou praten dan?
2: Ja, vanzelf doe dat maar. Maar u hoort het wel. Het lijkt nergens op de Fries van mij.
0: Het klonk al knap. Maar nog even, waarom? Night easy. Jouw kamer is skier, waarom van de heide en alle jerrycans voort.
2: Ja, tot mijn stomme verbazing. Dorstige schapen bij je. Want het weer was nou niet bepaald geschikt om een lange wandeltocht te maken. Maar goed, je moet soms in dit geval. En ik kom aan bij mijn plekje waar wat schaduw was. En wat zie ik tot mijn stomme verbazing? Al mijn jerrycans met water verdwenen.
0: Ja. En dan denk je toch even van waar neemt in de woorden giet nou die jerrycans maar, want wat maak je er maar? Wanneer kwam je achter dat verhaal dat het plisje dat in hier?
2: Ja, nou, ik was natuurlijk verontwaardigd. Ik denk, wie haalt hier mijn water weg? En via, ik dacht, maar ik weet het ook niet. Oh nee, de politie zelf, die had me gebeld dat ze dat water weggehaald hadden. En toen zei ik van, ja, maar hoe hebt u dat kunnen doen?
0: Ja, waarom? Ja,
2: wij dachten dat het... drugsafval was. Ik zeg maar, mijn beste man, u zag toch dat achter die jerrycans met water, dat daar een afrastering stond voor schapen met een bordje erop, dat ze ook nog zouden kunnen bellen en dat we ten alle tijden bereikbaar zijn voor raad of onraad of bij calamiteit en even contact met ons op konden nemen.
0: Ja.
2: Maar ja, er was niet gebeld en ja, toen vroeg ik aan de politie, maar hoe weet u nu dat, of hoe wist u nu dat er drugs in
0: zat. Ja, waar kwam dat vermoeden eigenlijk van inderdaad? Ja,
2: nou, ze zeiden dat ze een onderzoek hadden laten doen en dat er iets aangetroffen was in die vaten wat op drugs leek en ze hadden het af laten voeren door een speciaal bedrijf of door de brandweer.
0: Ja.
2: Maar ik zie op mijn stomme verbazing op social media dat de politie zelf met de vaten bezig was geweest en ja, toen heb ik maar eens weer gebeld. Ik zeg van, maar waar zijn mijn vaten? Nu, want er kan geen drugs in gezeten hebben. En die vaten die gebruik ik daar al 6 jaar. Dus alsjeblieft, kan ik die vaten ook weer terugkrijgen? Nou, nee, dat kon niet. Ik zeg, ja, maar u kunt toch niet zomaar mijn vaten daar weghalen. Ja, nou, ja, dat was dan een beetje sneu en vervelend. Maar ze zouden bellen met het bedrijf wat ze zou vernietigen. Een speciaal bedrijf in Hoge Zand.
0: En des in die jerrycans nou dus? Dat bedrijf heeft al die jerrycans zich alleen plat maken of zo?
2: Nee, dat schijnt niet, want volgens mij zijn ze er zelf ook achter dat het geen drugsvaten waren en dat het een misverstand was. Maar in plaats van te zeggen dat het een misverstand was, deed ze het voorkomen dat er toch iets niet in orde was. En hoor ik tot mijn weer verbazing dat er ergens anders ook nog vaten waren gevonden en dat ze die van ons er dan maar bij meegenomen hadden. Wat vreemd. Ik zeg, maar zou je ze dan misschien ook terug willen brengen? Of krijg ik ze ook terug? Nee, dat kon ook niet. Ik mocht het wel via een verzekering regelen. En wat ook nog kon, die beste man wilde ook nog wel even langskomen. Nou, ik weet niet of u nog weet hoe warm het die dag was.
0: Ja, dat viel mooi warm.
2: Ik zei, mijn beste man, ja, gesprekstechniek hebt u wel gehad, dat merk ik wel, maar ga me alsjeblieft helpen of probeer erachter te komen hoe ik zo snel mogelijk aan mijn water kan komen.
0: Ja, ja, want die skier hartstikke in het oors.
2: Exact. Dus waar heb ik me druk over gemaakt? Om die schapen zo snel mogelijk aan water te laten komen. En dat is, ja, met dat weer was het natuurlijk dat was echt een opgave. We hebben ons kapot gewerkt, want waar haal je zo snel nieuwe jerrycans vandaan? En waar haal je, en dat is nog lastiger, de tijd vandaan op zo'n moment om die jerrycans op te halen?
0: Ja.
2: En ik vond het een hele vervelende dag en ik vond het ook een rare situatie. En wat ik nog vreemder vond, dat niemand wist Waar die vaten en waarom dat die vaten niet teruggebracht
0: worden. Het is een raadselachtig verhaal. Je hebt een keer uitlezen en ik keer excuses kregen. En die vetten die heb ik al niet meer erom.
2: Nee, die heb ik niet weer terug. Nee. Nee. En ik kon wel de verzekering benaderen en dan zou het wel lukken. Nou, ik zei, mijn beste man, maar ik heb al wat anders te doen dan de verzekering bellen. Ik moet mijn schapen wateren. Ja. Nou, toen heb ik een bedrijf ingehuurd en ik heb met een watertank wat kunnen regelen. Maar een afschuwelijke dag. Ik vind het nog vervelend, want natuurlijk ziet iedereen mij aan voor drugsdumper of drugshandelaar. Dat vind ik nog erger.
0: Ja, je kent bij deze bevestiging dat je dat net binnen. Je bent skippenhaar.
2: Nee, maar u belt mij in ieder geval, dus ik kan het bij deze kan ik het vertellen. En anders dan zou u ook nog kunnen bellen met Natuurmonumenten. De heer Fred Prak, dat is de PR, en die zal zeker meer weten, maar ja. Ik blijf het een hele bijzondere zaak.
0: Het is een hele vervelende zaak. Het Jet van Henry Hoyting. Dank u wel voor je verhaal. Succes met de skiën verder en bedankt.
2: Ja, dat ben ik nodig. Dank u wel.
0: Oké, Rotje, dank je. Je maakt je wat mooi erin, Heide. Blood, Sweat and Tears. Dat gingen ze dus wel inderdaad, Arun Tizi, maar dit verhaal. Ik heb zelfs hoe de band. Is de muziek nou van Jest? Wil ik toch het intro hierna praat? Dit is het nummer Lisa, Listen to Me. En dadelijk het verhaal van het Fries Museum hierin, Onderwijs.

0: Blood, Sweat and Tears en Lisa, Listen to Me.
1: Van jou rond huis, onderwijs.
0: Ja, het zit nog altijd op de site van het Fries Museum in Ljouwert. De Popta-schat, Fries zilver op wereldschaal. Dat zit de zijnwijze van nou in augustus. Onder mij 30 mei, Takomiers, praat ze dan over. Nou ja, dat is dus misschien al heel veel ambitieus. Want het Fries Museum heeft besloten matten om de uitstalling uit te stellen van die Popta-schat. Slot. Het museum heeft signaal gekregen dat het nodig is aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de uitzonderlijke en kostbare objecten in de tentoonstelling te kunnen garanderen. Praat Roma Elko van der Lingen, hij is de nagelnijdirecteur van het Fries Museum. En goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, met Elko.
0: Dat is een vervelende start eigenlijk van je periode als directeur, lijkt me, of niet?
2: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
0: En augustus, nee. Zou die beginnen?
2: Hij zou eigenlijk volgende week beginnen. Okay. En dat wordt nu 1 augustus.
0: Dat wordt nu 1 augustus. Waarom hebben jullie besloten om die 2 maanden uitstel in te stellen?
2: Nou, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de Popta-schat op veilige manier getoond kan worden.
0: Ja, dat kan nu dus niet bij jullie in het museum?
2: Nou, nee. Op dit moment hebben we bedacht dat het dit op de manier waarop we het nu deden, Dat niet veilig genoeg was. En dat het noodzakelijk was om toch wat extra veiligheidsmaatregelen te zetten.
0: Ja, ja, toch zijn er al eerder kostbare zaken bij jullie in het museum tentoongesteld. Was dat toen wel veilig, hoor?
2: Nou, de Popta-schat lag nog niet zo heel erg lang geleden in het verhaal van Friesland. En op dat moment wisten we niet wat we dus nu wel weten. En waardoor we denken van oké, dit moeten we niet meer zo doen.
0: Nee, je kunt het natuurlijk niet helemaal loszien van de diefstal in Assen. Heeft het daarmee te maken?
2: Nou ja, wat je wel merkt in algemeen gesteld is dat er op dit moment aandacht voor is door inbrekers bij wat er te halen is bij musea.
0: En dan specifiek dat zilver?
2: Nou, zilver en goud lijkt veel aandacht te krijgen. Ik denk waar vroeger mensen misschien meer op zoek gingen naar het kleine Van Goghje wat mee te nemen was, dat het nu meer naar zilver en goud gekeken wordt.
0: Okay.
2: Ja, het is heel vervelend, want daarvoor doe je het natuurlijk niet. Maar het is wel iets waar je voor moet zorgen dat inbraak niet mogelijk is.
0: Nee, precies. Dus je moet extra kamers ophangen, extra sloten op de deuren in het Fries Museum?
2: We moeten in ieder geval zorgen dat het zo veilig mogelijk wel aan het publiek getoond kan worden. Hè? Want we zijn een museum, het moet naar het publiek. Het publiek moet er mee in aanraking kunnen komen. Dat levert ook een kwetsbaarheid op. We zijn geen bank, het ligt niet in een kluis. Dat is helaas, weten sommige mensen dat ook. Ja. Dus daar moeten we in ieder geval voor zorgen dat we er alles aan doen om de Popta-schat van Friesland te behouden. Want ja, je noemde al een beetje het Rijnmuseum.
0: Ja, ja.
2: Popta-schat is voor Friesland wat het gouden masker was voor Roemenië. Daar wil je er wel voor zorgen dat het in Friesland blijft.
0: Ja. Wat zit er eigenlijk in die collectie?
2: De collectie bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen van een soort serviesgoed. Waar in het verleden in getoond werd hoe goed Friesland wel niet was als zilverbewerkers. Er zitten heel veel afbeeldingen in. Een schaal en een snuister heet het, waarmee je een kaas uitmaakt. En nog een aantal andere objecten. En daar zitten prachtige schilderingen, kan je het niet noemen, want het is niet geschilderd. Maar er zitten prachtige zilverbewerkingen in. Met prachtige afbeeldingen. Dat zorgt er ook gelijk voor dat zo'n object veel meer waard is dan de kosten van het zilver wat ervoor gebruikt is. Maar dat is desondanks nog steeds ook best flink.
0: En toen zei de verzekeraar, jullie zijn niet veilig genoeg in het Fries Museum.
2: Ja, het is een beetje rot als ik nou een hele tijd moet gaan zeggen, ja, daar kan ik dan niet zoveel over zeggen. Maar daar kan ik dan helaas niet zoveel over zeggen.
0: Nee, goed. Maar goed, jullie willen niet wat er in Assen wel is gebeurd natuurlijk. En betekent dat inderdaad dat het pas 1 augustus is. Waar is dat spul nu dan eigenlijk? Want jullie hebben het niet in het museum op dit moment nog.
2: Nee, ja, nou, we hebben gelukkig wel hele veilige depots. Dan kunnen mensen het niet zien, maar ligt het wel heel erg veilig.
0: Ja.
2: Dus het gaat er echt om, wat heb je nodig om het op zaal te laten zien op zo'n manier dat het ook na het eind van een tentoonstellingsperiode er nog steeds ligt.
0: 1 augustus gaat die tentoonstelling dus wel open. Tenminste, dat is de bedoeling, hè? Als jullie dan klaar zijn met de beveiligingsmaatregelen. Ja, ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, sommige dingen kun je... Ja, zeker. Sommige dingen kun je zeggen, sommige dingen kun je niet zeggen. Maar goed, tussen de regels worden ze genoeg verteld. Elko van der Lingen, directeur van het Fries Museum. Dank u wel voor je verhaal.
2: Ja hoor, prima.
3: Oké, ontzettend.
1: Onder Friesland.
4: Televisietip.
0: Ja, je kan natuurlijk net alles vertellen. Dan willen die van alleen nog maar meer. Dan krijg je meer te weten. De televisie bij Omroep Friesland. Aangezien om 4 voor het Fiskenijs in Friesland Joert. Het Waar, maar Sibo Mollema en ik heer. De 90-jarige Herman ten Klooster. Is al zo'n 80 kooiker op de Einekooi van Ten Aard. Zo'n Einekooi werd al eeuwen broekt om wilde Einen te vangen. En die willen dan lekker opeten. Zijn Wurg bad het net zo vreselijk volle meer. Maar ten Klooster is nog alle dagen naar de kooi om zijn Einen te voorin. Hij vertelt hoe je een kooiker wil kennen.
5: Had die een high-tech-kooiker is.
6: Als je.
5: Had die een kooiker is.
6: Ja.
5: Nou, dan was kooiker, of kerstkooiker worden, samen kan ik het zeggen.
6: Ja.
5: En dat is gewoon zo goed.
6: Want jij vond het wel mooi.
5: Je ja, ik ben van lids al weer mooi. Zo altijd. Nou, en dat is een ding aan de kantoren. Je moet niet vergeten de groes erin op, hè.
0: Ja, dat kan hij van de klooster dus vertellen. Hij is 90 jaar kooiker. En jullie nog gevaarlijk brullende dino's in Drachten te zien. In Heer dus, alweer aanstens om 04 van het eerste zien. Ik zoet wel. Ik is de radio weer gewoon horen. En ik is nou bijvoorbeeld Blondieren. Nou, dat is wel altijd leuk, hè. Wat een mooie mevrouw.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Goeie zelfruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. En morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Verzet van alle kanten in het plan van het kabinet om zoutwinning te testeren in de Waadzee. Eerst het zaam, hier in Onderwijs.
10: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
12: Is jouw keuskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties van het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis. 06-83-242-162. Zorgeles leidt je, mijn kunstgebit aan huis.
11: poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
13: Onderwijs.
14: My Erik Enema.

0: zalige heer. Rocks Music Air is en Love is a Drug.
1: Van Fjouwer Onsweis.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou achter de top 4 van welkom bij het Twarroeren van Onderwijs. Op deze tongsie 28 maai. Het is eruit dat op een plofkreek plak vindt. Dit keer in Drachten. En de oerboerman in Drachten heeft alles joen.
2: We waren met de twee jongen. Die hebben ze een klein beetje geld verzamelen. En ik heb toen gelijk de politie geweld, maar de politie kwam ietsje laat eigenlijk.
0: Ja, het is zeker duidelijk dat de onderwijsraad adviseert om toetsen minder sfeer maaitellen te litten. Dat vindt Freddy Wijma, hij is voorzitter van de PO-raad, dat is de koepel van het basisonderwijs, eigenlijk wel een goed idee.
3: Het probleem is juist dat wij bepaald net alles witten op basis van een toets. Vooral omdat we zeker in het primair onderwijs heel selectief toetsen.
0: En het is eruit dat het Fries Museum in Ljouwert besloten heeft de eerpring van de tentoonstelling My Silver van de Poptaas schat u te stellen.
4: Op dit moment hebben we bedacht dat het dit, op de manier waarop we het nu deden, dat niet veilig genoeg was.
0: Het is om de beveiliging van dat Jure Silver. Nou, op dit tongsje hebben we er nog een uur lang. Ons saai zoeren, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren een wenweek in Dokkum. Met volle verkeersveilige worden. En bewenners daarvoor komen daarvoor in actie. Prins van Weljaren, hoe het is, maar het waar. Simon Mollema, een hele goeie middje.
5: Goedemiddag, Erik. Nou, jongen nog wat zinnen, maar ik wat bewolking. De temperatuur die zakt stadig en die leidt vannacht om de 13 graden en het bloed dan droeg. Morgen op de morgen in het waardgebied al een enkele bui, maar op de middag op meer plakken kans op een bui en er kan tongen in zitten. Dan een temperatuur tussen de 20 en 26 graden.
0: Het kabinet het hazenbedrijf Frisia tast een miljoen om zout te winnen in de Waadzee. Vanmorgen al luidt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage en in juni er in Hazen bijeenkomst oer die winning. Dan is het kabinet de zoutwinning nodig voor de energietransitie. Op dat spinnen we maar uw eigen zout minder afhankelijk van het boeteland. Ik ben al je argumenten die bij de waterverdiening in enkel hout snijden. Ze binnen het chin, zei ik, buurtvierder Frank Peters.
6: Ja, wij niet alleen. Ik weet zeker dat het wetenschap, de provincie, de samenwerkende Waddeneilanden, de gemeente Harlingen en ook zelfs de gemeentes rond de Waddenzee hier niet blij mee zijn. Dus we zijn hier niet alleen in, Erik.
0: Nee, wat is het belangrijkste bezwaar tegen deze zoutwinning?
6: Het belangrijkste bezwaar is dat die enorme bodemdaling door zoutwinning niet past bij de beschermde status van de Waddenzee als natuurgebied en werelderfgoed. Dat die bodemdaling echt, Erik, die is in het centrum van zo'n bodemdalingskom. Ik zie dat altijd een beetje als een soepbord. In het midden is de bodemdaling voorspeld van ongeveer 1,60 meter. Nou, dat betekent dat Prince of Ariana Grande daar gewoon niet meer kan staan zonder schade, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
6: Maar ook aan het einde van die soepkom, daar waar de bodemdaling de Waddendijk bereikt en het centrum van Harlingen, zal de bodem ook dalen. En dat is nu voorspeld met een paar centimeter, maar iedereen weet dat in Noordwest-Friesland jaren geleden ook heel veel zout en gas is gewonnen en daar was al veel bodemdaling. Dus eigenlijk is iedereen die rond de Waddenzee woont of werkt hier heel erg bezorgd over en toch, net wat je zegt, heeft de regering besloten om het bedrijf groen licht te geven.
0: Ja, het kabinet zegt ook zout is essentieel voor de energietransitie. Er zijn eigenlijk geen realistische vervangers voor zout als grond- of hulpstof. Is dat niet een geldig argument?
6: Nou, het beste alternatief voor zout is ander zout. Er is zo ongelooflijk veel zout in West-Europa. Het bedrijf dat vanuit Harlingen zout wint is een Duits bedrijf. En in de jaren dat hier vanuit Harlingen allerlei boringen werden gedaan die mislukten, konden ze zelf geen zout oppompen uit de Waddenzee. En hebben ze gewoon heel simpel zout uit Duitsland naar Harlingen gebracht om tot eindproducten te verwerken. En het bedrijf deed het prima. Maakte goede winst, goede omzet. Dus het beste alternatief voor zout is zout, maar niet van onder de Waddenzee.
0: Ja, het kabinet zegt, zout komt wereldwijd wel op veel meer plekken voor. Maar dit zorgt er niet meteen voor dat het te importeren is. En daarmee ben je dus als Nederland minder afhankelijk van andere landen voor deze grondstof.
6: Ja, dat vind ik dus een hele vreemde redenering, omdat dit bedrijf nota bene heeft bewezen dat ze zelf heel goed in staat zijn om van het Duitse moederbedrijf Duits zout naar Harlingen te brengen, om het hier te verwerken tot likstenen of anti-verhardingsdingen of gewoon sooizout voor Nederlandse klanten. Dus ik weet niet precies hoe ik die twee aan elkaar moet binden,
0: Erik. Ja, ja. Er valt bezwaar te maken, dat gaan jullie ook doen, neem ik aan.
6: Ja, en ik denk dat we niet de enige zijn. Ik heb het besluit nog niet kunnen inzien. Hè. De details die worden morgen gepubliceerd, zagen we. Wij zullen ongetwijfeld bezwaar maken. En ik denk dat het ook heel goed is om even te herinneren dat al in 2024 de Nederlandse regering van het Werelderfgoedcomité van UNESCO de opdracht kreeg om geen nieuwe zoutwinning te starten en de bestaande zoutwinning af te bouwen. En dit is echt lijnrecht daar tegenover. Dus we zullen ook eens vragen wat UNESCO hiervan vindt.
0: Ja, dan brengt die status van het Waddengebied ook in gevaar.
6: Nou en of, want één ding is wel zeker. Daar waar het zout gewonnen wordt, is onder de ballastplaat bij Grient. En juist Grient is een van de stukjes die in de westelijke Waddenzee nog best goed droogvallen en waar heel veel vogels juist bij hoogwater naartoe komen. En bij laagwater zitten ze massaal op die ballastplaat om daar te eten. Om te zorgen dat ze sterk genoeg worden. En het mooie is dat je ook gewoon live kunt zien welke vogels op welk moment op die ballastplaat zitten. Omdat het Nederlands Instituut voor Onderzoek naar de Zee op Texel, die heeft daar een fantastisch programma voor opgezet, waarbij je precies kan zien hoe het eraan toe gaat.
0: Het is in ieder geval zo dat op 19 juni in Harlingen kunnen de vragen gesteld worden. Dan is het ministerie en alle andere instanties, onder andere ook Frisia, die zoutwinning moet gaan uitvoeren, aanwezig. Neem aan dat jullie daar zullen laten horen.
6: Ik denk dat we er zeker naartoe gaan waar, als er iemand beschikbaar is in die tijd. Hè, want wij hebben ook vakantie. Maar ik zou eigenlijk verwachten dat volgende week in een debat met de Tweede Kamer, dat daar eigenlijk de Tweede Kamer zegt, ho, staatssecretaris, dit is wel mooi dat u dit van plan bent. En hartstikke goed dat u een informatieavond organiseert. Maar wij willen dit helemaal niet. Dit kan niet.
0: Het
6: is iets wat eigenlijk totaal indruist tegen de omgevingswet, tegen de natuurbeschermingswet en het behoud van de Waddenzee als werelderfgoed, waar zo ongelooflijk veel mensen rond de Waddenzee eigenlijk nog steeds trots op zijn.
0: Ja, het valt jullie ook tegen van dit kabinet in dat opzicht?
6: Het valt ons heel erg tegen om te zien dat een politieke partij die een amendement heeft ingediend om geen nieuwe mijnbouw toe te staan, wat het gewoon met steun van zowel CDA als VVD en D66 die het indienden, dat die dat gered hebben. En dat er nu een soort van geitenpaadje gekozen lijkt te zijn om dit dan toch nog even toe te staan. Omdat het bedrijf net op tijd voor het sluiten van de winkel begon te hamsteren en een vergunning aanvroeg.
0: Zei Frank Peters dus van de Vaatvereniging.

dadelijk even te zien. Dokkum, daar is de Jantje C. Polder. Dat is een wiek van de stad die net bepaald veilig is voor de fietsende squalbeen. En nou, dat is ook de reden dat de wiekraad in actie komen is om daar wat onder te van. Verhaal je eens dadelijk naar de muziek van Keen. Dit is Somewhere Only We Know. Prachtig versje, toch? Ja, zeker.

0: is dat misschien wel een keer Sjoen hebben. En als dat net in is, zoek het toch een keer op, zie je op YouTube. Er is een filmpje van een bennenkoor, dat voor Britain's Got Talent. Dit versje ik docht in Utviert. En dat is zo onvoorstelbaar mooi. En dan zie ik nog eens keer dat in een hele ooruitviering, dit noemen we van Keen, heel erg mooi is.
1: Onderwijs.
0: De Jansie C. Polder in Dokkum is net altijd veilig genoeg voor squalbeer. Alle dagen komen ze aan 250 squalbeer door de week om de richting de squalen te gaan. Maar automobilisten rieten geregeld vissen te hut. En daarom kan de wiekeria in actie. Dat net linnig, maar mijn Ben uit de buurt, zo vertelt Sarah Dijkstra, die het zelfs ik vaak trok die wiek fietst.
2: Ja, achterpin. Oh, dikke leren kaart, hè? Leren kaart.
3: Ja, ik heb gekregen en ben mijn borden ontteken je west. En toen heb ik opschreven dat ze het goed doen en dat je maximaal maar 30 km per uur was.
4: Ja, want jij hebt net die borden getekend en wat gaan jullie straks met die borden doen?
3: Die gaan we ophangen naar de wei. En dan kunnen ze zien dat ze je 30 mij rijden.
4: Ja, wat gaan ze hier vaak te hard?
3: Ja, soms wel. Ja,
4: woon je hier in de buurt?
3: Ja.
4: In deze buurt hier?
3: Ja, ik ben in de Lijsterbes.
4: En zie je vaak auto's die te hard rijden?
3: Ja, wel vaak.
4: En wat vind je daarvan?
3: Ja, niet goed.
4: Wat is daar zo slecht aan dan?
5: Kan niet anders.
3: Nou ja, dan kan je een bekeuring krijgen. En dan kan je ongelukken krijgen. En dat is niet heel goed.
4: En wat hoop je dat jullie met die borden bereiken, zeg maar? Wat hoop je dat er gaat gebeuren?
3: Minder ongelukken.
0: Dat lijkt me helder. Dat had het doel wijs uiteindelijk in de week. Maar nu nog 50 kilometer in de oeren Riedenburen. Maar dat sjoggen de bewenners van de week graag oors. Zij vertelt ik Stefan Keekstra van de wijkraad Jansie Seepolder, daar in Dokkum.
6: Mij de week hebben we besloten dat het verkeer, dat we daarin wat actie om willen nemen. Om even daar wat extra aandacht om te brengen voor de verkeersdeelnemers. En dat hebben we als week, hier we dat vanuit de jaarvergadering, kwam dat ten sprake. En samen Veilig Verkeer Nederland biedt hier heel veel leuke opties om daar actie mee te voeren. Dus zodoende hebben wij een actie om daarin wat aandacht te besteden.
4: Ja, want waarom is het zo belangrijk dat dit hier aandacht aan wordt besteed?
6: Nou, wij, onze week besteedt uit één, er zit één de dikke tussen de Wenwijk in, dat is de Parklaan, en daar hebben we 50 rijden. En de week is heel erg verjongd de laatste jaren, dus er zijn heel veel bijen die oerstekken maten naar de basisskwal. En omdat het daar dus wat hudder wordt rijden, vinden we dat belangrijk, omdat de automobilisten daar wat actie voor te ondernemen.
4: En de weg is 50. Wordt het 30 of maken jullie er zelf 30 van?
6: Nou, tot nu toe is het nog steeds 50. Maar bij de gemeente binnen dat plan om het echt 30 te maken. Maar in de rest van de week is het wel 30. Het is ook al geasfalteerd met brede kruispunten. Dus dat daagt ik altijd wel uit om hudden te rijden. Dus bieden we inderdaad wat aandacht voor de Parklaan 50 met een laserpistool om de snelheid wat te meten. En daarnaast meten we borden voor 30 om de bewoners in de week op te attenderen. Dat het maar 30 mei en het 50.
4: En wat vinden kinderen ervan?
6: Ja, ik denk dat ik Ben het heel erg leuk vind. Ze zijn heel erg mooi om het kleurje west was te zien. We gaan boeren maken. En de weekagent weer natuurlijk. Dus dat weer natuurlijk ook hartstikke leuk. Om de agent op de foto en even in de politieauto te zien. Dus ik denk dat de Ben zich wel vernieuwd gaat.
0: Ja, waar vermaak in elk geval. Jurien van Kammen van RTV NOF die maakt dus bijdrage. Hoe de verkeerssituatie dus in de Jantje Seepolder in Dokkum. Maak je de bekenningsminuut? Silent Running on Dangerous Grounds. Echt een mooie jaren 80, hoor. Dit is Onderwijs. Elke keer is het verhaal dat je het slotstuk op hebben.

Ja, ik dacht er nog een keer aan, maar dat viert eigenlijk volgens een beetje. Mike and the Mechanics, ja, dat is een silent running. Mike, van Mike and the Mechanics dus. Ja, de naam van Michael Rutherford. En die zie ik in Genesis. Maar die wil ik wel eens met Jill Ficini. Toen wien ze nog net zijn, heel erg commercieel populair. En dan had er deze band voor hem. En dan had er dikke hits, maar gewoon. Dikke dit nummer dus, silent running. Dadelijk hier in Oenderwijs, een oorzaak van het Nijs van deze situatie. Ik het verhaal van een groep fietsvreun uit Burgum, dat een bijzondere tocht riedesel, net als wie fietstocht trouwens. Dat was een voor de Nierstichting van een vreun van haar, die is Nier patiënt. En ze fietsen ze van Zoutkamp naar Zoutelanden. En ja, is een beetje

0: Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2
7: FM. Dat is wat Jalvis en Skiltendallers. Heeft die wol dus van het Noorsjog van het Nijs van deze Tonsie 28 mei. Daarvoor is Jacob Skel, stel daar hier ons coach. Jacob, een hele goeie middag.
8: Een goeie middag. In Drachten had Van der Mol met een plofkreek west op een jiltautomaat op de Zuidkade. Neffens de politie binnen twee personen op een luchtkleurde motor of scooter uitnaait. Er is wat buurtmakker, maar wat krijgt is net bekend. Dus het tjoegen, zegt het Barden, en je soepen verwacht je dat er flink schrok.
9: Hier in Nederland. En, maar voor mij de eerste keer, ik maak het mee. Wel en niet. Omdat dat is gebeurd vaak hier in Nederland. En, maar voor mij de eerste keer, ik maak het mee. En, ja, was ik een klein beetje bang eigenlijk. Jawel.
8: De provincie Friesland en meerdere belustende gemeenten binnen winter spreken over de compensatie van de Driek voor de onlus van een zware heegspanningsverbinding trof Friesland. De kabel rint haast vanuit vier verlaten in Grensland via Zruisterveen, Burgum en Ljouwert naar de Haske. De kabel komt dus in Achtkarspelen Friesland binnen en wethouder Engbert van Esch is er net op te spreken.
10: Als alleen al juist hoe groot dat die messen binnen die te komen, dan en je zorgt naar de impact in het landschap, nou, dat is gigantisch. En dat zelfs zeker in het gebied waar we Achtkarspelen, denk je, helemaal dwars daarin. Hè? En zelfs zeker in het natuurgebied van de Meerden, dat maakt het een hele soort kapot. En voor mensen die daar nou wenen, ja, die krijgen een druk en een leefomgeving om zich heen. Dat is gewoon niet geweldig meer.
8: Het seizoen van de Ike-processieroep zit wel voor de door. Gemeenten binnen hield het op zoek naar effectieve bestrijdingsmethodes. De gemeente Smenningeland zit het nou de berm van de Garieperwei in Orgie in met Blom om de sloep bij om te lokken. René Jelsma van de gemeente laat uit waarom.
11: Dat is een natuurlijke bestrijder van de eikenpsessierups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenpsessierups. Nou, en die dringen de rups weer binnen. En die infecteren ze eigenlijk met een bacterie. Zodat ze eigenlijk oustieren. Zo moet het eigenlijk zien. En dan zie je wij daar een handje mee te helpen. Maar als gemeente.
8: De curator van het fietsbedrijf Het Stokertje had goede hoop op een trostart. Dat zei het curator Jules Knotter na het faillissement dat just uitgeschoten was. Het Stokertje verkeert houtkachels, goskachels en pelletkachels. En het vestiging zien museumdorp Orvelte in Drenthe en op Jouwer. Nevens de curator hoort dit station en mogelijkheden om het bedrijf terug te zetten. En daar had het vertrouwen in, zei het Knotter.
12: Dat liep het wel goed. Er is natuurlijk nog steeds wel een platte vraag naar houtkachels, pelletkachels, gasharen, elektrisch haren, verkeer je zeg nog. Alleen minder, maar dan mag dan de balans goed krijgen. En er is een platte animo van een trofstad binnen kandidaten die haar interesse.
8: De gemeente Skielge wil €8 miljoen extra uitlokken voor de renovatie van de haven en de verzakkende Willem-Barendskade. Die bijdrage komt boppen op de €15 miljoen die de gemeente eerder al reserveerde. Die hegere bijdrage wordt onder andere betaald door de toeristenbelasting op het eiland te verhegen, zei het wethouder Bert Wassink.
13: Wij vinden het nooit leuk om die toeristenbelasting te verhogen. Maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. We moeten samen met inwoners, die dus ook al een heleboel eraan betalen, en toeristen, die haven wat dat betreft weer op orde krijgen.
8: Dat weer Twitterste Nijs van Joert. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. In het Fries, het Nederlands.
14: Mensen talen telt, hè? Hoeveel talen dat er weer?
8: Ja, ik ben
14: het niet.
8: Ja, ik ben het zo volg.
14: Heel soort in.

0: allemaal. Ja.
1: Roemeens zit er in ieder geval bij voor de leerhouwer.
0: Dat is handig voor de mensen die nog een zilveren uitstalling in het Fries Museum
1: bijvoorbeeld. Ik moet het net lezen.
0: Zullen we daar eens even door hebben. Dankjewel Jacob, dit wie het Fries Gedeins van deze tongensie. Dadelijk dat verhaal dus wat werd wel een slotstuk bij Zochtwurde Mats.
2: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne, bij Is aan Orne. Kist het hele hier te jachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zeven knietje on het wetter.
3: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsen hier.
4: Onderwijs,
5: mij Erik Enema.
0: Ja, onderwijs is er nog ontzettend zoeren. Dadelijk het verhaal van een zwieren fietstocht voor een goed doel, voor de Nierstichting. En een vreun van de maten die het rieden zullen, die is nierpatiënt. Nou, dat verhaal dat juist dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst even hoe het komt, maar het waar. Daarover praat ik met Sibo Mollema. Sibo, een hele goede middag.
6: Het is volop zinnen. Ja, er hing wat sluier, bewolken honger is even boven huis. Maar ja, de zinnen schien de hele dag volop. Ja, de temperatuur, ja, Skielge zit op zo'n jootje, komen 1. Dan wordt 20,2, laagsem 21 zon, grauw 22 draaien, nee, beest 22,8. En Bakkeveen 22,2. Nou ja, voor het grootste part, onbewolken, al loeken er wat sluierbewolking voor. Dat is jonger dan ik zei. En dan neemt de bewolking zelfs ik nog een iets beetje te. Maar het bloed gewoon droog. De temperatuur die zakt stadig en komt vannacht op zijn leegste punt bij een 13 graden. Nou, van de middag nog even een schotje. Een vrij krachtige wind boven de Waadzee. Maar later jong ik oergeend derde, nee zwak. En dat geldt dan ik voor de rest van de provincie.
0: Oké, okay, nou, dat is Jon, vannacht. Er zit toch wel een waasomslag om te komen, leuk, hè?
6: Ja, er zit wel, ik denk dat dit voor eerst even de laatste droge dij weer, want morgen, dan kan er ook al wat komen. Ja, morgen oerheerske de bewolking, dus van mensen die van de zinnen gaan, is het net een beste dij. Nou, warm wordt het wel met zo'n goede 25 graden, en wordt ongeveer toch een zuiden, wat zuidwestige streming. En er komt warme luchtwaai uit die hoeken. Dus in die lucht kan vooral op de midden een tal buien tot ontwikkeling komen. Maar je kan zo'n klaptonger en hagel. En in die buien kan de wien wel eens even flink uithellen. En dat maak ik me even zeggen, in het waardgebied is de miaas zelfs al even kans op een buik. Want dan loopt er een heel iets Frans over. Dus daar zou het even weer het werk kennen. Morgen, letter op de jongen, is dat front bij voortlutsen en dan bloedt het droeg. En ik in de nacht dan verrit het droeg.
4: Het slotsteek van onderwijs.
0: Nou ja, is het verhaal, denk ik, eerder in de studieschoening al van het Fries Museum. Dat de opening van een expositie uitstellen moet het vanwege veiligheidsrisico's. De tentoonstelling De Poptaschat, Fries Zilver op wereldschaal. Die gaat net, week al van start, maar pas in augustus. En dat heeft maar die veiligheidsrisico's te maken zien. Ze zeiden ze bij het museum dat ze signaal ontvangen hebben dat het nodig is om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen. Om de veiligheid van de uitzonderlijke en kostbare objecten in de tentoonstelling te kunnen garanderen. Ja, er was natuurlijk net steeds wat van signaal dat dan binnen. De verzekering zal wel zijn hebben van Tinkerom bijvoorbeeld net hetzelfde als wat we in het Drents Museum Sjoen hebben. Maar die stelderij van die Roemeense kunstschatten. Dat maar willen jullie net hebben, hessen design. En daarom hessen die maatregelen genomen. En ze zullen veilig iets maatregels nemen. En de directeur, Elko van der Lingen, die woont net steeds wat die maatregelen binnen. Natuurlijk, dat vertelde ik net, want de markt zou je maar verkeerde meesken wiezer, als dat ze wijzen. Matten, maar denk maar een camera sloppen of weet ik wat al hier. Hoe dan ik, wij dachten het is misschien wel leuk om daar een leuke plaat bij te bedenken. Voor het slotstuk, platen oer zilver, platen oer schatten, platen oer musea, dat dingen stellen, willen kennen. En dat is het verbinden namelijk, het mindset, dus daar ben je wetten voor. Maar ja, een plaat dus, die daarbij past. Een platen oer zilver, een soort platen oer zilver maken even mij. Ik ben heel bereid, vest maar komst. 06 20 4 9 9 9 Jochen Jochen, of broek de app van Omroep Friesland. En ik zou zeggen, stuur wat leuks in. Ik ben heel benijd wijs bij komst. En de leukste plaats hier beleren wij natuurlijk weer. Maar een draaibeurt hier onder een van onderwijs.

0: Maar wat is die Instagram?
1: Ja, Reptiel. En Corina Lasje natuurlijk. Maar het noemt volgende
2: weekend.
1: Ja, ho, wacht eventjes. Want eventjes, dit maar even nog eens van. Want ik hier het verhaal inderdaad van die groep fietsvreun in Burgum. Ze kennen een bijzondere uitdaging, hoor. Mijn zwieren fietstocht voor zijn Jilt op Helly van de Nierstichting. De vreun door het net samen. Ze fietsen voor haar vreun Ari. Die is nierpatiënt. Ze lezen Albert Johannes Boom en Orne van der Wal uit.
2: Wij gaan mij dan onder de Coast to Coast Challenge. Dat is van de Nierstichting. Dat is 400 kilometer fietsen in 24 uur. En wij, zout had prot invloed op een nieren. Dus wij gaan van Zoutkamp naar Zoutelanden. En daar hebben we 24 uur een tijd voor.
3: En hoe is het? Je zei al zout, dat had volle invloed op de nieren. Waarvoor fiets je hem dan?
2: We fietsen van een goede kameraad van ons. Die had nierklachten, nierfalen, zeg maar. Die had sinds zijn nieren neem alle. En die kende zijn net meer naar mij fietsen. En wij fietsen altijd een protte te geren, of mij ook hoor, mijn groepje bedoel ik. En we gaan ook altijd naar Limburg van weekendje wat, maar dat kennen we al niet meer. Dus ja, zaten we aan de BIM op zoek gang naar een alternatief om te doen. Dus toen hebben we wat aan het ziekje geweest, dan hebben we dit uiteindelijk gevonden, dat is een goede doel. Dus voor de Nierstichting en voor naar onderziek. Dus wij zijn op zoek naar sponsors. En meesten natuurlijk naar een nier, dit ze wel kwijt willen misschien, maar ja, dat ben je verdwenen van Ari.
3: En je haalt ik een streefbedrag of hoe zit het daarmee?
4: Ja, klopt. Dat is eerst zien we dat nog net echt een streefbedrag wil. Want uiteindelijk is het eigenlijk verplicht als €500 als teamlid moest ophellen. Nou, en gaandeweg zijn we eigenlijk wel zijn enthousiast geworden dat we steeds meer en acties hebben betocht om steeds meer geld op te hellen. En het streefbedrag wie het op een gegeven moment, ik denk €4.000 en die hebben we nou opgeschroefd. We gaan nu zitten nog op €8.000 room. En het streefbedrag is net 10.000. Dus dat hoe verder we kennen, hoe enthousiaster we worden. Ja. Zak is het eigenlijk wel beschouwen. Dus vandaar.
3: En je bent een beetje de man achter het idee. Wie dat in eerste instantie een geheim nog voor Arie? Of ga je dat wel meteen bekend maken?
2: Ja, dat was wel een geheim. Ja. Wij hebben eerst gemeld. En toen gingen we al een paar kameraden van Pols. Die wilden protofietsen. En dan moet je op een gegeven moment ook vertellen. Hè? En dan zitten ze bij ons en bij koffie.
5: Oh ja, klopt. Ja.
2: En toen op een gegeven moment had ik het er even op een schermpje in de familie zetten. Ja, ik ben omdraaid, zei Ari, ja, dan gaan wij de man van die. Ja, toen werd hij stil. ja, we waren stil. Maar goed, hij was wel heel enthousiast.
5: Ja, heel mooi. Hè?
2: Dus ik wil dankbaar daarvoor. Dus.
1: Ja, fietsen voor je zieke maat, dat is mooi natuurlijk. Dat de vriendengroep vroeger mooi mijn koor op een fiets stapte. Ik ging dat voor Arietje in het Burg. Wil dat net meer, dat vertelden ze, kreeg ik. Maar het is ziekte van Berger, zijn nierziekte, waarbij het de nierfilters scansjeren raadje. Dat heeft gutte invloed op zijn duistig ribben, zo vertelt Arie Kroontje.
6: Ja, je bent er nou is het 14%. Dus nou ben er nieren wel zaterdag thuis dat het, ben aan het einde van de dag wel vermoeid. En dan middags uit het werk waar ik ging op bed en dan oerke slepen. En dan kunnen we weer een beetje wat meer doen, maar dat gaat net door.
3: En nou haal je hem dan yield op voor de Nierstichting. Wat kan ze maar dat yield al jaar? Wat kan er maar dat yield al jaar gebeuren? Ken er ik nog wat om jouw situatie verhoren?
6: Nou, van mezelf net, maar voor de oren om je zin, dat kan ze wel een heel soort betekenis. Je bent nou met bepaalde projecten waar dat geld heen geeft. Ik weet net uit de holle waar die projecten binnen. En daar zelfs dat geld verbroken kan, voor onderzoeken.
3: En wat vind jou ervan dat die hele Vreunenploeg op de fiets zit? Of om eigenlijk voor jou dit te doen?
6: Ja, dat vind ik een heel mooie prestatie. En dat vind ik hartstikke leuk van de jongens dat ze dat van mij oer hadden natuurlijk. En dat geven we misschien al een asje natuurlijk. Ja.
3: En hoe ben je jou erachter kwam? Ik heb begrepen dat het ijs een verrassing wijs moest.
6: Ja, klopt. We zitten op visite bij Albert Johannes. En toen op bleef kwam de laptop op tafel. En toen draaide het scherm om. Nou ja, toen zei ik wel steen wat er al is. En ik heb vorige keer als jongen. Hadden we zelf mij die in mijn KWF, Albert 6. En dus toen woonden ze direct doen voor de Nierstichting. Dat is haast in de morgen natuurlijk.
3: En ging je zelf een stukje mee fietsen?
6: Ja, mijn doel is van Zoutkamp naar Drachten. En dan het laatste stuk, de laatste 30 kilometer in Zeeland, probeerde ik nou eens een stukje.
3: Want ik al begrepen dat je hem voorheen, ik wil volgen met de vriendengroep, ik op fiets verkomen als je gang. Dat kent je er net meer af?
6: Nee, die energie is er net meer. Ik ken nou ongeveer maar de man nog 24 kilometer fietsen en dan is het batterij wel leeg. Dus nou ja, dat is net, dat is nou zijn deze situatie. En als we een ooit naar een nier krijgen, dan hopen we daar wel op te pakken.
3: Want is er inderdaad al zicht op een Nijenier?
6: Ja, mijn vrouw is bezig, doet hij. Ik ben bezig met onderzoeken. En als dat al is slagerd, dan je die doneren, is de bedoeling. Maar ja, dat met al die nooit onderzoeken bewezen, hè, dat wel mogelijk is, ja dan nee.
3: En Joost Zongen, die fietser ik in het team. Maar wat doet dat mij, dat Joost Zongen en ik eigenlijk zo achter Joost ziet?
6: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. En leuk dat hij bij die man, dat er vrede is, door die jongens. Ja, dat is hartstikke bijzonder. Ja, absoluut.
3: En hoe maakt het nou komen, de dij van het fietsen?
6: Ja, hoe bedoel je? Hoe was het?
3: Zou jou het goed komen?
6: Ja, zeker. Als wij wie mij gaan naar Zoutkamp, als we naar Zouten landen, dan maakt het helemaal goed komen. Ja, ja.
3: En er zit dus ik een soort crowdfundingsactie achter, dus wilt geld inzamelen. Wat is jouw doel?
6: Nou ja, sowieso hopen dat die jongens een prode heel binnen Helly. En dat we er een leuke verjaardag van horen van mij te kennen. En ik zal sowieso maar in de auto. En nou ja, we proberen dan een camper te regelen. Zodat we nou, in ieder geval iemand die nou sliepen wil, kan die nou een tutje doen onderwijs. Nou ja, dat geven we proberen.
1: Zei Arie Kroontje dus, nierpatiënt. Hij krijgt de nier altijd al in slag. Het van zijn vrouw. En dan zoende mis probleem. Ik voorbij wezen, Bart. Wij dragen Jesus van Esther Bethlehem van Streekomer op RTV NOF. De fietstocht wordt houden van 27 op 28 juni. En de groep zet steunt de midden om tol voor Uithuin in Zoutkamp. Waar die toch wel bijzondere fietstocht in. Cher. Dadelijk een plaat die jet bij de Zilverskat. Die vloog op een gegeven moment net het Cher in het Fries Museum. Tien alle planning in. Maar eerst wat Cher dus. En dit is Love and Understanding.

0: Love Room Standing Here is van The Chair.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
0: Ja, het verhaal van het Fries Museum dat besluit net de eerbrink van een zilveruitstalling eigenlijk u te stellen. Vanwege veiligheidsredenen. Dat is eigenlijk het verhaal dat een paard bij zocht worden moest. Veiligheidsrisico's die moet uitsletten worden. Er zal meer beveiliging komen moeten om dat zilver te litten. De Popta-schat, Fries zilver op wereldschaal. Daar gaat het erom. Ja, dus de directeur van het Fries Museum al vertellen dat er eigenlijk net het meeste vertellen hoe, maar hij deed zijn best. En uiteindelijk maar het gewoon even wachten voordat we dat zilver kennen. Want hetzelfde als in het Dresd Museum, dat willen we natuurlijk net. Wat voor plaat moet er bij draaid worden? Dat is de vraag in het slotstuk. Ik kreeg heel veel leuke suggesties hier binnen. Sommige weg helemaal niks van snappen. Normaal, oerend zacht. Johan, die kwam naar mij. Maar dat hindert niks dat ik het net snap. Dat hij het maar snapt. Man Without Hats, de Safety Dancer, zei Johannes, die zoest draaien kennen. Dat komt trouwens ik uit Wiekelwaai. Ruud Koker, die doet hetzelfde voorstel eigenlijk. Als veiligheid voor alles gaat, dan kent hij het beste. De Safety Dance van de Man Without Hats. Uit vieren. Dat is het idee erachter. Nou, hartstikke goed. Team Erik, dat ben ik dan. Dan zit je verder naar hier op dit tijd. Jan Jaap, die komt met een suggestie van Till It Shines van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dat is altijd een zin uit les. Zilver poetsen glimmen. Till It Shines. Tje? Zou we er even naar uit, dacht ik. Vind dat hartstikke goed. Even Shen. Wat komt er nog meer binnen? IJsbrand, die zei Hawkwind, een Silver Machine. Ja, ik heb wel wat noemen trouwens. Wist je hem trouwens dat Lemmy van Motorhead vroeger ik in Hawkwind zie het. Nou, dat geheel even terzijde. Ik doe dat even gratis erbij. Wat kun je vanaf meer binnen? Silver and Gold van Dolly Parton. Dat is nog een suggestie die je binnenbracht waard. Ik vind het allereer fantastisch. Maar uiteindelijk, dan wisten we dat het werkt. Het kunnen we er maar niet in draaien. En dat is Joerts.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Het is opmerkelijk nog een plaat die te twee keer hier suggereert waard. Of dat verschillende mensen, dat dan wel waar. Anneke die camera suggestie en ik Matten die camera suggestie. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken het noemen net. De band natuurlijk vol, en dat ik. Ik heb dus Fleetwood Mac. Dit is Silver Springs. Daar geniet ervan. Dit via Onderwijs, dat is een mooi weer. En dan is Jan Durk hier achter de microfoon. Ik meld me van het weekend weer. En wens ik jullie een prachtige dag. Bedankt voor het harken, bedankt voor het insturen, Nick. Fleetwood Mac, Silver Springs.

0: Friesland.
1: Twa Njorden. Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ze maakt de hele sjerre stik.
3: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind je op een moment erop.
3: Zoog op YouTube.
5: Het de winjaarsjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Je had al wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Mind Shift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Shift.
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
14: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe-segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
13: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Roeland Aals en er is geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de grootste componisten uit de klassieke muziek, namelijk Ludwig van Beethoven. Hij wordt algemeen beschouwd als de scharnierfiguur tussen klassicisme en romantiek. Dit vinden we terug in de steile evolutie van zijn belangrijkste werken. De eerste kwartetten, pianosonates en symfonieën zijn nog bijna volledig in de traditie van het Weense klassicisme geschreven. En slechts hier en daar zijn platse accenten de aankondiging van de latere typische Beethovenstijl. De laatste werken daarentegen schieten in hun ruwe expressiviteit de vroege romantiek ver voorbij. Uitgaande van was hij de voorbode van de romantiek. Hij heeft in de 19e eeuw een zeer grote invloed uitgeoefend. U heeft net gehoord naar zijn romance voor viool en orkest nummer 2. Serge Rachmaninoff geldt als een van de belangrijkste pianisten van de 20e eeuw en was als componist voortzetter van de Russische romantiek. In 1893 werd hij docent Pianistisch Instituut in Sint-Petersburg. Gedurende zijn aanstelling daar was Rachmaninoff begonnen aan zijn eerste symfonie, in de hoop dat die hem nog meer succes zou brengen. De symfonie kreeg echter na de eerste uitvoering in 1897 een vernietigende kritiek. Rachmaninoff raakte depressief en het werk is gedurende zijn leven nooit meer gespeeld. Daal begon Rachmaninoff weer met componeren, resulterend in het beroemde aan Daal opgedragen tweede pianoconcert. Hieruit hoort u het adagio dat ook gebruikt is in de film Brief Encounter.

De ouders van de Russische componist Modest Mussorgsky waren landeigenaren, zodat hij opgroeide op het platteland. Zijn liefde hiervoor spreekt ook uit zijn muziek. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van zijn vader. Op 9-jarige leeftijd speelde hij Liszt. Mussorgsky verhuisde op zijn 10e met zijn familie naar Sint-Petersburg. Maar de volksverhalen en de muziek van de boerenbevolking uit zijn geboortestreek hebben een blijvende invloed op hem uitgeoefend. Zijn gebrek aan compositorische vaardigheid maakte zijn werktempo te langzaam en te onzeker om een carrière op te bouwen. Hij was een overdreven slavofiel en een grote liefhebber van de Russische volksmuziek en vaderlandse geschiedenis. Hij accepteerde een overheidsbaan om de kosten te kunnen verdienen, stortte zich gedesillusioneerd diep in de alcohol. Dit drankprobleem werd uiteindelijk zijn dood. Tijdens een behandeling in 1881 in een ziekenhuis dronk hij illegaal zoveel dat hij stierf. Uit zijn opera Boris Godunov hoort u de kroningsscène.

aandringen van zijn vrouw gaat Johann Strauss junior zich vanaf 1871 toeleggen op het componeren van operettes. Daartoe legt hij zelfs zijn functie als hofbalmuziekdirector neer en wordt hierin opgevolgd door zijn broer Eduard, aan wie ook het dirigeren van het eigen orkest wordt overgelaten. De operette Der Zigeuner Baron ging aan de vooravond van Johann Strauss juniors 60ste verjaardag in première en drukt gelijk heel goed de verhoudingen uit tussen Hongarije en Oostenrijk. In de operette staan Hongaarse melodieën naast Weense melodieën en vormen een prachtig geheel. Het werd een enorm succes. In 1873 dirigeert hij voor het eerst weer de Wiener Philharmoniker met de wals Wiener Blut, wat de basis zou vormen voor zijn operette Wiener Blut. Uit Der Zigeuner Baron hoort u Ja, das alles auf Ehr en uit Wiener Blut de titelsong.

De Hongaarse pianist, componist en dirigent Franz Liszt werd geboren in het tegenwoordige Hongarije. Zijn vader was rentmeester van Vorst Esterházy. Zijn vader gaf hem zijn eerste pianolessen en al spoedig was duidelijk dat Franz een wonderkind was. Al op zijn zesde speelde hij Mozart en bleek zijn muzikaal talent. Hij bezocht Beethoven en die bewonderde hem zeer. Na vele reizen en omzwervingen als concerterend muzikus vestigde hij zich in Weimar, waar hij directeur werd van de Muziekhochschule. Dat was in 1948 en daarmee werd de voorheen rustige plaats Weimar tevens het centrum van alles wat toonaangevend was in de muziek. Luistert u naar De Liebestraum van Franz Liszt.

Duitse componist van Argentijnse afkomst, Mauricio Raúl Kagel, werd in 1931 geboren. In 1957 kwam hij naar Keulen, waar hij zich aansloot bij de kring rond de Studio voor Elektronische Muziek van de WDR. En waar hij naam maakte als componist en pedagoog. Door in zijn composities materialen en technieken te gebruiken die gewoonlijk niet tot het domein van de muziek gerekend worden, heeft Kagel voortdurend esthetische uitgangspunten ter discussie gesteld en het begrip muziek weten te verbreden. Kenmerkend voor zijn werk is de sterke verbondenheid van muziek en theater, waarbij de grens tussen deze twee gebieden nauwelijks te trekken valt. Luistert u naar zijn Tango Alemán.

0: andare maledire, e nel barrio che già miro, e sta meno le defiro, ma da uri, alla voce. Puerto querido, donde me comía lambasitas, a Samena Labadín. ¿Desde dónde te conozco? ¿Desde dónde te conozco ya? Volviendo con el tranvía. Pero mañana... Mañana comemos otra cosa. Comemos ensalada ya. Si tengo con qué comer. No sé de dónde. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué?
1: Beste luisteraars, het uur klassiek bij Omroep Silt is weer voorbij. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepsilt.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Roeland Aals. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein is in hogere beroep veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het Hof in Den Haag acht haar schuldig aan groepsbelediging en belediging via berichten op X. Ze noemde mensen met een zwarte huidskleur denigrerend en beledigde advocaat Sidney Smeets. Blommestein moet Smeets €550 schadevergoeding betalen. De Bijenkorf heeft last van terughoudende consumenten. Op vergelijkbare basis daalden de bestedingen met ruim 8% en trok de webshop minder bezoekers. Topman Sean Hill noemt de markt uitdagend, vooral in het premium- en luxe segment. Dankzij kostenbesparingen en betere marges steeg de winst toch licht naar €25 miljoen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, beste luisteraars, het is weer donderdag en het is weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En vandaag heb ik, jawel, de heer Kees Glashouwer in de studio. Superleuk, ik kwam hem tegen met Koningsdag. En toen zei ik, nou, dit is de uitgelezen persoon voor de Schatkamer. En gelukkig nam hij de uitnodiging aan. En we gaan het komende uur luisteren naar wat hij in zijn muzikale schatkamer heeft.

0: Ja, en dat was hem. The Young Messiah. How beautiful are the feet. En gezongen door Vicky Brown natuurlijk. Want dat is de enige echte mooie uitvoering. Welkom in de studio, Kees Glashouwer. Ik hoor, oh, wacht even. Ik moet even deze aanzetten. Ja, nou heb ik wel geluid.
1: Ik zei dank je wel.
0: Ja, nee, heel goed. Ik had even de verkeerde microfoon. Wij troffen elkaar met Koningsdag in de Engelse tuin. En we raakten zo even aan de praat. Dat lukt altijd wel. Want jij praat makkelijk. Ik praat ook makkelijk. En toen hadden we het zo over nou, de schatkamer. En toen zei jij boonripper.
1: Ja, ja.
0: Dus toen heb ik gelijk inderdaad voor Afslag Harlingen je zoon gestrikt. En die is inderdaad bij Afslag Harlingen geweest. En, maar ik had jou binnengehengeld voor de schatkamer. En wij, ja, je mocht een mooi lijstje samenstellen. Dus wij duiken in jouw muzikale schatkamer. Voor degene die niet weten, dat kan ik me niet voorstellen. Kees Glashouwer, waar kunnen de mensen jou van kennen?
1: Ik denk vooral van de tijd dat ik dominee was van de grote kerk hier.
0: Ja.
1: Maar ik ben al 9 jaar geleden met pensioen gegaan. En, maar nog steeds in Harlingen, ja, laat ik ze nu dan wel merken dat ik er ben. Ik ben betrokken bij de voedselbank.
0: Ja.
1: En afgelopen jaar natuurlijk ook bij het jubileum van de Grote Kerk.
0: Ja, daar, mooie actie.
1: Ja, dat was prachtig. Ja.
0: Ja.
1: En dan die stenenactie, hè, voor de kinderen die in India nog in de steenindustrie moeten werken. Ja, ja, dan word je ook trots op Harlingen als je ziet hoe dat opgepikt is en hoe daar echt voor gegeven is. En dat, ja, prachtig.
0: Ja, en de, want ook vanuit verschillende geledingen gingen mensen opstaan om,
1: ja,
0: om acties te voeren.
1: Ja, ja.
0: Dus, maar is deze actie nu helemaal afgerond of is er nog een slotakkoord?
1: Nee, het slotakkoord is al geweest.
0: Ja.
1: Dat wil dus zeggen dat wij niet meer zelf actie ondernemen. Maar er zijn mensen die zeggen, nou ja, ik ben jarig en ik word, nou, ik noem het eens 75. Ik heb alles al wat mijn hartje begeert. Maar als je mij wat wilt geven, doe dat dan voor die Kaartsstichting. Kijk, dat soort individuele acties lopen nog wel door.
0: Ja. Oké, okay. En die Kaartsstichting, die is gewoon nog steeds te vinden via de kerk of staat die helemaal op zichzelf?
1: Die Kaartsstichting staat helemaal, dat is een stichting in India.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Kaarts International. Wij hebben daar contact mee via de landelijke actie Kerk in Actie. Want als je geld geeft naar het buitenland, dan wil je ook dat dat goed terechtkomt. En wij kunnen dat hier vandaan niet controleren. Maar Kerk in Actie kan dat goed controleren. En ja, die Kaartsstichting die gaat gewoon door daar in India met verschillende projecten. Ook voor kinderen, voor vrouwen die in een wat lastige positie zitten. Maar dit is vooral gericht op kinderen die geen kans krijgen zich te ontwikkelen omdat zij moeten werken in de steenindustrie.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En dat blijft voorlopig. Dat is ook niet met een week opgelost.
1: Ja,
0: dat is wel een project van jaren.
1: Ja, en het gaat ook over heel veel kinderen. Maar ja, wij kunnen een deel kunnen wij helpen. En dan is het goed om te doen.
0: Prachtig. Prachtig. Wij duiken in jouw muzikale schatkamer,
1: ja,
0: Kees. Ik ben begonnen met de Jong Messiah. Waarom staat die in jouw muzikale schatkamer?
1: Nou, ik vind de Messiah een van de mooiste muziekstukken die ooit geschreven zijn. En daar is dit weer een van de mooiste nummers daarin. Het is een nummer, als je het door je heen laat gaan, dan kan het je blij maken. Het kan je emotioneren. Het kan in jou een hele diepe verlangen naar vrede boven laten komen. Ja, ik ken mensen om me heen die echt vredelievend zijn in klein verband en daar echt heel goed werken. En nou ja, dan maakt het me gewoon blij. En daar hoort deze muziek bij. Ja, prachtig.
0: Prachtig. En dat kunnen we nu in deze tijd zeker heel goed gebruiken.
1: Ja, ja.
0: Goed, ik heb als volgende nummer een nummer klaarstaan van Leonard Cohen. Story of Isaac.
1: Leonard Cohen, dat stond op die plaat Songs from a Room. En die werd populair toen ik in de 5e, 6e klas van het gymnasium zat. Dus laten we zeggen, ja, 55 jaar geleden of zo.
0: Wauw.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Lopen we al zo lang mee? Dat, ja, is, ja, dat zeker. Zie je er niet nee, aan.
1: Er was nee. een van de medeleerlingen die had deze LP. Nou, die werd gedraaid op avondjes of zo van ons. En nou, dat was ook, riep ook wat een intieme sfeer op. Maar als je het verhaal neemt, het is het verhaal van het offer van Isaac uit het eerste Bijbelboek. En dat betrekt Leonard Cohen bij de oorlog in Vietnam, die in die tijd, dus in de 60er jaren was. En hij zegt ook, mensen, je moet je kinderen niet opofferen.
0: Nee.
1: En nou, dat merk je hier ook in dit nummer.
0: Nog steeds actueel. We gaan er naar luisteren.
2: There's a song called The Story of Isaac. And it's about those who would sacrifice one generation on behalf of another.

0: live-uitvoering live in Berlin. Oftewel, in 1972, Story of Isaac. Ja, mooi.
1: Ja, en
0: indrukwekkend.
1: Maar ook zo actueel.
0: Hè, ja, helaas.
1: Dat kinderen de oorlog ingestuurd worden.
0: Ja, kanonnenvoer.
1: Ja,
0: het is precies. Echt dat ik denk van, het mensenleven is helemaal niets meer waard.
1: Nee.
0: Ik verbaas me erover. Dan denk ik, jongens, maak van die wapens, maak daar werktuig van om het land te bewerken.
1: Ja.
0: En help elkaar, bouw op in plaats van te slopen en te breken en te plat te bombarderen. Ja, we weten wel hoe we het hebben willen. Maar,
1: maar hoe meer macht mensen krijgen, des te groter is de aanslag op hun moreel besef. En als ze dat niet meer aankunnen, dan worden ze een plaag.
0: Ja, nou, en dat is het dus wat er nu gaande is.
1: Ja.
0: Nu denk ik, ze moesten karbiet lussen, maar dat mag je ook niet zeggen.
1: Nee,
0: dat is niet netjes. Goed, ik heb het niet gezegd.
1: Nee, knip het eruit.
0: We knippen het eruit. Goed, maar dat zeg ik. Wij kunnen het hier niet met ons tweetjes oplossen. Maar ik zeg wel eens, als we iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheden goed doet. En dan verspreidt het als een olievlek. Dan wordt het een hele mooie wereld.
1: Ja, behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
0: Kijk, zo is het. We gaan naar de Cat Band.
1: Ja.
0: Wat is de Cat Band?
1: De Cat Band, ja. Soms dan tref je het gewoon met de mensen om je heen. En in dit geval, dat is nu ook wel 25 jaar geleden, dat ik het trof met een aantal jongeren, een aantal pubers in onze gemeente, die allemaal wat aan muziek deden.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben we een band, Catechisantenband, dus de Cat Band. Dat klinkt het meteen ook mooi.
0: Ja, bek lekker.
1: Ja, en daar hebben we een paar jaar mee, heeft een paar jaar bestaan. En daar kon ik mee uitleven. Dus ik heb zowel muziek geschreven als ook teksten.
0: Mm-hmm.
1: En dit is een van die liedjes. Het gaat, dat zal je niet verbazen in de kerk. Het gaat over Jezus.
0: Ja.
1: En dan over die laatste paar dagen. Maar dan eigenlijk vragend naar de luisteraar. Weet jij wat het is? Als je verraden wordt. Weet jij hoe het is als je als een insect vertrappen? Weet jij hoe het is om te verdragen met eindeloos geduld? Andermans schuld op je te nemen. En weet jij wat het is om lief te hebben tot in de dood? En die vragen leiden dan, als je er werkelijk over nadenkt, tot een soort refrein van bewondering. En dat is dan in het Engels van Lord Jesus. Hè. Wat voor kwaad heb jij niet gezien? Ik buig voor jou.
0: Worship.
1: Zoiets, ja. Ja, het is ook dat je tot, nou ja, dat je zelf nadenkt over. Worship, dat is te gemakkelijk. Het is,
0: okay.
1: Het is dat je gepakt wordt en denkt, ja, hier kan ik alleen maar mijn hoofd buigen.
0: Goed, we gaan er naar luisteren.
1: Ja.

0: Ja, en dit was dus 25 jaar geleden?
1: Ja, ja, ik zit te denken, onze jongste is nu 38.
0: Dus. Ik denk, ja, als die net zo oud is als onze oudste, ja. dan is hij 38.
1: Ja, ja? 38. Nou, dus dat is twee. Ja, ik denk, nou, laten we zeggen 23, 24 jaar. Ja,
0: ik zo hang niet op een jaar. Ja. Nee, maar inderdaad. Nee, wat prachtig.
1: Ja, het waren jongeren die elke zondagochtend gingen we oefenen in de Hoeksteen. Ja, prachtig.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, mooie tijden. Prachtig. En we horen er ook wat een klassiek sausje overheen.
1: Ja, er zit een melodie van Bach, heb ik er als een soort van bridge bij ingebakken.
0: Ja, ja, mooi. Ja, ja. Leuk is dat. Leuk om zo met muziek te stoeien.
1: Ja.
0: Ik heb Mendelssohn voor je klaarstaan.
1: Ja, prachtig.
0: Want?
1: Mendelssohn schrijft sowieso hele vriendelijke, mooie muziek. Maar ik heb dit nummer gekozen omdat wij dit gezongen hebben met de kantorij. Verlei ons vrienden. En ja, het woord vrede komt weer terug. Ja, het is een gebed om vrede. Omdat we het zelf niet allemaal voor elkaar krijgen, vragen we dat Gods scheppende macht toch ook mensen op een bepaald moment in hun kraag zal grijpen.
0: Dat mag. Heel graag.
1: Ja.

0: En dan heb je dat met een live uitvoering, krijg je natuurlijk prachtig applaus. Mendelssohn, verlei ons vrienden. Dat willen we allemaal. Ik heb een cd in de cd-speler liggen. En dat is iets met Kirchentag.
1: Ja.
0: Hoe? Vertel. Waar komt dat vandaan?
1: In Duitsland wordt door de kerken een Kirchentag eenmaal in de zoveel jaar gehouden. Dat is een enorm gebeuren. Ik heb zelf meegemaakt in Hamburg, in Hannover, in Düsseldorf. En dan staat zo'n hele stad op de kop, want er komen er meer dan 100.000 gasten tegelijk die een heel uitgebreid programma meemaken. Maar daar gaan ook hele grote groepen jongeren naartoe. En daar is van alles te beleven. Een van de dingen die ook mooi is dat daar ook geëxperimenteerd wordt met nieuwe muziek, kerkmuziek. En ik heb daar ook meerdere cd's van thuis. Maar ik dacht, ik zoek een nummer uit wat ik echt prachtig vind. Dat is een instrumentaal nummer. Wach auf mein Herz und singe. Wat je helemaal meeneemt in de muziek. En wat je optilt en wat je vrolijk maakt.

0: En toen was hij afgelopen.
1: Ja.
0: Prachtig, blije muziek.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja.
1: En als je zoiets meemaakt, dan kan je daar ook je door laten inspireren. Ik was toen dominee. En toen zeiden we, ja, we hoeven hier niet duizenden mensen naartoe te halen, maar we kunnen wel een bijzonder kerkendag weekend houden. En bij een van die weekenden was een gast uit Noord-Ierland aanwezig. Ja. En die vertelde over hoe het daar is. Hè? Protestanten, katholieken, maar eigenlijk nog een veel eerdere oorsprong van dat conflict tussen de autochtone bevolking en de landeigenaren vanuit Engeland en de Schotse rentmeesters. En toen dat later opsplitste in katholiek en protestant, toen konden ze veel beter nog op elkaar schieten.
0: Ja, vreselijk.
1: Maar hij vertelde daarover en dat raakte mij wel. Hij vertelde ook over een meisje van een jaar of 16. Haar broer werd in dat conflict vermoord. En vrienden die zochten haar op en zeiden van, jij moet wraak nemen voor jouw broer. Maar in plaats van dat ze dat gedaan heeft, ging zij mensen aan de overkant van de muur opzoeken om te kijken of zij de vrede konden bevorderen. Nou, en daar heeft dit lied wat nu komt, Heal Our Land, ook mee te maken. Dat is een bede om dat land wat kapot gaat aan schuld en schaamte, dat daar genezing plaatsvindt, verzoening. En bovendien, het is ook een mooie zangeres, dus Heal Our Land.
0: Wie is die zangeres?
1: Liz Fitzgibbon.

0: een prachtige smeekbede. Heel Ireland. Opdat we goed met elkaar om mogen gaan. Hoe is het eigenlijk op dit moment in Ierland? Want daar hoor je niks meer van.
1: Nee, maar er mag nog wel geïnvesteerd worden in ontmoetingen met
0: het
1: elkaar.
0: Het oudsier brot nog altijd wel door.
1: Ja, ja, ja.
0: Goh. Maar uiteindelijk denk ik ook vrede hebben, dat is hard werken.
1: Ja. Ja, denken dan dat dingen vanzelf gaan, maar je moet investeren. Ja.
0: Wil je een relatie goed houden, dan moet dat is werken.
1: Ja.
0: Ja, oké. Over werken gesproken, we zullen doorgaan.
1: Ja.
0: Want jij moest heel hard werken.
1: Ja, ja. Dit heeft te maken met het herseninfarct wat ik gehad heb. En niet alleen had ik een verlamming in mijn been en in mijn arm, maar ook hadden de stembanden een knoei gekregen. En ik schrok daarvan toen ik in het ziekenhuis lag en naar de kerkdienst toe ging. Ik hou van zingen. En we zouden gaan zingen en het kraakte aan alle kanten. En daar schrok ik van. En toen ik dus daarna in het revalidatiecentrum de vraag kreeg van nou, wat ik graag zou willen. Toen heb ik gezegd, mag ik ook zangles hebben? Jazeker, dat was prima. Dat was eerst in Beatrixoord in Haren en daarna was het bij Revalidatie Friesland in Leeuwarden, waar ik dan iedere week naartoe ging. En daar was een zangtherapeut die mij aardig op gang bracht. Ontspanningsoefeningen, klankvorming enzovoort. En dan gingen we ook samen zingen. Van alles. Hij pingelde daar een beetje bij op de piano. Maar, en de laatste keer, hij zei, Kees, eigenlijk is jouw stem nou wel weer goed. Dus het is eigenlijk niet eerlijk als we er nog mee doorgaan. Ja, het was prachtig om die zangles te krijgen. Maar goed, dus we doen nog één keer. Wat zullen we doen? Ik zeg, nou, dat lied van Ramses Shaffi. We zullen doorgaan. Nou, we hebben dat echt, ze hebben het gehoord in het hele gebouw. Zoals wij samen daar gezongen hebben. Totdat het dan uiteindelijk klaar was. En toen keek hij mij aan en hij zei, Kees, als je zo zingt, dan zie je er jonger uit. Nou, dat is natuurlijk, daar doe je het voor, toch?
0: Dat willen we, ja, zeker weten.
1: Ja, dus toen jij vroeg naar de schatkamer, toen dacht ik, nou, dit lied van Ramses Shaffi, dat prachtig lied.
0: Een mooie mijlpaal.
1: Ja, dat moet er zeker in.

0: Ja, we zullen doorgaan. Een prachtige uitvoering van Ramses Shaffy. En we moeten ook doorgaan. Ja. Want ja, we hebben nog een kwartiertje, 20 minuutjes.
1: Mooi.
0: Ja, een kleine 20 minuten, kwartiertje. Dus, maar willen we alles draaien, dan moeten we doorgaan. De Canadian Brass.
1: Ja.
0: Waarom doe je dat?
1: Dat stamt uit dezelfde tijd.
0: Ja.
1: Kijk, mijn muziekachtergrond ligt in het muziekkorps in Hindelopi. Daar heb ik jaren in gespeeld, cornet.
0: Kwam je ook uit die contraien van origine?
1: Ja, ik ben in Hindelopi opgegroeid.
0: Oké, okay, ja, dat weet ik niet. Dat zeg je nou maar zo makkelijk.
1: Ik denk dat iedereen dat weet.
0: Ja,
1: ja, het bal uit in de wal en goalt hem al daar. Dus ik ben echt Hindelopers opgegroeid.
0: Een hielper?
1: Ja, een hielper.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Okay. En daar speelde ik dus in de brassband. En iemand die ik goed ken, ook nog van die tijd, die gaf mij toen het advies om naar Canadian Brass te gaan luisteren. Want als je hersenschade hebt, dan is muziek, werkt als een soort van medicijn. Op verschillende manieren. Dat hoeven we hier niet allemaal uit te werken.
0: Nou, maar ik denk dat mensen, luisteraars die dit horen en iets soortgelijks hebben meegemaakt, die denken van, hoe werkt dat dan? Is het zo dat hersenhelften met elkaar beter gaan samenwerken als ze muziek tot zich krijgen?
1: Ik denk het, ja. En kijk, even een zijpaadje. Ik heb wel mensen gekend die afasie hebben.
0: Ja.
1: En als ik daar op bezoek ging als predikant, dan nam ik een boekje met liedjes mee uit hun jeugd. Dus en dan, nou, wij zongen kerstliederen in de zomer. En dan kwamen er hele zinnen, rolden eruit.
0: Ja.
1: Dat is dus een ander deel van de hersenen die je kunt activeren. En kan je dat wat met elkaar verbinden, dan zal dat blijkbaar positief helpen. Er is onderzoek naar gedaan in Finland.
0: Kijk.
1: Ik had dat al wel eens gehoord, dus ik ben heel veel muziek gaan luisteren.
0: Ja.
1: En ik denk zelfs dat muziek die je zelf ook gezongen hebt extra helpt. Maar dat is gewoon natte vinger veronderstel.
0: Nou ja, dat staat natuurlijk zo gebakken op je harde schijf.
1: Ja.
0: Dat je dat makkelijker kunt oproepen dan.
1: Ja. Ja. En daar hoort dan dus Canadian Brass bij.
0: Nou.
1: En Canadian Brass, dat zijn een aantal muzikanten, dus uit Canada, die werkelijk fantastische muziek maken. En ik heb in dit geval dus iets van Pachelbel uitgezocht. Ja.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Ja, heerlijke klanken. Canadian Brass hebben we nu gehad. Maar dan hebben we nu iets heel anders.
1: Ja.
0: Want, vertel.
1: Bone Ripper is een snoeiharde hardcore metalband.
0: Ja.
1: En daar spelen onze drie zonen in.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou heb ik al met Willem Daniel kennis gemaakt. En Kees-Jan
1: ken ik.
0: Maar wie hoort daar dan nog meer bij?
1: Jeldjer.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Jeldjer is de gitarist.
0: Ja.
1: Willem Daniel is de zanger of de... Je kunt beter zeggen met het Engelse woord screamer.
0: Ja.
1: Dus de schreeuwer van het stel. En wat zijn nou? Kees-Jan is de drummer. Ja. Ja.
0: Ja.
1: En dan zitten er nog drie anderen bij.
0: Mm-hmm.
1: Nee, twee anderen zitten er nog bij, ja.
0: Ja.
1: Ook nog een domineeszoon.
0: Oh, het kan verkeren.
1: En, ja, en zij maken dus die keiharde muziek.
0: Ja.
1: En ik heb het de mazzel gehad dat ik er vanaf het begin dus al... die ontwikkeling heb gezien. Mensen die dat niet hebben, denken dat dat alleen maar een grote bak herrie is. Maar dat is niet, zeker niet waar. Ze zijn voor elkaar hartstikke streng als het gaat om de technische kant van de zaak. Jeldir als gitarist heeft zijn D-diploma van klassieke gitaar en C-elektrisch gitaar. Dus als je dan in zo'n band gaat, is het niet dat je met drie akkoordjes tevreden bent. En dat merk je ook. Het lastige voor mij van deze muziek is dat je niet kunt verstaan wat ze zingen. Terwijl het mij elke keer opvalt dat hun fans de teksten gewoon meeroepen.
0: Okay.
1: Ja, ik vind dat heel bijzonder. Waar zingen ze? Waar maken ze liederen over? Nou, dat heeft te maken met wat er in deze wereld plaatsvindt aan. Nou, machtsmisbruik, toestanden die...
0: Is het totaal... het onrecht wat ze
1: ja, zeker,
0: willen bestrijden?
1: Dat, ja, dat wordt ook. Maar ook
0: of
1: hoe je houding
0: stellen?
1: Moet zijn.
0: Oké.
1: Okay. Zoiets van, laat je de gek niet kop praten. Laat je de kop niet gek praten. Ga nou niet aan de drugs, want dan leef je niet echt meer. Gewoon dat soort gedachten komen daaruit. En ik heb hier nu een lied uitgezocht. Ik zei jou al van tevoren al tegen je, dit is een wereldprimeur. Want de release van deze cd moet nog komen. Maar het is het nummer Deeds Define. Oftewel, woorden, daden zijn bepalend. En als je kijkt naar onze woordencultuur, wat er allemaal gezegd wordt enzovoort. Ja, wat schiet je daarmee op? Dus daden zijn deeds define. Maar ik weet niet hoe lang ik hierover door mag praten.
0: Nee, niet meer. Ik ga alvast afscheid van je nemen.
1: Dus met trots van mij mag je dit aankondigen.
0: Ik ga dit met trots aankondigen. Dit is van Bone Ripper, Deeds Define, de primeur. Heel erg bedankt, Kees, dat jij bij mij in de studio wilde komen. En we houden contact.
1: Ja.
0: Leuk.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt voor een wereldwijde daling van het aantal vliegtuigpassagiers. Volgens brancheorganisatie IATA vlogen in april 3,4% minder mensen dan een jaar eerder. Hoge kerosineprijzen door de vrijwel afgesloten straat van Hormuz leiden tot duurdere tickets en minder vluchten. Vooral het Midden-Oosten wordt zwaar getroffen. EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens dat de EU vertegenwoordigd moet zijn bij eventuele vredesonderhandelingen tussen de Oekraïne en Rusland. Volgens minister Tom Berendsen is nog niet besloten wie dat namens de EU moet doen. Sommige landen wilden direct een EU-onderhandelaar aanwijzen, maar daarvoor bleek onvoldoende steun. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Het is snel, hè?
1: Heel langzaam gaat deze meneer de studio uit. En wij zitten erin. Een hele goede avond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House. We zijn live te zien op omroepzilt.nl. En te beluisteren via de FM. En dat is dan 106.2 en 107.5. Marlies zit achter de knoppen. Dus dat komt helemaal goed vanavond.
0: Je hebt wel grenzeloos vertrouwen, hè?
1: Ja, altijd, altijd. En we beginnen met Jeroen Sveers. En hij speelt de High School Confidential. Een classic van Jerry Lee. Open up, honey, it's your lover boy me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the kids are

0: Ja, gelijk goed uit de startblokken vertrokken.
1: Ja. Met als dit geen goed begin is, dan weet ik het niet meer.
0: Nee, ja hoor, nee, de bevestiging kwam al op de app. Ja hoor, goed begin van de show. Jeroen Sweers met de High School Confidential.
1: En ja, en dat kwam van het hele mooie album van hem. En dat heet dan Me en Jerry Lee, A Tribute to the Killer. En het mooie is, hij heeft dat in 2015, was hij in Amerika in Memphis. En hij heeft het ook opgenomen in de Sun Studio in Memphis. Dus alles klopt een beetje in de Jerry Lee stijl. En zijn manier van piano spelen, noem maar op. Hij is gewoon geweldig.
0: Ja, dan krijg je de Jerry Lee Lewis vibe.
1: Ja, hij treedt binnenkort zit hij in Drachten. Mogen we nog even kijken. Ja, we hebben dat nieuwe ding binnengekregen. Dat boek over de...
0: Oké. De Lawaai in Drachten.
1: De Lawaai in Drachten. De vorige keer gingen wij eruit met Chase Garrett. Tribute to Pete, maar we konden hem helaas niet helemaal draaien. En het voordeel is, dan komt hij terug.
0: Ja, dus het is eigenlijk helemaal niet erg dat hij niet helemaal gedraaid wordt.
1: Nee. En hier is hij dan helemaal. Chase Garrett, Tribute to Pete.

0: Ja, dat was hem dan. Chase Garrett met Tribute to Pete. En dat is natuurlijk Pete Johnson.
1: Heel goed.
0: Van Meatloaf Lewis en die andere consorten.
1: Albert Emmons en Jimmy Yancey.
0: Nou goed. Ja, oké.
1: En dit kwam van dat mooie album Mrs. Blues uit 2008. En dan komen we bij Rocking Louie en de Mama Jammers. Dat is ook zo'n leuke titel, hè, de Mama Jammers. En hier zijn ze met The Real Gone Lover.

0: Ja, hier kun je natuurlijk niet bij stilzitten. En dan ga je ook nog mee trummelen. Rocking Louie en de Mama Jammers. Real Gone Lover.
1: Ja, en dat kwam van de LP It Will Stand. En die LP die kwam uit 1980. En even kijken. Dan komen we bij Kenny Wayne met de Parisian Stomp.

0: En dan denk ik van, hoe komen ze nou aan zo'n naam? Parisian Stomp van Kenny Wayne. En dan krijg ik later door, dat is Kenny Blue Boss Wayne. Waar heeft hij dat dan weer aan te danken? Nou, dat kun jij me vast vertellen, Evert.
1: Nou ja, het is gewoon een bluesman. En als je het goed doet, dan ben je de Bos. Dan ben je Blue Boss. En dan heet je Kenny Wayne. En dan zeg je Kenny Blue Boss Wayne.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is gewoon een samenstelling. En nou, dat is ere wie ere toekomt
0: en
1: natuurlijk.
0: En heeft hij dit opgevoerd in Parijs?
1: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest.
0: Okay.
1: Het is wel ergens in de studio opgenomen. Het was geen live opname.
0: Okay.
1: En dat kwam van het album Blues Power. Blues, Carry Me Home. Uit 2002 dat album. En ik kreeg dat album al jaartjes geleden van Han van Dam. Die had een aantal van die blues cd's. Dus ik doe er niks meer mee. Misschien kun jij er wel wat mee voor je programma. Nou Han, inderdaad. Dit was er dus eentje van. Dan komen we bij, even kijken, Chris Watson Trio. Dat was dat trio wat toen optrad tijdens, ik heb het wel eens eerder verteld, bij een Lewis meeting. En dat was bij Austerlitz, met het zwembad daar. En dat was grandioos. Toen waren het nog hele jonge jongens, maar ze speelden echt de sterren van de hemel. En ze hadden een promo cassette. En die mocht ik van hun hebben. En van deze cassette draaien we nu Memphis, Tennessee.

0: Ja, die Chris Watson toch. Memphis, Tennessee. Wie heeft daar nog meer liedjes van gemaakt?
1: Chuck.
0: Oké, okay. Chuck Norris? Nee, laat maar zitten. Ja. Nee, grapje.
1: Maar je weet het wel, toch?
0: Nee, maakt niet uit.
1: Chuck Berry had er wel eens van gehoord.
0: Chuck Berry, oh die.
1: Ja, dat is een nummer van Chuck
0: Berry. Ik denk Chuck Norris en Chuck, die hebben we nog meer.
1: Geef verder, je kunt niet alles weten tenslotte. Hè?
0: Nee, maar daar heb ik jou toch voor?
2: Maar het leuke van het Chris Watson trio is, in de samenstelling die ze toen, ik heb ze onlangs op YouTube, ik denk, ik voel dat de zin Chris Watson. En toen zag ik u ook spelen en dat is nog niet zo gek lang geleden. Het is wat grijs geworden, maar hij speelt nog steeds goed. En die bassist en die drummer die zijn nog steeds hetzelfde. Dus dat trio is al, ik denk ik, dan zo'n kleine 40 jaar bij elkaar. Dat is toch wel grappig.
0: Dat is inderdaad
2: mooi.
0: Ja, dat
2: is heel mooi om te zien. Ja. Goed, op Facebook al aangekondigd, Rob Agerbeek. Fantastische pianist natuurlijk. En ik heb hier de Little Man Boogie, maar je kunt het de Little Big Man of Big Little Man. Ik weet niet hoe je het noemen moet, maar het is een fantastische Boogie Woogie pianist. En het was een fantastisch mens. We hebben hem gekend, een grote vriend.
0: Jazeker. Hij was klein van formaat, maar groots in zijn spel.
2: Ja, maar ook als persoon.
0: Ja, zeker weten.
2: Dat is echt een uniek figuur.
0: Ja.
2: Nou, we laten hem hier even horen. Rob Agerbeek met de Little Man Boogie.

0: met dit tempo loopt het rook tussen de toetsen vandaan. The Little Man Boogie van Rob Agebeek. Hoe is het mogelijk dat iemand zo snel zoveel toetsen naar elkaar kan spelen? Dit is echt...
1: Vooral die linkerhand, jongen. Dat is echt... Dat zei hij ook. Want ja, onze zoon Geert die heeft ook les van hem gehad. En die linkerhand zei hij, dat moet een rots wezen. En wat je met je rechterhand doet, dat is prima.
0: Kleur het maar in. Ja, linkerhand is een rots.
1: En dit was een hele mooie solo-opname. En dat kwam van het album The Boogie Rocks uit 1997. Rob Agebeek. Ik ben blij dat ik me een paar keer op de camera heb mogen hebben.
0: Ja, en, ja zeker.
1: Zo ook op YouTube. En dan kun je hem nog een paar keer goed terugzien.
0: Mooi nalatenschap.
1: Ja, mooie opname zo. Al zeker het zelf. We gaan verder met Anne Repson.
0: Yes.
1: Ain't That a Shame.

0: Ja, hier kun je nou uren naar luisteren. En Rapson, ain't that a shame. Nee hoor, hoef je er niet voor te schamen.
1: Nee.
0: Nee hoor.
1: Maar ze zingt zo mooi en ze speelt ook ontzettend leuk piano. Ze speelt toch gitaar trouwens in dit nummer. Ze doet alles. En dit komt van haar mooie album Music Making Mama. Nou, die mama's die willen we graag horen.
0: Ja, de volgende keer mag ze weer meedoen.
1: Uit 1997 was dat album.
0: Dat bedoel ik.
1: En we hebben hem net al genoemd. Dat kwam per ongeluk eigenlijk door Chase Garrett. Tribute to Pete. Toen kwam maar eens op Pete Johnson. Toen begon ze nog een paar op te noemen. En toen kwam ook nog bij Jimmy Yancey. En die komt nu.
0: Het is weer tijd voor Jimmy Yancey.
1: En hier is hij met The Rocks.

Jimmy Yancey, The Rocks. En dat kwam van die mooie Complete Recorded Works. Dat is een 3 cd's zijn dat. En er staat zijn totale, staan alle werken van hem op. En dit kwam van de 2e cd. En dat betreft dan de opnames gemaakt zijn tussen

0: februari 1940 en december 1943. En dit nummer was ook van december 1943. We begonnen al met Jeroen Sveers met High School Confidential, tribute to Jerry Lee. Maar hier is dan de echte Jerry Lee en Marlies, je weet precies hoe dat verder gaat.
1: Ja, the one and only Mr. Jerry Lee Rockatoom Lewis met Corinna, Corinna.

0: Yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Dat is natuurlijk de enige echte Jerry Lee Lewis.
2: En we vergaten helemaal Alexander te noemen. Alexander, deze was ook speciaal voor jou.
1: Ik zou net zeggen,
2: je was er ook om uit zijn verjaardag. Dan hebben we dat beloofd dat we dat zouden doen, hè? En wat je belooft, Alexander, dat doen we altijd, hè? Hé, ouwe reus.
1: Moeten we ook nog een Lang Zal Ze Leven voor je zingen? Het was vorige week donderdag jarig.
2: Nee, maar die goeie hebben we niet onder de knop zitten.
1: Lang zal die leven, lang zal die leven. Ja. Maar dat was vorige week donderdag.
2: Ja,
1: kijk,
2: het wordt
1: gelijk geleden. Geregeld.
2: Ja, dankjewel Roland. Dankjewel Roland, dankjewel. Goed. Weer een jaartje erbij, verschrikkelijk.
1: Ach joh, je bent er bijna weer jarig.
2: Ja, daarom. Maar we hebben Stephanie Trick gezien.
1: Kijk, dat bedoel ik.
2: En ik denk, die ga ik vanavond ook wel een keertje draaien. En ze kan niet alleen stride en ragtime, maar ze kan ook lekker boogie boogieën. En hier is ze met de Honky Tonk Train Blue.

0: Ik ga op reis en ik neem mee. En ik ga met de trein. En dat is Stephanie Trick. Hey, wat is dit? Hey, heb jij hem verkeerd aangeleverd, Van Bon?
1: Nee hoor. Zo staat het op de cd.
0: Oh, nou, dan moeten we die cd nog, of moeten we die opname nog even een beetje geknipt hebben. Want die klopt natuurlijk niet helemaal.
1: Dat is ook opgenomen, maar ik kan niks te doen.
0: Ach, die Stephanie toch.
1: Een echte cd van Stephanie, met nog wat tekstjes erop en zo.
0: Nou, hartstikke leuk. Maar dit was hem dan, de Honky Tonk Train Blues.
1: Ja, en dat kwam van het album Something More uit oktober 2011. En dan heb je de Honky Tonk Train Blues gehad. En dan krijgen we Ryder Larson en die neemt The Last Train Home.
0: Ja. Nou hoop ik wel dat Henk die... Nee, maar die heeft die Henk. Die heb je helemaal niet nodig, hè, in Limburg.
1: Een fantastische camper.
0: Die hartstikke gozer. Mooi. Hey, Last Train Home. En voor de hitte thuis, hè, denk erom.
2: Right, we're gonna try a song with the title Last Train Home. Well, don't rush out yet. We're gonna hang around a little while.

0: wat achteraan. Komt nog wat achteraan. Ja, uiteraard. Het applaus. Ik denk al, we moeten hem duwen, want ja, hij haalt het niet meer.
1: Jawel,
0: woe, woe. Woe, woe. Ja, oké. Okay. Last Train Home.
2: Ja, Ryder Larson en de Boogie Basses. Met de Last Train Home. En dat kwam van hun album Statement 2. En dat werd live opgenomen. Ik heb het al eerder verteld. Juni 1994 in de Cotton Club in New York. En de backing vocals, je hoort ze op het eind nog even woe woe roepen. Dat waren de Spirit of Love Singers. Dan komen we bij weer een bekende. In het begin van het programma genoemd door Marlies.
0: Meet Lux Lewis.
2: En hier is hij met Meets Blues.

0: Ja, en deze mensen komen altijd weer terug. Die Meatlux Lewis en Jimmy Yancey. En even kijken, welke hadden we nog meer?
1: Albert Emmons
0: en Pete Johnson. Daar moeten we eigenlijk maar wat jingles voor krijgen.
1: Ja, ja.
0: Tijd voor Meatlux Lewis.
1: Gaan we doen, dan gaan we aan werken.
0: Pete Johnson. Nee,
1: nou,
0: okay.
1: Maar is los hoor. Hè.
0: Ja, nee, dat denk ik, vind ik wel leuk.
1: Ja,
0: dan gooi
1: ik
0: weer
1: goed.
0: Wat.
2: Medicijnen
0: niet nee, ik heb mijn pilletjes niet gehad. Nee,
1: maar
0: nee,
1: dit
0: nee.
1: Was een opname van 20 augustus 1944. En het was in de Sam Ash Recording Studio in New York. Dat wilde ik nog even kwijt. Dan gaan we gauw verder, want ik vind Teddy Riddell ook altijd goed. En hier is hij met I'm Feeling Sorry. Weer mooi solo en die piano erbij. Klinkt als een klok.

0: Ja, Teddy Riedel. Wij hebben toen nog kennis gemaakt met zijn...
1: Dochter.
0: Dochter, ja.
1: Ja, met Karen Snippen. Die kwamen toen naar Harlingen toe.
0: Ja, heel gezellig. Toen zijn we nog naar Makkum geweest. Ja, hebben we nog visje gehaald.
1: Ja,
0: vis
1: zo lekker. Smoking oil. Eel.
0: Ja, we hebben nog bootje zeggen. Gevaren.
1: Lekker of zo met een kaart, weet je, knauwen. Ja, samen met het bootje. Nee, met de auto zijn we toen gegaan. Later hebben we nog een rondvaart gemaakt met
0: ons bootje.
1: Met onze sloepie. Ja, helemaal goed. Teddy Riedel, I'm Feeling Sorry. Ik heb dat nummer ook van Jerry Lee. Kunnen we de volgende... Ik zet het er gelijk even bij. Dan draaien we die op 4 juni. Dan zijn we weer live, als het goed is. En dit kwam van zijn mooie album Unbelievable. Vocals en instrumentals. En de release van dit album was in 2000. Ik krijg een seintje van Marlies dat ik afscheid ga nemen van de luisteraars. Ik hoop dat ik weer een beetje een leuk programma had samengesteld voor jullie. Ik ga Marlies bedanken voor de techniek.
0: Ja, nee,
1: ik
0: graag.
1: Ik zei in het begin al dat ik er heel veel vertrouwen in had.
0: Ja, dit is,
1: dat is helemaal gelukt.
0: Wonder wel weer helemaal goed gegaan eigenlijk wel.
1: Roland staat klaar om ook te beginnen.
0: Ja, gelukkig dus, wel.
1: Het begon al een beetje wild te worden. Ik zei rustig, rustig. Je komt vanzelf
0: af,
1: in de beurt.
0: Ga af, ja.
1: En dan gaan we eruit met James P. Johnson, de JP Boogie. En dit programma wordt herhaald op 28 mei. En ik zei net al. En dan hopen we live weer bij u te zijn op 4 juni.
0: Bij welzijn. We gaan ons best weer doen.
1: Yes. Nou, de groetjes, toedeledokie. En hier is James P. Johnson met de JP Boogie.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De overheid gaf de afgelopen 5 jaar circa 1,8 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro, mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun 2 kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar laat ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij Omroep Silt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. We openen vanavond met Dig It en Voodoo Mother. En ja, er is een reden waarom ik eigenlijk open met Dig It. Want Dig It staat vanavond in Duitsland en morgenavond in Almelo met, samen met Wicked Smile. Staan ze daar, hebben ze een mooi optreden. En ja goed, Voodoo Mother komt van het prachtige album Gringos Galacticos uit 2019 alweer. En ja, er komt binnenkort een nieuw album aan, heb ik al gezien. Dus wat dat er gaat, ja, dan daar zijn we heel benieuwd naar. Ja, zoals ik zei, Wicked Smile, dit is een Australische band die regelmatig gedraaid wordt bij ons, omdat Mark heel vaak even weer een nieuw plaatje van deze band mijn kant uit bonjourt. Ja, we gaan nou lekker luisteren naar Back to Back We Stand. En waarschijnlijk is het ook een van de nummers die ze vanavond en morgenavond spelen. Als alles een beetje mee zit.

0: Ja, goedenavond trouwens, moet ik zeggen. Want we zijn live in de uitzending bij Razende Roeland. Ik heb aan de telefoon mensen van Sonic Whip.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Mannen, ik begrijp dat, dat jullie met z'n drieën een band zijn. Zou jullie wel even willen voorstellen?
1: Ja, nou, ik ben Marijn. Ik ben leadzanger en gitarist. En hier naast mij zit Florian, de drummer van Sonic Whip. En die niet aanwezig is, de drummer is Kevin. Kevin Clarence is de bassist.
0: Oké. Dus, ik zei net tegen Marijn, ik krijg al 5 jaar mailtjes van jullie met af en toe lekkere nieuwe muziek. En ik draai het met plezier. Maar zou jullie willen beschrijven, wie is Sonic Whip en hoe zijn jullie er zo toe gekomen?
1: Ja, nou, eigenlijk Sonic Whip is eigenlijk ontstaan, Florian en ik, wij zijn broers en ik denk inderdaad wat je zegt, 5, 6 jaar, misschien wel 7 jaar geleden, toen we hadden al een band, spelen al sinds dat we team zijn samen in bandjes en er was gewoon een drang van ons. We zijn ook heel erg opgegroeid met muziek van Queens of the Stone Age en Foo Fighters. En de ouders vonden we heel gaaf. En de Nederlandse Nevermind bijvoorbeeld. En we voelden gewoon een drang om ook dat echt een uitlaatklep te geven. En om een lekker rockmuziek te gaan maken. En zo is het eigenlijk begonnen. En sinds nu een paar jaar hebben we echt een nieuwe bassist. En dan zijn we echt met zo de plannen steeds verder naartoe aan het werken. En dat is dus ons nieuwe album wat vrijdag uitkomt. We maken alternatieve rockmuziek met keiharde riffs en
2: melodieuze teksten iets waar je euforisch van kan worden, vind ik zelf altijd. Dat die muziek, je wil graag dat de rockmuziek ook een soort lichtpuntje is, want dat is voor mij altijd zo geweest. Rockmuziek is toch een soort lichtpuntje in je leven. En dat is wat we ook proberen.
0: Ja, precies. Ja, want ik bedoel, het album wat eraan komt morgen is jullie tweede full-length album. Als ik even snel gelezen heb.
2: Klopt.
0: Ja, ik heb al behoorlijk wat nummers kunnen horen. Ik ben heel erg enthousiast.
1: Dat is mooi om te horen.
0: Ja, we hebben net geluisterd naar Breathing Out. Nou ja, dat was cool. Ook echt even uitademen. Lekker man. kun je een beetje beschrijven waar het album over gaat, globaal?
1: Ja, het is grappig, want we hebben eigenlijk dit album is tot stand gekomen. We hebben natuurlijk inderdaad, wat je zegt, al onze debuut album hebben we een paar jaren geleden al gemaakt. En er zit ook nog een EP tussendoor met Spinning Around. Maar we waren eigenlijk tijdens de tour in Engeland kwamen we in aanraking met producer Michael Smith. Die heeft ook platen van Wolf Alice bijvoorbeeld geproduceerd of The Saints. En hij was naar een show van ons gekomen en hij vond het echt te gek. Hij zei na de show kwam hij naar ons toe en toen zei hij, I want to make a record of you guys. En toen was eigenlijk de basis gelegd van we gaan nu echt een nieuw album maken en we gaan de studio in met Michael. Met als visie om eigenlijk die live, want we denken dat we live soort van altijd iets magisch gebeurt. Dat is altijd anders dan als je apart van elkaar iets inspeelt. Dat wilden we eigenlijk gaan vastleggen op een album. Dus we zijn 2 weken naar België, naar Ardennen gegaan. We hebben zoveel mogelijk live daar in 1 ruimte met de 3 opgenomen en getaped. En dat is dit gekomen. En de inhoudelijk gaat het ook heel erg over interne struggles of demonen in je hoofd, waar soms of versies van jezelf die toch wel minder leuk zijn soms. En eigenlijk een beetje gevecht daartegen. Maar een heleboel.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, wat jij ook al zegt. Ik bedoel, je hoort ook echt dat jullie live die hele handel hebben ingespeeld. Want het is ook een eenheid.
1: Ja, cool. Ah, dankjewel. Dat is een groot compliment. Want wij vinden ook zo gaaf aan het album, juist inderdaad ook dat nu, dat als we eigenlijk ernaar luisteren, dat ogen dicht doen, dat we van eigenlijk weer wanen in de studio, omdat we aan het opnemen zijn.
2: Ja, als je weer terug luistert, dan heb je weer inderdaad het gevoel dat je weer, als je je ogen dicht doet, dan zie je gewoon die ruimte voor je. Dat is echt fantastisch.
0: Ja. Ja, en dan denk ik ook dat het minder moeilijk is om dit soort nummers weer live op een podium met hetzelfde gevoel te brengen.
2: Ja, nee, ja. Misschien, het gaat dan wel wat organischer of zo. Dan, als je iets in de studio, we hebben ook wel met de vorige EP, Spinning Around, dan ga je de studio in en meer in blokjes. Dus dan doe je meer, dan is het drums, dan de bas, dan de gitaar. En dan kom je iedere keer met ideetjes van, oh, misschien dit vet, of koortjes die je denkt van, oh, dit, misschien kan dit of dit. Mm-hmm. En ja, dan moet je dat toch wel een keertje kunnen reproduceren in de repetitieruimte, zeg maar. En dit is eigenlijk een soort repetitieruimte waar we dit hebben gespeeld. Dus het is al hoe we zijn, inderdaad.
0: Ja. Ja, nou en ja goed, ik bedoel, jullie spelen al heel veel live. Vanavond mogen jullie het podium op met Skunk en Nancy. Dat lijkt me ook een fantastische ervaring.
2: Ja, zeker. Dat is echt, daar hebben we zoveel zin. We kunnen echt niet wachten. We staan al te springen zo voor de deur om het podium op te gaan.
0: Ja.
2: Maar ja, dat is echt een enorme eer om zo'n act in het programma te staan. En morgen spelen we dan in Merlijn in Nijmegen. Dan is echt de officiële album-release. Release show en dan de dag daarna spelen we dan in Bridge Festival op Bridge Festival in Eindhoven en dan hebben we nog een toertje. Ja, we spelen in Amsterdam in de Q Factory. Ja, en de bierlancering ook vrijdag, aankomende vrijdag.
0: Ja, dat was het.
2: Bierlancering. En dan zijn we tussen 3 en 4 zijn we aanwezig bij Brouwerij Florijn in Nijmegen. En dan kunnen mensen de biertjes al kopen of proeven. Hm. En maar ook we hebben er ook al van de LP's en de merchandise mee. Dus je kan ons ontmoeten en dat is
1: het. Ja, dus als je vanuit Noorden komt rijden en je denkt, ja, ik wil niet alleen voor dat showtje helemaal naar Nijmegen komen rijden, dan kun je eigenlijk de hele dag Sonic Whip dag beleven met een biertje erbij en een nieuwe LP en een concert.
0: Ja, ja, goed, ik bedoel, en het wordt lekker weer. Ik bedoel, dan is een koud biertje is heerlijk om alvast een beetje in de stemming te komen om naar jullie release show te gaan.
2: Ja, ja, precies, absoluut. Dus ik zou zeggen tot morgen.
0: Ja, helaas, ik heb andere verplichtingen, maar ik bedoel, het aanbod klinkt heel aanlokkelijk. Dan heb ik nog één vraag. Wanneer komen jullie naar Friesland?
2: Naar Friesland? Nou, wie weet komen we snel naar Friesland. We hebben ja, natuurlijk vorig jaar... Of 2 jaar geleden tijdens popronde hebben we een aantal shows in Friesland mogen doen, wat er heel te gek was. In Leeuwarden ook.
1: Mm-hmm.
2: Komt ons daar terug in ieder geval. Het is weer fantastisch.
1: Maar hou, ik zou zeggen, volg ons op Instagram of op Facebook. Daar staan onze tourlijsten ook. En ik verwacht, misschien komen we volgend jaar, in het voorjaar, wel richting het noorden toe. Daar ga ik nu nog niet al te veel over zeggen, maar dan moet je ons maar volgen. Sonic Whip op Instagram en Facebook en TikTok, overal. En dan zien jullie wel verschijnen wanneer we eraan komen.
0: Ja, precies. En voor de mensen die nou niet live naar jullie release party kunnen komen. De LP-CD is te bestellen via jullie website?
2: Ja, ja, ja, zeker.
0: Nou, mooi.
2: En binnenkort ook heel veel platenwinkels.
0: Dat is nog veel mooier. Mannen, ik dank jullie wel voor dit gesprek. Wij gaan luisteren naar Over and Out. Dus, en ik wens jullie zometeen heel veel plezier bij het optreden met Skunk en Nancy.
2: Dankjewel. Fantastisch.

Gracias, Juan, voor deze fantastische muziek. Rabia Perez was dit. En Valley... Nou, dan moet ik echt even... The Valley of Shadows in het Engels. Maar Valle de Sombras in het Spaans. Want deze Spaanse band komt uit Madrid en is opgericht in 2011. En ja, we hebben dan... Juan levert vaak wel muziek aan voor het rockcafé. Alleen, ja, bij mij wat minder. Ja, jammer, maar goed. Ik bedoel, die lekkere muziek. Great music. Thank you, Juan. De volgende plaat is van Dementris. En Scales of Betrayal.

Deceiver van de band Vexation was dit. En Vexation is een Amsterdamse band, opgericht 1981. En timmert al jaren in een vaste bezetting aan de weg. En ja, ik heb ze twee keer mogen zien optreden. Eén keer in Landgraaf tijdens een benefietavond en één keer in Iduna. En ik moet zeggen, beide keren was het best indrukwekkend dat wat er aan show neergezet werd. En ja, het is old school metal en ja, ik hou er wel van. Maar goed, we hebben van alles wat in mijn uitzending. Dus wat dat er gaat, niet bang zijn dat je op een gegeven moment alleen maar van deze muziek krijgt. Want de volgende band bestaat net zo lang als Vexation. En komt aankomend jaar op Into the Grave, 12 juni. Vrijdagavond staan ze er en ze zijn de afsluitende act van die avond. Ik heb het over Anthrax en It's for the Kids.

0: Valros was dat met Digital Advisement. En ja, goed, ik bedoel, lekkere muziek. Lekkere muziek gesproken. Aankomende zaterdag is er hier in Brouwdok te Harlingen is een tattoo en nog wat dingetjes met baardkappers en weet ik wat allemaal. Er is gezelligheid hier in op de Willemshaven hier in Harlingen bij Brouwdok. En daar komt ook de volgende band. En dat is Papa Jay en de Holy Rollers en Die City Boogie. Zullen ze vast spelen die avond.
1: Drummer man.
2: Ah, shit son, here we go.

0: En deze Zweedse moderne rockband komt ook nog naar Into the Grave. En ik heb de kans dat ik nog even spreek. Goed, dit was Razende Roeland op deze donderdagavond.
1: Dit is bij Omroep
0: Zilt, Shine Radio en radio.nl. Ik zou zeggen, Torkiekes.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt de verslaggever.
5: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
4: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
6: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet zelfs fijn.
4: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft de uitstelling in Leeuwarden daar niets mee te maken. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds vooral in het zuidoosten kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: De tijd voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: één op de vijf jongeren die groeit op in een gezin dat zorg nodig is. Maar er zijn te min jonge mantelzorgers. En om daar wat om te doen, organiseert de gemeente Opsteloon tegen mij code Hans en de burgemeester Harmsma Squal op een griek van een beetje een evenement voor en oer jonge mantelzorgers. Dat moet een worden van bewustwording, moeting en van ontspanning. En dan praat ik over mijn consulent mantelzorg Ria Bron van de gemeente. Een goeie morgen.
1: Goeie morgen.
0: Ja, het tal jonge mantelzorgers in Opsteloon dat bij hem bekend is, dat is na eerdere actie van Twan en Sontje gaan. Maar dan toch, als je dan jaren 1 op de 4 jongeren die groeit op in een gezin dat zwaar nodig is, dan ben die Sontje er nog net een heel soort natuurlijk.
1: Nee. En dat is mij een van de redenen dat we ooit samen met Code Hans en de burgemeester Handmes Kwallen dit jonge mantelzorg event organiseren. We hebben dus vorig jaar een campagne start. Met behulp van onze twee jonge mantelzorgers die toen bij ons bekend waren, Marissa en Jalmar. En nou ja, dat heeft vertuigend in. Maar er zijn nog volle meer jonge mantelzorgers die het net jongen worden en die van zichzelf net weten dat ze jonge mantelzorger binnen. En daarom proberen wij als gemeente de zorg in dat net alleen nog de jonge mantelzorgers zich ervan bewust binnen. Maar ik het netwerk om de jonge mantelzorgers heen. Dus dat was zeggen familie, ouders, buren, vrienden. Maar ik de squal, het onderwijzend personeel of de werkjouwer.
0: En wat maakt het eigenlijk dat zij zo min te vinden binnen?
1: Omdat ze net zichzelf net zorgen als jonge mantelzorger als oors. En ze willen ik net als oors jongen worden. He, maar daarom maken ze zich heel wat zorgen om wat er in hun gezin gebeurt. En ik zorgen over hun eigen toekomst. Want ja, ze doordat ze mantelzorgen, komen ze soms net aan andere dingen toe. Dus sociale leuke dingen, die laten ze gauw varen, omdat het thuis hulp en stiepen nodig is. Maar ik kom ze wel eens naar squallen. Hebben ze net altijd tijd om het huiswerk te maken of om uitgebreide scripties te maken. En er is voor de jongeren in het heger onderwijs is dat twee jaar geleden een motie aannam dat zij behandelen willen kennen als topspotters. Dus dat ze meer tijd daarvoor krijgen als een gewone leerling.
0: Wat veroriemate in het systeem? Want je zegt het al, hè, op squallen kinderen ze een jonge mantelzorgers die een probleem onrinnen. Ze vinden dus dreig te vinden. Dat had best wel wat gevolgen. Zodra ik wat veroriemate in het systeem om dat aan te pakken?
1: Nou, ik denk dat er een bewustwording al een heel stuk schelen zal. Dus dat zij zich van bewust binnen dat jongeren die misschien het beste verkeerd op squallen binnen, dat het thuis meer spelen dan dat zij in de gaten hebben. En het gesprek aangaan en zo dan al schelen. En mochten onderwijzend personeel in de gaten hebben dat er jonge mantelzorgers binnen, dan zou ik ze adviseren willen om de jonge mantelzorgers terug te verwijzen naar de gemeentewet zien wijen. Want elke gemeente in Friesland wil graag de jonge mantelzorgers typen. Dus, en dat proberen we te doen met lotgenotencontact en leuke uitjes. En het gesprek aan te gaan van als je wat nodig bent, kom er dan alsjeblieft mee. Want we willen heel graag weten waar we ze mee helpen kennen en ondersteunen. En als dat op squallen is, ja, dan krijgen we contact met squallen ziekje. Is dat bij de vrije tijd, bijvoorbeeld bij training van een voetbalclub, dan kunnen we proberen contact zieken met de voetbalvereniging en te zien wat daar mogelijk is. Dus we proberen ze op allerhande manieren te stiepen en dat begint bij bewustwording.
0: En Sandai, die kan natuurlijk helpen om die bewustwording weer wat te brengen. Ik kan me wel vaststellen aan de oren komt, ja, het is toch wel wat pijnlijk, want dat systeem met die mantelzwagers, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een bezuinigingsmaatregel geweest.
1: Nou, dat wat ik net zei. In 2015 had het Riek de taak van de mantelzwagers bij de gemeente Delijn. Daar waren geen handvaten voor van hoe dat eruit zijn moest. Dus elke gemeente had die taak zelf oppakt. En ik deel van het provinciaal Wallis mantelzorg. Dus ik praat met steunpunten uit heel Friesland. En we dogen dat met dezelfde intentie, maar wel met andere budgetten. Dus wat voor de een heel normaal is, dat kent van de oor net vanwege het budget wat ervoor is. Dus er valt nog wel het een en het oor aan te passen hiervoor.
0: Ja, ja, en ja, die kan vanzelf helpen om de onacht te brengen en het parteer op gang te brengen. En dus hopelijk om ik wat meer dismantelzorgers in de picture te krijgen.
1: Ja, ja, absoluut. Want ja, ze zijn heel lastig boven wetten te krijgen. En ik maak van de morgen aan alle eerste klasses van de burgemeester Hartnerskwallen een gastles mantelzorg aan. Dat hebben we vorig jaar mee begonnen en dat is heel goed slagen. Dus wij hebben jullie samen met vier jonge mantelzorgers escapekisten maken. En aan de hand van die escapekisten maken zij ontdekken wat een jonge mantelzorger wezen is, wat het inhoudt. En wellicht wist het zelf en herkennen ze zich erin. En dan laten ze weten dat ze bij u zich aanmelden kennen.
0: En dan kunnen ze dus contacten met mij, de gemeente Opsteloorn.
1: Ja.
0: Tegen dank en heel veel succes.
1: Graag dingen.
0: Ria Bron.
1: Nou, fijne dag nog.
0: Van de gemeente ja. Opsteloorn dus. Dank u wel.
2: Alles wat je op dag mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
3: Dit is de dag voorbij.
4: De provincie Friesland en Blutsen gemeenten binnen min te spreken over de compensatie van de Drik voor de onlis van een zware heegspanningsverbinding troch Friesland. Die kabel rint aast vanuit vier verlaten in Grensland via Surhusterveen, Burgum en Ljouwers naar Oudehaske. De kabel komt dus in Achtkarspel in Friesland binnen en wethouder Engbert van Es waart er twee weken oer bijpraat. Troch het Drik.
5: Je krijgt dat hier van wat de bedoeling is en het is eenzijdig natuurlijk. Je hebt zelf geen enkele manier meer om het wat zin te doen, het wat je mij deelt. En dat vind ik wel heel erg lastig.
6: Ja, je bent wethouder in Achtkarspel. Daar komt de line om het te zeggen Friesland binnen. Jim heeft daar nou ook al een verbinding erin. Toch zal dit meer impact hebben?
5: Ja, als alleen al just hoe groot dat die messen binnen die te komen, dan en je zorgt naar de impact in het landschap, nou, dat is gigantisch. En dat zelfs zeker in het gebied, Achtkarspel, dat gaat helemaal dwars daarin. Dat zelfs zeker in het natuurgebied van de Mierden, dat maakt het een hele soort kapot. En voor mensen die daar nou wenen, ja, die krijgen een druk en een leefomgeving om zich heen, dat is gewoon niet geweldig meer. En daar ben natuurlijk ik met name op zo'n punt, dat vind ik heel belangrijk, ben er best wel vraagtekens, want die kabels die daar komen te hangen, die jouw straling. Die straling wordt erkend. Maar er wordt er zijn, nou, het ging in kweer. Het RIVM zei, het ging in kweer.
6: Ja, dus ze hadden dan die 100 meter om. Had je maar boeten die 100 meter, wen je of werk je, dan valt het wat aan.
5: Nou ja, ik in die 100 meter zult daar vallen. Want als die 100 meter zit en dan krijg je een uitkeer op boord en dan geest voort. En dan wordt diezelfde wet de keer op omweer. Dan wordt willens en wetens mensen leven in die 100 meter zone. En ik heb mij net verteld dat straling in kweken, waar ze vaak zijn in het verlenen van bepaalde gezondheidszwaring van nou, dat valt wel op mij, dat komt wel goed. Maar dan werd achterna het toch wel heel vervelend en heel lastig en werden mensen echt ziek. En dus daar maakt je weer ook steeds zwaring hoor.
6: Ja, hoe vreemd is dat eigenlijk om daar maar even op trot te gaan? Een uitkeepregeling omdat je te dicht binnen zijn kabel ben je. En wat zou Tennet dan? Ja, dan kunnen wij die wenningen weer te keep zetten, want dan wordt meestal wat risico's binnen en die kiezen er dan zelf voor.
5: Ja, nou, dat is nog het kroemen. Ik denk dat je dus maar je stormbroeken moet en mensen net in gevaarlijke situaties brengen moet. En dat is wat hier wel gebeurt. Dus ik ben van mening, dit jet op deze manier net zo. Je maakt er een afgoed uitkeerpje en een goede regeling maatje. Of je bent er echt van overtuigd dat er niks aan de hand is. Nou, dat laatste, dat is bij mij net het geval. Dus ik kies van echt een goede uitkeerregeling. Dat maakt op hand. Dat maakt van de volgende regeling en net achter mij.
6: Van jullie in de gemeente zal er een informatiejong wijzen van het ministerie en Tennet. En die zullen een korte tillen wijzen. Jim heeft zijn als gemeente, ja, daarnaar, als die West het, dan organiseren wij uw eigen bijeenkomst. Waarom doe je dat?
5: Nou, ik vind het belangrijk dat we onze eigen mensen stiepje. En dat we het nice stonden en dat we ze helpen om op gang te komen. Om hun, ja, ik hun waai te vinden. Om te zorgen dat wat zij hier op het gym binnen, dat zij ik hun waai vinden kennen. Ik denk ook aan de politieke belangen bijvoorbeeld. Hè, die houden eigenlijk dat belang erbij. Om te zien van wat gebeurt er in uw dorp. Nou ja, dan mijn mijlkoor steeds als gemeente en als inwenders. We staan naast elkaar en we helpen elkaar. En vandaar dat ik steeds wat extra informatie ging in kweer. En het tweede is, als er vragen binnen en die wij kunnen beantwoorden en mensen op het goede paard helpen kennen, altijd van.
6: Ja, het gaat bij Jim om een stuk. Nou ja, in totaal krijg je hem €150.000 per kilometer dat het stuk door je gemeente. En ik geloof dat voor Jim, nou ja, 2,3 miljoen opsmieten zil. Ja, eigenlijk is dat net de kist. Eigenlijk krijg je niks meer als Achtkarspel.
5: Nee, dat binnen pikkenikkers. En als de trijk en spielers de beste kwiet. Dus ja, als je structureel wil krijgen om de economie te stiepen en projecten te ontwikkelen, dan haal je er wat om als meer schip. Maar zo'n liefst beetje geld. Er ligt een hoop geld, 2,2 miljoen. Maar dat liefst een beetje geld is zo voort. En dan haal je dus eigenlijk helemaal geen compensatie honger.
6: Viel je dan in de steek letten door Den Haag, in dit hele proces?
5: Ja, ik vind wel dat je volle meer onder hier wijzen maakt aan de voorkant. En ik begrip wat er gebeurt. Inleven in de omgeving hier al heel wat helpen om te weten van wat leeft er bij mensen. En dan mis je wel tot hele orde gedachten komen om dit te kunnen compenseren.
4: Om onwennig te informeren over de plan en de mogelijke consequenties organiseert het ministerie van Economische Zaken en netbeheerder Tennet de komende weken informatiegeerkomsten.
3: Alles wat je thuis mist.

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: In Drachten had Van de Montbetiet een plofkreek west op een jeldautomaat op de Zuidkade. Volgens de politie binnen 12 personen op een luchtkleurde motor of scooter uitnaaid. Er is niet bekend hoe een mogelijke buit. Matthijs van Houten die is van de politie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat is de situatie op dit moment?
4: Nou, we zijn nu op de Zuidkade natuurlijk om onderzoek te doen. We moeten ervoor zorgen dat de situatie veilig is. Dus ook dan kunnen we kijken of er inderdaad een buit is gemaakt. En we kregen vanochtend rond 4:15 inderdaad meerdere meldingen van een explosie op de Zuidkade. Het bleek inderdaad te gaan om een plofkraak. Er is flink wat schade aan de gevel. Gelukkig is wel niemand gewond geraakt. Ja, ons onderzoek is volop gaande en we zijn natuurlijk op zoek naar getuigen en camerabeelden waarop verdachte personen en of voertuigen te zien zijn rond het tijdstip van de plofkraak.
3: En die pinautomaat, kun je wat vertellen hoe de omjouwing, waar zit die correct?
4: Nou, dat zit op de Zuidkade vlakbij een horecagelegenheid. En daar is inderdaad ook wat schade veroorzaakt. Er is een explosie geweest, hè, dus we weten op dit moment niet zeker of het veilig is. Zodra de situatie veilig is, gaan we daarna er onderzoek naar doen.
3: Ja, wel duidelijk is dat waar vertocht dat die uitnaait binnen. Had je daar al een detailleerder signalement van?
4: Nou, we zijn inderdaad op zoek naar twee personen die zijn weggevlucht op een scooter of motorscooter. Waarschijnlijk in de richting van de Zuiderdwarsstraat. We willen daar graag meer over weten, hè, zowel over de verdachte als het vluchtvoertuig. Ja, dus heeft iemand toch beelden waarop bijvoorbeeld een scooter of motorscooter te zien is, of verdachte personen, dan horen we dat graag. We weten ook wel dat daders van plofkraken soms gebruik maken van andere voertuigen die in de omgeving klaarstaan om verder mee te vluchten. Het kan ook zijn dat de daders in de afgelopen dagen ergens hebben verbleven, bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning, om zich voor te bereiden. Ja, dat soort informatie over dit soort verdachte situaties kan ook heel belangrijk zijn in ons onderzoek. Dus we roepen ook op, als je in de afgelopen dagen opvallende personen, opvallende voertuigen hebt gezien die zich vreemd gedragen, om dat ook bij ons te melden.
3: Ja, dat denk ik voor het dadelijk zonder plofkreek. Ja, dat is een week, Tiesdag op Waarsdie in Burgum, wie dat. Hij heeft signaal dat het om dezelfde peer ging, ken?
4: Nou, dat weten we niet zeker. Hè? Gisteren vond er inderdaad rond 3:30 s'nachts ook een plofkraak plaats op de markt in Burgum. Nou, ook daar zouden verdachten zijn weggevlucht op een scooter of motorvoertuig. We begrijpen best dat mensen denken dat er een verband is. Ja, wij weten dat nog niet zeker, maar we sluiten ook niet uit dat er een verband is tussen beide plofkraken. Ja, en ook in het onderzoek in Burgum zijn we nog steeds op zoek naar tips en camerabeelden. Ja, en ook daar geldt, hè, hebben mensen in de omgeving iets verdachts gezien in de dagen voorafgaand, of misschien wel tussen beide plofkraken. Ja, dan horen we dat heel graag. Hè. Burgum en Drachten, ja, dat ligt natuurlijk ook niet ver van elkaar af.
3: Nee, dus op meestal wat zorgen dan loert Jan vanzelfs. Verder, had je nog een idee hoe lang het de Zuidkade daar, hoe lang het aansleept omdat het veronderziek?
4: Nee, dat durf ik zo niet te zeggen. De plek is natuurlijk afgesloten zolang het nodig is voor het onderzoek. En dat kunnen we pas doen op het moment dat het natuurlijk helemaal veilig is.
3: Matthijs van Houten van de politie, Tierentank en een heel veel succes daar.
4: Geen dank.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Ja, naar de plofkreek in de Burgemeester had er vanmorgen op een eindexplosie bij een pinautomaat west. Dit keer weer dat op Zuidkade, dat is in Drachten. De gevel van een horecaondernemer is hier toch flink scancherre rekken. Buurbewenners schrokken van achterop toch een enorm hutte knal. En dit is de buurbewenner die het tjin oer die pinautomaat wennen. Ze het zelfs alles schoon.
6: Dat was elke hef. Jo, wanneer het tjin oer de explosie plakvoen had, wat heb je schoon?
7: Ik had alles gezien. Ik heb alles gezien. Ik heb vanaf de ombeloving, omdat ik was wakker, was ik klaar met werk. En ik woon boven, dus precies tegenover. En ik heb gedacht, dat is de ombeloving gas bij mij in de zaak. Ik kijk, er is niks aan de hand. En zie ik de hele muur van die binnenautomaat, is gewoon valt op de grond. En die mensen, die waren met de twee jongen. Die hebben ze een klein beetje geld verzamelen. En ik heb toen gelijk de politie gebeld, maar de politie kwam ietsje laat eigenlijk. En daar hebben ze de geld verzameld en hebben ze elkaar geroepen. Het waren twee jongen met een motor en zijn gewoon weggegaan. De politie was een beetje laat eigenlijk. En wij waren allemaal hier, zeg maar, alle eigenaren van die ondernemer hier van de horeca. Die waren allemaal wakker. Bijvoorbeeld die Frank van Giambino en andere de buren hier ook. Ja. En ja, toen kwam de politie hier en dus... En dat was hem eigenlijk.
6: Want u dacht toch eerst dat het in jouw eigen zaak wie?
7: Ja, een gasontploffing, ja.
6: En toen Sergio de Boetenta, toen Sergio de enorme ravage?
7: Ja, omdat ik heb gelijk gekeken, omdat ik was heel toevallig bij de raam. Heel toevallig was ik bij de raam. En zag ik alles eigenlijk.
6: En wat toch nu toen? Wat toch je dan denk, wat is hier gebeurd?
7: Nee, dat heb ik gezien. Dus ik hoef niet te denken, dat weet ik. Dat hebben ze kraken bij die, zeg maar, bij de binnenautomaat.
6: Ja. Ja. En hoe grote klap wie het?
7: Heel groot, heel groot. Heel groot. Heel groot. Dat ik heb oorlog meegemaakt, maar niet zo'n grote klap eigenlijk. Hier een klein Drachten eigenlijk.
6: En ben je verbaasd dat het hier in Drachten gebeurt?
7: Eigenlijk wel, jawel. Jawel.
6: En ben je daar verschrokken?
7: Eigenlijk wel en niet. Omdat dat is gebeurd vaak hier in Nederland. En, maar voor mij de eerste keer, ik maak het mee. En was ik een klein beetje bang eigenlijk. Jawel.
5: Ja, hij werd het dus tien oor daar in Drachten. Ja, die plofkreek dus voor hem in Drachten. En juster, we zijn het al in Burgum. En de politie die sluit het verband tussen die beide plofkreken net uit. Nadat het voor het vorige keer opgeroepen waren vast aan zijn activiteit. Dat zei de Sheris Weidemaars, dus wordt vierde van de politie Noord-Nederland.
8: Wat er nou voor bekend is, vanochtend kregen wij omstreeks 4:15 meerdere meldingen van een mogelijke plofkraak aan de Zuidkade in Drachten. En uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad om een plofkraak ging. En daarbij is ook een fors explosief gebruikt, wat ook wel te zien is op locatie.
6: Is er ook buit gemaakt?
8: Wat we nu vermoeden is dat de verdachten inderdaad zeer vermoedelijk buit hebben gemaakt. Ja, hoe groot die buit is, dat onderzoeken we op dit moment.
6: Ja, en wat kunnen jullie vertellen over de verdachten?
8: We gaan op dit moment uit van 2 verdachten die betrokken zijn bij deze plofkraak. Zij zijn allebei in zwarte kleding op de plek geweest, donkere kleding moet ik zeggen. Ze hadden allebei gezichtsbedekkende kleding, zwarte schoenen met witte zolen. En een van de verdachten droeg opvallende rode handschoenen met pil daarop. Zij zijn weggeplucht op een motorscooter of een scooter, vermoedelijk in de richting van de Zuiderdwarsstraat en daarna naar de Grijden.
6: Ja, gisteren was natuurlijk de plofkraak in Burgum. Houden jullie rekening met de link daartussen?
8: Het is natuurlijk opvallend dat er voor de tweede dag op rij een plofkraak is in deze regio. Ja, en of het over een verband houdt, dat onderzoeken we uiteraard.
6: Kunnen jullie verder nog iets vertellen over iets wat jullie kwijt willen?
8: Nou, de motorscooter is misschien wel eentje die we nog even kunnen noemen. Dat was een motorscooter of een scooter. Een van beide licht van kleur of wit. Mogelijk van het type Yamaha T-Max. We zijn benieuwd of mensen in de omgeving dit type scooter herkennen. Of mogelijk de afgelopen periode hebben gezien. Ja, als dat het geval is, dan horen we dat heel graag.
6: Wat is er bekend over de verdachten?
8: Nou, we gaan op dit moment uit van 2 verdachten die bij deze plofkraak betrokken zijn. Zij droegen tijdens de plofkraak allebei donkere kleding, zwarte schoenen met lichte zolen en gezichtsbedekkende kleding. En ook droeg een van de verdachten rode handschoenen met een beetje geel daarbij. Zij zijn weggevlucht op een lichte of witte motorscooter in de richting van de Zuiderdwarsstraat en daarna naar de Grijden. Het gaat mogelijk om een scooter of een motorscooter. Dat weten we nog niet helemaal zeker van het type Yamaha T-Max. We willen dan nog eens vragen of mensen die deze scooter of motorscooter de afgelopen periode of vannacht in de buurt van Drachten hebben gezien om dit bij ons te melden.
5: Zei Sharis Weidema dus van de politie Noord-Nederland over het signalement van de beide plofkrekers der Indracht. Een bijdrage weer van Pelle Duman.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dag voorbij.

0: Na, na, na, na. Dit is de dag voorbij.
1: De curators van de failliete leverancier van houtkachels, gaskachels en pelletkachels, het stokertje, had goede hoop op een trostart. Just eraan bekend dat het bedrijf failliet is. Er werk je 23 mensen bij het bedrijf. En het stokertje zit in museumdorp Orvelte in Drenthe, maar het heeft een winkel op de Jouwer. En ik praat erover met curator Jilles Knotters. Een goeie met je.
2: Goedemiddag.
1: Ja, in hoeverre kwam dit faillissement als een verrassing?
2: Nou, dat was voor u een verrassing. Het bedrijf bestaat al een heel protte eren. En ja, dan is het denk ik voor Helsing en Wolskok dat zo'n bedrijf failliet is.
1: Heb je er een zicht op wat dit faillissement veroorzaken had?
2: Ja, wij hadden natuurlijk ook praat met de directie. En die had het bedrijf oernaam in 2023. Het bedrijf bestaat al volle langer. Maar soms 2023 is er wel wat verloren. De omzet is wat leger worden toch dat er hele goede tieren weer in de coronacrisis. En ook de energiecrisis.

0: In volle, ja, mijn koe de kosten net in balans krijgen met de mindere omzet.
1: Nee. Hoe reëel is een trofstart, denk je, Jan?
0: Nou, dat liep het wel goed. Er is natuurlijk nog steeds wel een platte vraag naar houtkachels, pellekachels, gasharen, elektrisch haren, KPZF nog. Alleen minder, maar dan mag dan de balans goed krijgen. En er is een platte animo van een trofstart binnen kandidaten die haar interesse. En daar gaan wij mee in importeer om te zien of wij daar een oorname roem.
1: Ja, er is een winkel op de Jouwer. Hoe gaat het ermee? Is die bijvoorbeeld nog hierpen?
0: Die is nog hierpen. Dat probeer je wegzaam te horen. Dat we in de komende weken nog zo volle mogelijk de onderneming terugzetten kennen. En dan een draaiend bedoel oerdragen kennen. Of dat lukt, dat moeten wij nog met de stukken rechtercommissaris belutsen. Dat mag we nog bezien, maar we zien dat wel om voor alle klanten een zo goed mogelijke oplossing te vinden.
1: Ja, je zou het denken dat mij de hege prijzen voor fossiele brandstoffen op dit tijd meestal toch wel meer nijdt voor de alternatieven. En een houtkachel of pelletkachel zou het toch wel eens kennen, zoen je zei ze.
0: Nou ja, dat zou ik best kennen. Het voor dit bedrijf alleen nog net is het net slag aan nota. Maar dat komt natuurlijk echt binnen dan alle schulden en dan krijg je het net meer voor mijn oor. Maar ja, na je ondernemer. Dit wel hoe hij begint, iemand natuurlijk de boel dan keep je het faillissement. Maar die kinderen misschien wel goede zaken maken aan. Dus dat maakt het dan bezien.
1: Ja, en je zei ze er binnen al kandidaten die aan melden hebben voor een oorname. Dat was heel vlug.
0: Ja. Ja, maar dat maakt eens echt snel, want we hebben maar een keer weekend om de winkels altijd slag op de eerpen te horen. Dus eens in de komende weekend. Het waren voor jou maximaal size, dat moet het eens duidelijk weer zo dat slag ook net.
1: Ja, en dan gaat het om Tadding, het museum waar Ordevelte in Drenthe, de winkel op de Jouwer. Kan dat splitst worden of keep je even het totale pakket?
0: Beide ken. U is vaker gehad om alles zo veel mogelijk als geheel over te dragen.
1: Ja, en waarom is dat?
0: Ja, we denken dat het dan het grootste waarde behoort had. Zij is de onderneming nou opbouwt. En we zieken dat bij een oor te horen. En dan verkeep je. En ja, als dat in stikjes opknipst, ja, dan. Maar dat maakt weg dan patiënt. Dan soort minder wijzen kennen. Het uiterste geval is dat alles heel ditse stikjes verkeepst. Maar u is vaker hard eens om het als geheel te verkeepen.
1: Oké, duidelijk. Dank u wel voor het uitlachting.
0: Graag
1: in. Jelles Knotter-Vidots, curator van het vierde bedrijf Het Stokertje.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont aanvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Het college van BMW op Schiedam wil 8 miljoen extra uitloeken voor de renovatie van de haven en de verzakje de Willem-Barendskade. Die bijdrage die kan boppen op de 15 miljoen euro die de gemeente Jeddrel al reserveren. De kosten van de noodzakelijke renovatie van de haven en Willem-Barendskade die worden meedoen roest op 68 miljoen euro. Op de telefoon nou wethouder Bert Wassink van Schiedam. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Dat is allemaal
5: geen plofkraak gehad op de schelling?
4: Nee, gelukkig net. We hopen dat zo bloot vanzelfs. Het is allemaal wel een flink bedrag natuurlijk wat je hem op het kleed brengt. Waar moet dat wij komen?
5: Ja, want we hebben ook al 4 miljoen uitgegeven voor allerlei noodmaatregelen. En als je dan weet dat we zo'n hele kleine gemeente zijn, dan is dit natuurlijk gigantisch dat opgeteld dat we moeten investeren. En we hebben niet zoveel mogelijkheden om dat geld uit te halen. We hebben natuurlijk onze belastingen, maar die zitten ongeveer allemaal aan het maximum. En dan heb je natuurlijk de toeristenbelasting waar we al wat mee kunnen. En bezuinigingsmogelijkheden, ja, daar mogen we in zoeken. Maar het is een enorm bedrag voor de schelling, dat klopt.
4: En het brengt natuurlijk wel risico, maar uit je de toeristenbelasting verheegt. Ben je het benauwd dat aanschrikt misschien?
5: Nou, dat geloof ik nog niet zo direct, hè, want dan kom je al gauw op de vraag van wat is de prijselasticiteit van de toeristenbelastingen. Daar zijn voor de schelling geen gigantische onderzoeken naar. Het zal wellicht iets uitmaken. Maar ik denk dat op alle kosten, want de kosten zijn hoog voor toeristen, zeker ook om naar de Schelling te komen. Je hebt te maken met parkeren, je hebt te maken met vervoeren, met overnachting.

0: En dan is de toeristenbelasting niet een substantieel bedrag. Maar wij vinden het nooit leuk om die toeristenbelasting te verhogen. Maar ja, het moet uit de lengte of uit de breedte. We moeten samen met inwoners, die dus ook al een heleboel eraan betalen, en toeristen, die haven wat dat betreft weer op orde krijgen.
1: Ja, als er geld op het kleed komt, Matt, dan moet je schaven, dan moet je bezuinigen. Welke maatregel doet nog meest pijn voor je?
0: Nou, we hebben de afgelopen jaren al de nodige bezuinigingen doorgevoerd. Ook om die 15 miljoen vrij te maken. En nu zoeken we het inderdaad voorlopig vooral in de toeristenbelasting. Maar wij zijn wel een gemeente die in de loop van de jaren relatief weinig geld heeft geleend. Dus we zijn wat dat betreft altijd best zuinigjes geweest. Dus wij denken dat we met die verhoging van de toeristenbelasting, die wel in de planning zit, ook wel een heel eind gaan komen.
1: Het kan natuurlijk helpen voor de inwoners, benamd denk ik dan. Dat ik vernemen dat er rap wat gebeurt. En dan kun je uitlezen van ja, de werkzaamheden die nu aan de gang binnen. Dat doen wij dus met die bezuiniging die wij onkundig hebben. Hoe lang met de inwoners ook wachten voordat echt de spreekwoordelijke scheppen de groening geeft?
0: Ja, de gemiddelde mensen daar ook bij die denken van, je hebt plannen, je hebt geld bij elkaar, dus zet een schop in de grond. Maar zo werkt het niet. Die plannen die moeten nou tot in detail worden uitgewerkt. Dat gebeurt de komende maanden. En dan moet het aanbestedingsgereed worden, want het is een groot werk, dat gaat over miljoenen. Dus dan moeten allerlei bedrijven natuurlijk de kans krijgen om daarop in te schrijven. Nou, zo'n aanbestedingsprocedure op zichzelf, die duurt al minstens een half jaar. Daar kun je ook weinig aan sleutelen, dat staat daar gewoon voor. Dus wij rekenen erop dat we daadwerkelijk het werk kunnen beginnen in 2028. En dan hebben we wel een paar jaar nodig om het af te ronden. Dus in 2030 zullen we daar hopen we klaar zijn.
1: Ja, de burgemeester die zei de zin is kind weer op Skielgen, maar dat dus nog even voor het is zin is kind.
0: Ja, dat is goed dat je dat vraagt, want kijk, wij zijn best natuurlijk hartstikke blij met de financiële hulp die is toegezegd door het Rijk en de provincie. Dus dat is voor ons geweldig, want daardoor komt die oplossing toch in zicht. Maar we moeten zelf veel geld investeren en we zitten natuurlijk met z'n allen, inwoners en toeristen, ook nog wel een paar jaar in de narigheid straks. Want ook als we gaan de boel gaan verbouwen, dan heb je daar met z'n allen last van natuurlijk. Hè? Dus dat gaat even goed een paar jaar duren, ja.
1: Al mijn nog even door de zoere appel dus, voordat het we genieten is van een haven die het op een rit is. Met een kader.
0: Nee, het genieten kan vandaag al, want ik zit hier boven op een duin naar de Waddenzee te kijken. Het ziet er fantastisch uit in het zonnetje. Dus dat genieten kan gewoon doorgaan op de Schelling.
1: Dat is echt, zeg maar, even de oren komt op je in.
0: Ja.
1: Bert Wassink, tegen dank.
0: Oké, graag gedaan. Ja.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Juste Joen, de grote finale van Hunt het Vips op televisie, Avro Tros. Ja, daar ben ik hier een bekende Nederlanders op een vlecht van professionele opspoorders. En dat levert spannende momenten op. Dit seizoen die ik de Vries Sanne Akkerman mei, tegen mij een vriendinnen. En in de finale kwam ze zelfs uit op het, kreeg net uit op het strand bij Warkum. We praten met haar waarom, hoe dat avontuur. Voor mensen die het Sanne nog net kennen. Dit is Sanne.
4: Want hij kwam gisteren thuis en hij zegt tegen mij: mam, ik wil een fat boy. Of god, hoe heet dat ding? Een fat bike. Misschien heb je wel eens mijn typetjes voorbij zien komen. Ik ben onder andere de maker van Info Juffie, Boukje en de studenten Claire Sophie.
3: Ja, een heel pakket. Videomakker, influencer, comedian, sketchvideo's op Instagram. Sanne, goeiemiddag.
5: Goedemiddag, wat gezellig.
3: Ja, de kerst goeiemiddag, kerst voorzitter. Dat is op televisie.
5: Ja, goeiemiddag, kijk wel zezen. Maar ik heb 18 jaar Friesland gewoond en mijn vader is Fries. En helaas hebben ze me niet Fries opgevoed. Dus ik kan het goed verstaan, maar ik vind het spreken wat lastiger.
3: Ja, nee, maar heel nog geen probleem. Als het verkeerd, ik best. Hey Sanne, dat weer spannend, juist.
5: Ja.
3: Ja, want het is een...
5: Oh, wat was dat spannend. Ja.
3: Want we moeten dat even uitlezen, hè? Een Ierlien is het al opnam. En al die tijd moest ik stil wijzen. Dat liep mij ik een opgave.
5: Ja. Ja, dat is zeker een opgave. Maar ik moet wel zeggen, gedurende het spel zijn we denk ik met wel 100 mensen in contact gekomen die ons liften hebben moeten geven. En die mensen moesten zich ook allemaal stilhouden. Dus allemaal, we hadden best een grote groep, wat ook best tricky was. Waarvan je denkt, ja, ik hoop dat iedereen zich in kan houden. En ook zeker de mensen die ons op het laatste moment geholpen hebben. Voor hen was het denk ik het moeilijkst.
3: Ja, en op de vlucht. En ja, ze kent echt alles. Hè. Als het weer omsjocht, wat haast een soort in de gaten hoe die, hè? Best was dorst.
5: Oh, niet normaal. Ja, het is ook soms wel een beetje een eng idee. En wij zagen natuurlijk gisteren ook de meeste beelden voor het eerst. En ik had bijvoorbeeld geen rekening mee gehouden dat ze ook met drones in de lucht zouden gaan. Dus nu ik dat terugzie, denk ik, ja, je bent eigenlijk nergens echt veilig.
3: Ja, dan komt die finale erom. En dan ben je nog maar twee koppeltjes bij hem hoor, zeg maar.
5: Ja, en dan,
3: Sanne.
5: Ja, en dan word je ineens eigenlijk per toeval kruisten wij de Hunters. En dat was eigenlijk helemaal niet het idee. We dachten ook dat we best lekker bezig waren. Maar toen werden we gewoon klem gereden. En ja, zaten we echt als ratten in de val. En ik dacht van het enige wat we kunnen doen is rennen. En ik zag als eerst een sloot. Ik denk, nou jongens, het maakt me niet uit. Ik spring over die sloot. Nou, dat werd erin. Dus de Hunters erachteraan. En ik werd uiteindelijk aan mijn benen. Werd ik naar achteren getrokken en was het een, toch eindelijk eindigt het wel een beetje in een klein drama.
3: Ja, nou zeker, want je ziet een zat tip bij, want die finale dat wie op het strand bij Warkum wie dat.
5: Ja. En, ja, zeker.
3: Ja, dat was dan ophellen, sis maar, om sis maar het land uit te gaan en dat hij hem kreeg net red, hè?
5: Nee, het was, ik denk dat we op anderhalf uur na het niet gered hebben. Dus dat is natuurlijk super frustrerend. En ik moet zeggen ook, we hebben er wel een klein traantje om gelaten dat je dan zo dichtbij bent en het uiteindelijk niet wordt. Maar we hebben er wel met een dwaalspoor voor kunnen zorgen dat de Hunters op de verkeerde plek zijn beëindigd.
3: Ja, dat klopt het, ja. Ja, we zitten nou hier op het verkeerde plak, hè? Dus uiteindelijk
5: ga je met nog tevoren.
3: Ja, je maakt nou een bedankje kringen van de uiteindelijke winnaars. Waar ben dat ik alweer? Dat ben, hoe heet ik alweer?
5: Ja, Jetske en Joris. Ja. Joris Linske en inderdaad Jetske. Dus echt, ik gun ze het van harte. En het voelt ook wel een beetje alsof we toch ergens samen hebben gedaan. En ik vond het fantastisch ook om de beelden weer terug te zien. En het is gewoon een geweldig programma. Ook omdat het zo spannend is tot op het allerlaatst. En ja, wij hebben gewoon een week echt alles gegeven. En een week lang, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die de uitzendingen niet halen. Maar wij hebben soms uren rondgelopen om een slaapplek te vinden. Ja. Want je hebt niks, hè. Geen eten, geen slaapplek, geen drinken, geen wc.
3: Nee, het is wat. Wat had de tijd meest bijgebracht, leert, zeg maar, deze periode?
5: Ja, het eerste wat dan in me opkomt is dat Nederland ontzettend veel lieve mensen heeft. ontzettend veel lieve mensen die willen helpen, die je eten willen geven. Die hebben bij mensen geslapen, die moesten dan, hun kinderen moesten allemaal bij elkaar in bed, zodat wij een bed hadden. En ik ging met zo'n ontzettend warm hart naar huis, dat ik echt dacht van wat heeft Nederland ontzettend veel lieve mensen. Jongens, laten we dat nou vasthouden, weet je. Echt, we zijn zo lief met z'n allen en we kunnen zoveel voor elkaar betekenen. En ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Dat gevoel hou ik echt over aan het programma.
3: Nou, fantastisch. Wij volgen je daar in de tak om, Sanne. Wij kennen dat. Neem eens wat kanaal, als het worst.
5: Nou, je kan me volgen. Mijn grootste kanaal is Instagram. Dat is @lavisanne. Maar ik ben ook te volgen op TikTok. En ja, als je wat beelden wilt terugzien, kan je me natuurlijk ook op de Instagram van Hunted heel goed terugvinden. Maar kom lekker naar Instagram. Daar doe ik heel veel typetjes bijna iedere dag. En ja, hoop ik gewoon dat ik iedereen een lekkere glimlach op zijn gezicht kan verzorgen.
3: Leuk, Sanne. Tierentank. En leuk dit te spreken. Dan zet hem op, hè? Ja.
5: Oké, dankjewel.
3: Tot ziens, hoi.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Het overvoeren.
0: De dag is voorbij.
6: Zult hebben over het programmeren van computers. Dat wie hier en lang wat voor techneuten en van nerds. Ja, die is nou echt wel voorbij. Omdat op heel tijd meer basis kwam. De leren ben van jonge leeftijd al dat programmeren. Bekliks op basisscholen in de manden op Schiermonzeeg. De band daar, die stappen in de wereld van AI en ze leren programmeren. En dan praat ik hoor met de interim directeur Jeroen Dwars. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
6: En het wordt geloof ik verplicht over een paar jaar, hè, dat leerlingen daarmee in aanraking komen.
7: Ja, nee, dat klopt. Nee, de kerndoelen voor het onderwijs die gaan op de schop. De huidige stammen uit 2006. Nou, in die 20 jaar is er genoeg veranderd om die kerndoelen ook aan te passen. En volgend jaar augustus onder andere digitale geletterdheid goed en flink aangeboden moet worden.
6: En wat maakt dan dat jullie nu al zeggen van ja, we gaan het niet afwachten, we beginnen gewoon gelijk?
7: Nou, de technieken veranderen zo snel en wij willen ook onze leerkrachten goed de kans geven om daar goed in te komen. En zodoende hebben wij samenwerking gezocht met een bedrijf dat ons daarbij begeleidt. Materialen zitten daarbij en wij hebben ook lessen kunnen zien. Zodat leerkrachten een jaar de tijd hebben om zichzelf de stof eigen te maken en goede lessen te kunnen verzorgen.
6: Het lijkt me wel een grote uitdaging voor die leraren ook om een beetje bij te blijven. Ik herinner me, ik zat zelf op de basisschool. Nou, toen was het internet nog relatief jong. Dan merk je toch toen al op de basisschool dat de docent die liep toch altijd een paar jaar achter op de leerlingen. Ja. Hoe voorkom je dat?
7: Dat voorkomen wij denk ik door op tijd hiermee te beginnen. En het niet zelfstandig te doen, maar in samenwerking met Mediawegwijs in dit geval. Want het is inderdaad een snel veranderende wereld. AI was een paar jaar geleden nog niks. En wordt nu veelvuldig gebruikt. Nou, wij willen onze leerlingen daar ook de kans in bieden om zich in te kunnen ontwikkelen. En voor de toekomst wellicht daar een baan in te vinden.
6: En nu zie je, nu maak ik het heel zwart-wit hoor, maar je ziet toch vaak twee groepen als het gaat om kunstmatige intelligentie. De mensen die er heel enthousiast over zijn en de mensen die toch zoiets hebben van ja, nou, moet dat nou? Merk je dat ook?
7: Nee, ik merk gelukkig binnen mijn team, bij mijn leerkrachten, dat iedereen ziet dat het de toekomst is, dat het ook gebruikt moet worden. Maar wij leren de leerlingen en nu dus ook de leerkrachten de voordelen van AI en ook de nadelen, dus het positieve en het negatieve. Zodat ook de gevaren bekend zijn, wat natuurlijk ook een groot punt is van de lessen.
6: En van bijvoorbeeld het kritische denken, dat moet niet, de leerlingen moeten niet lui worden natuurlijk.
7: Nee, zeker niet. Veel mensen zeggen AI zorgt ervoor dat creativiteit afneemt, het kritisch denken afneemt. Maar het biedt ook mooie kansen om juist met leerlingen te kijken van ja, hoe realistisch is dit nou? Dat is ook een onderdeel van het kritisch denken. En als je de juiste computerprogramma's inzet die op AI draaien, denk ik dat het creativiteit ook wel weer kan stimuleren natuurlijk. Het is alleen even de vraag hoe je dat inzet.
6: En wat vinden de kinderen eigenlijk van de lessen?
7: Nou, die hebben ontzettend genoten. Toevallig volgende week is één leerling jarig en die heeft bij haar ouders al gevraagd om een 3D-pen voor haar verjaardag, want die had een les gehad met 3D-pennen. Robots maken, ja, kinderen vinden dat hartstikke geweldig natuurlijk. Dus de kinderen zijn zeer enthousiast.
6: Kijk eens aan. En ja, zit er nog een vervolging? Gaan jullie het nog uitbreiden, evolueren?
7: Jazeker, we gaan de komende maanden zelf deze lessen verzorgen. Er zijn grofweg 53 kerndoelen die in 8 jaar aangeboden moeten worden. Nou, het komende jaar gaan wij een groot deel van die lessen met de leerkrachten oefenen. En over een jaar komt hetzelfde bedrijf weer bij ons terug om te evalueren hoe wij er dan voor staan en wat iedereen daarvan vindt.
6: En over een paar jaar dan levert de Ameland misschien wel heel veel hele goede programmeurs, wie weet.
7: Schiermonnikoog zal dat zeker.
6: Pardon. Hartelijk dank voor nu, Jeroen Dwars, dus interim directeur van Schiermonnikoog.
7: Heel erg graag gedaan. Jammer.
0: Alles wat je Duits mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is De Dij Voorbij.

0: alles wat je daar is mist hebben, jongens tussen zien en alven.
1: De dij voorbij.
2: Al jaren zorgt de Ierke Processie op voor oerlijst in de provincie. Het is voor gemeenten soms weer een dreig om vet te krijgen op het probleem. De gemeente Smellingerlo bestikt het nou met een nieuwe methode. Om de griepen wijn orde geven, bij de berm onder het inschitten. Verslagjouwer Dennis Terpstra weer in orde geven en vregen om René Jasma van de gemeente Smellingerlo. Waarom?
3: Wie zo'n ondernemer is je bezig om een kroerenmengsel in te schedien. Een EPR-mengsel die eigenlijk de natuurlijke vijand onderzoeken maakt van eigen procesjerups.
4: Want wat houdt zo'n EPR-mengsel krijgt in?
3: Nou ja, daar zitten verschillende inheemse kroeren in. Waarbij die dus ik echt in de omgeving al voorkomen. En waarbij wij ook hoopje dat ja, sowieso natuurlijk een heel mooi beeld jou door de grieperwaai. Maar ik nog eens een keer een mooie toevoeging is voor de bestrijding van eikenprocesjerups.
4: Want hoe werkt het dat dan? Dan komt hier een mooi veld met blomkes, plantjes, daar komen bissen op al. Hoe werkt het dat krijgt?
3: Ja, in principe is de bedoeling dat wij hier dat mengsel, maar eigenlijk de sluipwest bijvoorbeeld aanloeken, de sluip vlieg ik aanloeken. Nou, dat is een natuurlijke bestrijder van eikenprocesjerups. Die leidt zijn eikens weer op de eikenprocesjerups. Nou, en die dringen de rups weer binnen en die infecteren ze eigenlijk met een bacterie, zodat ze eigenlijk oustieren. Dus dat mag het eigenlijk zien en dan misschien wij daar een handje mee te helpen als gemeente.
4: Waarom hebben we hier verkiezen?
3: Ja, waarom hebben we hier verkiezen? We hebben eigenlijk de 12 methodes hier in Smellingerlo. Dat is eigenlijk een soort preventieve aanpak. Waarbij we eigenlijk nu alleen nog maar op plakken. Waarbij het gevaarlijk is van mens en dier eigenlijk. Het preventief spuitje. Dat doen we middels nematoden. We hebben heel iets microscopische aaltjes. Nou, die spuitje wil ook de BM in. Dat is eigenlijk ingen. En die infecteren dus dan de rups. Twee is ook fjotsoegje op plakken waar het gewoon. Er werden bergmeldingen binnen. Waar het gevaarlijk is. Denk aan kwaal, speeltuin, binnen we bouwden kom op verschillende plakken. En probeerden we toch zo vol mogelijk dat fjot te helpen. En als derde, en we maar toch als gemeente ik inzet op duurzaamheid. En natuurlijk het bevordering van een natuurlijke vijand. Dus nu het inzetje ik eens een keer de van Berm.
4: Ik begreep dat er echt nog iets met wespen is, maar die sluipwesp, dat je hem echt nog een speciale kosten pleetsen. Wat houdt dat krijgt in?
3: Ja, dat klopt helemaal. Op het einde van het bestrijdingsseizoen willen we ook proberen om hier uit de buurt.
1: Morgen is er weer.
0: De dag voorbij.
1: Nou dadelijk hier.
0: Met het oog op morgen. Alles wat er speelt.
1: Stolmoline mail.
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De man die een aanslag plande op een concert van Taylor Swift in Oostenrijk moet daarvoor 15 jaar de cel in. Het gaat om een man van 21 uit Oostenrijk. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt. Hij wilde toen mensen buiten het stadion in Wenen aanvallen met messen of een zelfgemaakt explosief. De optredens van Taylor Swift gingen ondanks die aanhouding vervolgens niet meer door. De man plande samen met twee anderen daarnaast ook aanslagen in Mekka, Istanbul en Dubai. In zijn laatste woorden tijdens de rechtszaak zei de man dat hij spijt heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim 170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte bijvoorbeeld ruim 180.000 euro. De Chinese webshop JD.com heeft mogelijk staatssteun gekregen om het moederbedrijf van Mediamarkt over te nemen. De Europese Commissie vermoedt na een eerste onderzoek dat JD door deze overheidssteun een hoger bod uit kon brengen dan concurrenten. Het Chinese bedrijf maakte vorig jaar bekend het Duitse bedrijf achter elektronica-ketens Mediamarkt in Saturn te kopen voor 2,2 miljard euro. De overname moet nog worden goedgekeurd. De Europese Commissie is er een dieper onderzoek naar gestart. En de concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouche heeft de vergunning verleend die nodig is voor de twee optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouche noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden vannacht. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag, met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
15: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Italiaanse politie heeft vandaag beslag gelegd op 200 miljoen euro van de overleden maffiabaas Denaro. Ze hebben alles van hem afgepakt, behalve zijn naam op zijn grafsteen. En laat Denaro nou net geld betekenen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Schrijver Arnon Grunberg is over uit Amerika. Hij gaat met speciale belangstelling het WK voetbal volgen. En wie weet maakt hij u ook enthousiast. Jan Haasbroek dook in de geschiedenis van de VPRO. Morgen bestaat de omroep 100 jaar. Hij was lange tijd de radiobaas daar en schreef een boek over die 100 jaar. En theatermaker Nicky Ong zocht als veganist contact met de vleesindustrie. Ze maakte de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist. Want dat is de uitkomst eigenlijk van die contactmomenten. En vertelt daar straks over bij ons. Den Haag Vandaag gaat over de plannen voor de bouw van extra woningen. U krijgt eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 28 mei.
2: Het kabinet en de vakbonden zijn niet dichter bij elkaar gekomen tijdens het gesprek dat ze in het Catshuis hadden over de sociale zekerheid.
4: Bezuinigingen moeten van tafel op de WW, op de WIA, op de AOW. Dus dat pakket zoals we dat neer hebben gelegd, dat moet van tafel.
2: De bonden wilden een simpel ja of nee horen op hun eisen.
4: En het antwoord is onvoldoende een ja gebleken.
2: Dus gaan de aangekondigde stakingen door, maar...
5: Dat is ook voor ons geen plezier, ook niet voor de actievoerders.
2: Volgens minister Veilbrief kan Nederland gewoon niet op deze voet verder.
6: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien. Het is een feit dat we vergrijzen. En daar zullen we ons toe moeten verhouden.
2: Premier Jette hoopt vooral dat de acties...
7: wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben... ook op onze samenleving.
2: Intussen gaat het kabinet verder met het uitwerken van plannen.
7: En hen vragen om dan weer met ons om tafel te komen zitten.
2: Er zijn steeds meer gokverslaafden en dat komt door de populariteit van het online gokken.
8: Het is echt de internetgeneratie, echt de online gokkers. Het fysieke, zeg maar, echt naar het casino toe gaan, die zien we steeds minder.
2: Zorgverleners hadden dit 5 jaar geleden al verwacht toen het online gokken legaal werd.
9: Eigenlijk vanaf het begin van het openen van die online gokmarkt is er gewaarschuwd voor een toename in het aantal mensen dat gokt en daar ook mee in de problemen komt. En we zien nu dat dat ook waarheid wordt.
2: Ook deze vrouw raakte eraan verslaafd.
10: Bijvoorbeeld thuis kwam van een feestje, dan voelde ik me eenzaam. Dan ging ik vooral gokken.
2: Het liep uit de hand en uiteindelijk was ze er de hele dag mee bezig.
10: Op een gegeven moment dan heb je al je geld er doorheen gegokt, je maandsalaris, je spaargeld. En dan ga je de gekste dingen verzinnen eigenlijk om toch te kunnen gokken.
2: Zorgverleners denken dat de toename van het aantal gokverslaafden nog maar het begin is.
9: Van een grotere golf die ik nog daarachteraan verwacht.
2: Het was voor veel Nederlanders even schrikken toen ze de nieuwe prijzen voor het versturen van rouwpost hoorden.
11: In een tijd waar veel dingen al duur zijn en een uitvaart vaak toch kostbaar, vind ik het moeilijk voor nabestaanden dat ze geconfronteerd worden met deze enorme prijsverhoging.
2: Wil je rouwpost snel laten bezorgen, en dat wil je meestal, dan kost dat vanaf juli €3,25. Dat kan niet anders, zegt PostNL.
12: Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen.
2: Elke dag brieven en kaarten bezorgen is te duur en daarom gaat de snelle post straks met de pakketbezorger mee. PostNL geeft de schuld aan de politiek.
12: Als we in Nederland wat voortvarender waren geweest, kun je dingen geleidelijker doen. Dat doen we niet. We hebben lang gewacht. Dat betekent dat wij nu in een paar grote stappen een inhaalslag moeten maken. Daar is dit de consequentie van.
2: Toch lijkt het er niet op dat mensen straks gaan overstappen op het sturen van rauw appjes.
13: Voor deze tijd zal het normaal kunnen zijn, maar vind ik geen optie.
14: Nou, dat zou toch verschrikkelijk zijn? Zo'n prachtige mooie kaart wil je toch krijgen?
2: Een schoolklas uit Alblasserdam is nog helemaal vol van wat ze gisteren meemaakten. Tijdens een bootreisje op de Oosterschelde ging het mis.
15: We gingen daarheen om een lekker toertje te maken en toen zaten we opeens vast. Ja, dat maak je niet elke dag mee.
2: Er liggen daar lijnen in het water om ervoor te zorgen dat boten niet te dicht bij de dam komen. De kapitein was er overheen gevaren en de lijn zat vast in de schroef.
15: Ik moest huilen en daarna moest iemand anders huilen en toen gingen we elkaar allemaal troosten.
2: Toch vonden ze het ook een groot avontuur.
15: Er kwam een helikopter, die ging rondvliegen. Uiteindelijk moesten we op een boot stappen en dan werden we helemaal van die pakken aan. Dat was wel cool, ja.
2: En vandaag was de ergste schrik voorbij en zongen ze over hun schoolreisje.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Jan van der Putten.
16: Brussel heeft de blues, schrijft Trouw. Afgelopen jaren waren de halfjaarlijkse ramingen van de Europese Commissie lekker opgewekt. Maar in de verwachtingen voor komende herfst is alle optimisme verdampt.
2: De economie loopt niet lekker, de prijzen stijgen en de werkloosheid daalt niet meer. De sombere toon, zegt Trouw, is overal.
16: Ook al weinig vrolijkheid in de Telegraaf. Neem de verkeersboetes, die worden volgend jaar nog hoger. Appen achter het stuur kost je nu €440 en het wordt meer dan €450.
2: Het kabinet wil de boetes laten meestijgen met de inflatie. Bekeuringen worden zo'n 2,7% duurder. Ondanks een oproep van de Tweede Kamer de boetes binnen de perken te houden.
16: De topbestuurders van verfproducent Akzo Nobel zal dat stiekem een zorg zijn. In het FD staat dat de CEO een fikse salarissprong kan maken. Van 7,6 miljoen per jaar naar 18,3 miljoen.
2: Voorwaarde is wel dat de fusie met het Amerikaanse coatingsbedrijf Axalta doorgaat. De Vereniging van Effectenbezitters spreekt van Amerikaanse beloningspraktijken.
16: Het is een groeiend probleem. Geld lenen bij familie en vrienden. Het Parool sprak met Cher van 25. Ze heeft €15.000 schuld bij instanties.
2: Maar informele schulden zijn er ook bij haar moeder, oom, tante, nicht, oma en haar ex-vriendin.
16: En Cher krijgt hulp van jongerencoach Azitra. Zij ziet dat jongeren liever bij familie lenen dan dat ze een regeling treffen. En hulpverleners constateren dat mensen die geld uitlenen zelf ook in financiële problemen komen.
2: China en de Europese Unie staan op de drempel van een handelsoorlog, schrijft NRC. Steeds meer landen dringen aan op tariefmuren, invoerquota en ander grof geschut om de Europese industrie te beschermen. Morgen vergadert de Europese Commissie om een strategie uit te stippelen.
16: 5 dagen in de week, met weer en wind, buitenwerken, kabels en leidingen leggen. Marcel Moerkerk kan er als monteur over meepraten. En zomers met warm weer, altijd in de blote bast, vertelt hij in het AD. En toen kwam de diagnose, uitgezaaide huidkanker.
2: Gelukkig sloeg de immuuntherapie goed aan bij hem, maar Moerkerk zal niet meer genezen.
16: Maar mede dankzij hem kwam er UV-werende werkkleding, werd er gezorgd voor voldoende schaduw en ook voor zonnebrandcrème.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Kolkata Beer van Jonathan Jeremiah. 10 nieuwe steden moeten er komen om het woningtekort in Nederland op te lossen. Dat was de belofte van D66 tijdens de verkiezingscampagne. En wie daar vraagtekens bij zette, kreeg het advies niet te somber te zijn. Het kan wel, we kennen de slogan nog. Nou, vanavond was het grote debat over de staat van de woningbouw. Meestal worden de verwachtingen getemperd. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Als de campagne voorbij is en het regeren is begonnen, is D66 al wat voorzichtiger geworden?
1: Oh, nee hoor, nee zeker niet. Robert van Asten voert het woord voor D66 op woningbouw. Die was de campagneleider. Die heeft uit zijn koker komt dus dat enorme optimisme, dat enthousiasme. En dat is hier nog niet verloren hoor. Deze vrolijke strijder die gaat ervoor. Waar anderen die 10 steden niet terugzien in op een kaart of in de begroting bijvoorbeeld, ziet Van Asten dat toch anders. Ze zijn er als je maar wil.
2: De vraag aan de heer Van Asten, waar zijn die 10 nieuwe steden?
3: De heer Van Asten.
4: Ja, ik ben nogmaals blij dat ook daar het enthousiasme over de 10 nieuwe steden er is. Want die is er ook nog steeds bij ons. Want D66 gelooft dat wij echt nog steeds grootschalige woningbouwgebieden nodig hebben. En ze staan erin. Want het vorige coalitieakkoord, of het vorige kabinet, had 21 grootschalige woningbouwgebieden. Als u het akkoord erbij pakt, en dan geef ik u toe, het zijn er geen 10. Het zijn er 9, want we zijn van 21 locaties naar 30 gegaan. En ik heb van de week nogmaals het pleidooi gehouden voor IJstad. Een drijvend IJstad met de nieuwste technologie. Iets waar ik net ook nog in mijn bijdrage aan refereerde. Laat dat dan de 10e zijn en dan mag deze minister de andere 9 zelf nog aanwijzen.
0: Zeg, en dit enthousiasme, Lars, van Van Asten, is dat ook overgeslagen op de andere partijen?
1: Nou, daar valt dan wel een wereld te winnen, hoor, zou ik willen zeggen. Dat bleek in ieder geval in het debat vanavond. Om eens een beroemde woningbouwslogan te parafraseren: in enthousiasme kun je niet wonen.
5: Ja, voorzitter, ik moest wel een beetje lachen, want de heer Van Asten zei het kabinet levert. En hij noemt allemaal voorstellen die niet uit de koker van dit kabinet komen. De wetregie komt van het vorige kabinet. Vandaag tweette de minister ook enthousiast over woningbouwimpuls. Was een voorstel van het vorige kabinet. Ik snap niet helemaal wat dan de doorbraak is die dit kabinet nu al met elkaar veroorzaakt heeft.
6: Want we hadden grote woorden van D66 voor de verkiezingen. Nu te weinig geld voor de bouw van die echt betaalbare huurwoningen, sociale huur, dat nu al vastloopt. En tegelijkertijd kondigt D66 huurverhogingen aan.
2: D66 en dit kabinet hebben helemaal geen geld vrijgemaakt voor die 10 nieuwe steden. Laat staan voor de wijken of IJstad alleen. Dus hoe kan D66 dan vol blijven houden dat die 10 nieuwe steden er komen? Ze staan niet in het coalitieakkoord en er is ook helemaal geen geld voor vrijgemaakt.
1: Ja, dat waren de PVV, GroenLinks, PvdA en SP. En die zijn toch nog niet echt overtuigd van het idee van D66. A, dat er blijkbaar 10 nieuwe steden komen, want die zien ze niet. En B, dat daar ook geld voor is, want dat hebben ze ook nog niet gezien.
0: En de partij D66 wilde een bouwbaas, om het maar zo te noemen, om die 100.000 woningen per jaar voor elkaar te krijgen. Nou, dat werd uiteindelijk minister Eleanor Boekholt O'Sullivan. Is zij net zo bevlogen als haar partijgenoot?
1: Nou, de partij die had hele hoge verwachtingen van haar. Ze werd met veel bombarie, zou ik bijna zeggen, aangekondigd als minister. Maar de eerste schreden, ja, die waren toch niet zo gelukkig. Ze hadden een interview in The Guardian waarin ze zei dat mensen wellicht met wat minder genoegen zouden moeten nemen als het niet anders komt. Kwam toen vervolgens met een voorbeeld over het rationeren van water, wat zij zelf in Afghanistan had meegemaakt. De beroemde douchemuntjes, die achteraf niet bleken te bestaan. De debatten in de Kamer, die waren eigenlijk niet goed. Ze las de antwoorden van de ambtenaren letterlijk staccato voor. Viel af en toe seconden stil als haar een moeilijke vraag werd gesteld. Dat werd met verbijstering gadegeslagen door de partijen en wellicht ook haar eigen partij. Politiek bleek toch een ander vak dan het leger waar zij vandaan kwam. Maar blijkbaar is het ook een vak dat je kunt leren. Er werd een debatcoach in de arm genomen. Ja. En dat heeft geholpen, zegt ze zelf.
7: Ik heb daar natuurlijk goed naar geluisterd en geprobeerd te beoordelen van welke delen ben ik het helemaal mee eens. Moet ik ook echt iets leren? En daar probeer ik ook in te leren. En er zijn ook onderdelen waarvan ik denk, oké, dat is een stijlverschil. En dat mag er ook zijn.
1: Nou, en inderdaad, het ging beter dan eerdere debatten. Dat is objectief vast te stellen vanavond. Ze zal niet snel de Thorbeckeprijs voor welsprekendheid in de politiek winnen, die ieder jaar wordt uitgereikt. Maar dat het dat er vooruitgang in zit, ja, dat is waar.
0: Maar wel misschien voor openheid en reflectie. Want wel verfrissend toch, dat een minister dit gewoon zo zegt.
1: Ja, zeker. Nou ja, ze kon waarschijnlijk ook niet achter. Het was overduidelijk. Dit kwam natuurlijk ook nog naar buiten, dat nieuws dat ze gecoacht werd. Ja, dan is eerlijkheid meestal de beste remedie. En zelfreflectie zeker. Wordt ook gewaardeerd in Den Haag.
0: En dan gaat dat over de vorm. Maar ze is natuurlijk aangenomen om die woningen te bouwen of te laten bouwen. Gaat dat lukken?
1: Nou ja, de opgave is groot en eerlijk gezegd, het zit nog niet mee. Dit jaar ziet het eruit dat in ieder geval die 100.000 woningen niet gehaald worden. Er zijn ook allerlei bewegingen die je nu ziet die het kabinet niet wil. Vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat er alweer meer huurhuizen zijn verkocht sinds de wet betaalbare huur is aangenomen. Want vastgoedeigenaren die willen van hun huurhuizen af. Ze mogen namelijk niet altijd meer de huur vragen die ze willen, vinden het dan niet meer rendabel en verkopen hun huurhuizen. De wet gaat worden aangepast. De minister is hoopvol dat het bloeden nu wel gestopt is en dat het vanaf nu beter gaat. Maar daarnaast, de woningcorporaties, ja, die moeten de grootste stappen maken. En die klagen dat ze daar eigenlijk te weinig geld voor hebben. En daar hebben ze blijkbaar gelijk in, want ook boekhoud O'Sullivan zei vanavond in het debat dat ze op zoek zal gaan naar meer. En dat was op vragen van de SP.
6: Het gaat niet met het beschikbare budget. Dus de hele simpele vraag aan de minister is: komt er geld bij, ja of nee?
3: Minister.
7: Het is inderdaad een eenvoudige vraag, voorzitter. Als die zo makkelijk was dat ik hem met ja of nee, omdat het geld op mijn begroting stond, zou kunnen uitvoeren. Dus wat ik u heb proberen te vertellen is, ik onderken het probleem. Dus ik zal hiervoor mijn uiterste best doen om in de volgende ronde, waar we met z'n allen, met het hele kabinet gaan kijken naar de verdeling van het geld, of daarin iets te doen is. Ik zal ook bekijken of er geherprioriteerd kan worden. Dus ik ben met u eens dat ik met een oplossing moet komen. Maar die kom ik hier niet mee tijdens dit debat.
3: Mevrouw Beckerman.
6: Ja, voorzitter, er moet geld bij. De minister zegt nu, ja, dan gaan we kijken of we gaan herprioriteren. Voorzitter, er moet toch gewoon een garantie komen? Die prioritering is toch niet op orde?
7: Wij staan echt aan dezelfde kant van touw te trekken, echt waar. Ik vind dit echt net zo belangrijk en net zo grote prioriteit als u dat vindt. En als een heleboel andere Kamerleden dat vanavond en vanmiddag hebben laten horen dat ook te vinden. Ik vind dat ook. Wij staan aan dezelfde kant van de touw te trekken op dit onderwerp.
1: Ja, en dat onderwerp is dus meer geld voor woningcorporaties en anderen om woningen te bouwen. Er staat nu 1 miljard voor en dat moet dus blijkbaar nog meer worden.
0: Ja, terwijl ook andere ministers zullen vragen om meer geld. Hè. We hoorden net ook in het nieuwsoverzicht natuurlijk de sociale zekerheid. Dat is ook een probleem. Het lijkt een hele dure zomer te gaan worden voor het kabinet.
1: Ja, de prijs van voor dit minderheidskabinet wordt steeds meer opgedreven. Sociale zekerheid noemde je al. Maar vanavond werd ook bekend bijvoorbeeld dat de bezuiniging op de gehandicaptenzorg, die was ingepland voor volgend jaar, op pauze wordt gezet. En dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. En de verhoging van het eigen risico zou ook door moeten gaan. Maar dat wordt waarschijnlijk ook niet zo hoog als het kabinet wel zou willen. Want daar is geen Kamermeerderheid voor. Moeten ze ook weer geld voor zien te vinden. En dan is er dus nog de vraag of er extra geld naar woningbouw moet. De verleiding is groot om dat toch te doen. Omdat het kabinet allereerst wil inzetten op die woningbouw. En omdat ze ook wel een succesje kunnen gebruiken. Ze hebben moeilijke weken achter de rug. Met verzet tegen de bezuinigingen dus. De asielwetten die niet zo vlot lopen als ze hadden gedacht. De energieprijzen die onverminderd hoog blijven. Ze willen wel heel graag voor de zomer nog een opsteker hebben. Dat zal qua wonen wat lastig worden. Boekhout O'Sullivan belooft een hoop regelgeving. Maar dat betekende nog niet dat er ook echte resultaten komen. Hè? Die duizenden nieuwe woningen. Dat duurt wel even voordat die gebouwd zijn. Laat staan dat je 10 nieuwe steden zomaar hebt. Maar wellicht zal de opsteker dan toch eerder van het ministerie van Landbouw komen. Over een maand moet het stikstofpakket af zijn. En dat lijkt wel te gaan lukken, zo beweren de bronnen achter de schermen. En dan kan het kabinet toch nog met een succes de zomer in. Maar daarna zal het toch wel heel duur worden, vermoed ik zomaar, in september.
0: Dankjewel, Lars, vanuit Den Haag.

0: Jet Rebel Changes Coming Round the Bends. Het vizier richt zich zo langzamerhand steeds meer op het WK voetbal, dat over 2 weken begint in Canada, Mexico en Amerika. En dus komen we langzaam aan in de stemming. Maar waar moeten wij ons op verheugen? Dat ga ik vragen aan Arnon Grunberg, schrijver, maar ook voetbalwatcher in zekere zin. Woonachtig in Amerika. Welkom.
1: Dankjewel, in zekere zin. Hè? Goed dat je
0: Ja, in zekere zin toch? Want ik ga hier niet als de grote voetbalkenner alle elftallen.
1: Ik weet niet wat het precies is, een grote voetbalkenner.
0: Nee.
1: Ik denk dat je er heel veel namen van voetballers weet en dat je die heel goed aan elkaar kan verbinden.
0: En dat als ik vraag wie maakt het derde doelpunt in de halve finale in 1968, dan verwacht je een antwoord.
1: Ja, precies, zoiets.
0: Maar dat niet. Dat gaan we ook niet
1: doen. Vanavond. Nee, gelukkig.
0: Wat betekent een WK-periode voor jou?
1: Nou, ik denk een WK kleurt heel erg vanaf het eerste WK wat ik echt bewust meemaakte in Argentinië toen ik 15 was. Kleurt een zomer, kleurt in mijn geval. Het was toen mijn eerste verliefdheid. En dat speelt zich dan af tegen het decor van zo'n WK. En op je andere WK's weet ik nog precies waar ik wat gekeken heb. Dat ik helemaal niet zo'n liefhebber ben. Maar in New York is het heel leuk om bepaalde cafés dan te gaan zitten. Te kijken wie daar zitten, hoe de mensen reageren. Toen het WK in Brazilië was, 2014, heb ik een tijd lang met Willem Vissers van de Volkskrant gecorrespondeerd. Over onder andere Louis van Gaal. Kijk, Qatar was natuurlijk een uitzondering, omdat het opeens in de winter plaatsvond. Kleurt het wat minder, maar het kleurt een zomer en het kleurt daarmee ook alles wat in die zomer gebeurt.
0: Ja.
1: En ik ben natuurlijk ook, ik vind het als amateur-antropoloog, amateur-socioloog heel interessant te zien wat er omheen gebeurt. Hè. Ik vind incidenten altijd het leukst. Op het moment dat het uit de hand loopt, wordt het echt spannend, vind ik.
0: En lopen we kans nu dat het uit de hand loopt? Want dat er incidenten komen. En heb je het dan over voetbalincidenten of incidenten rondom zo'n WK? Want het vindt natuurlijk nu plaats in Amerika in een tijd van geopolitieke spanningen.
1: Ja, dat gold natuurlijk ook 4 jaar geleden al. Hè? Toen waren er ook wel ook bijvoorbeeld de voetballers. Ik zag net weer in een Duitse krant, de Süddeutsche, een heel artikel staan van dat de Duitse voetbalbond heeft besloten dat ze niet meer zo met de hand voor de mond op een elftalfoto mogen. Want dat zet toch geen zoden aan de dijk. En ze willen politiek en voetbal scheiden. En toen kwam die krant met een commentaar van het is waanzin om sport en politiek van elkaar te scheiden. Dat kan niet en dat kan helemaal nu niet. Maar ik denk wel dat je in, was natuurlijk ook sprake op een gegeven moment toen Donald Trump zich echt heel erg impopulair had gemaakt. Onder andere door wat ICE aanrichtte in Minneapolis. Dat mensen zeiden we moeten niet naar Amerika, we moeten dit WK boycotten. Maar net als met Qatar, dat is een beetje, dat loopt weg in het afvoerputje. En de echte voetballiefhebber trekt zich dan uiteindelijk niets aan van welke misstanden dan ook. Wat ik ook begrijpelijk vind, ik heb daar geen moreel oordeel over. En gaat gewoon, hoe duur het ook is, naar het WK. Wat ik wel interessant vond, ik les net dat de openbare aanklagers in New York en New Jersey een onderzoek zijn gestart tegen de FIFA, omdat die oneerlijk is geweest met de prijzen, met hoe de tickets zijn geprijsd. Dat op een gegeven moment zijn die stadionverdelingen zijn veranderd en waren tickets die, laten we zeggen, eerst voor $3000 zijn verkocht, bleken onverkoopbaar en gingen daarna iets goedkoper toch weer in de aanbieding voor $2000.

0: 2014 inderdaad het WK door middel van een briefwisseling voor de Volkskrant. En jij schreef toen dat het vaak misgaat als voetballers zich over de situatie gaan uitlaten in een land. Je haalde toen Van Persie aan. Van Persie sprak in de Telegraaf over armoede in Brazilië. Ondanks die armoede blijven ze vrolijk. Daar kunnen heel veel mensen volgens mij een voorbeeld aan nemen, citeerde je.
1: Ja.
0: Dat is zo'n... Nou ja, zo'n mooi incident. In Qatar had je volgens mij ook iets heel ongelukkigs van de KNVB die met arbeidsmigranten ging praten.
1: Heel, heel ongelukkig. Dat moet je natuurlijk ook. Het heeft iets heel pijnlijks. Ik gun iedereen zijn salaris. En ik misgun het helemaal niet dat voetballers die heel erg goed zijn, echt enorm veel verdienen. Nog meer dan bankiers, denk ik. Maar dat heeft natuurlijk wel iets schijns als die zich dan gaan uitlaten over armoede of even voor de foto met uitgebuite migranten uit Bangladesh of uit Nepal gaan praten in een land als Qatar. Ik denk dat niemand daarmee echt geholpen is en dat het echt puur gaat om het imago van die mensen dan een beetje iets schoner te maken. Ik denk dat laat dat maar.
0: Want Ronald Koeman die zei gisteren, ik sluit me vanaf nu voor alles af, hè, de bondscoach van Nederland. Je hoeft me niks meer te vragen zometeen, want ik lees het niet, ik hoor het niet, ik sluit me helemaal af. Is dat verstandig?
1: Ja, ik denk mensen, wat mensen van hem willen, daarvoor is hij aangesteld. En dat geldt niet alleen voor de Nederlandse coach, maar winnen. En ik denk dat is winnen is alles. Dat is een heel Amerikaanse gedachte. Daarvoor moet alles wijken. En dat probeert hij op die manier in praktijk te brengen.
0: En ben jij dan ook zo'n liefhebber dat je gisteren zo'n persconferentie van hem
1: volgt?
0: Nee. Dat
1: ik vind,
0: niet.
1: Ik vind de persconferenties. Kijk, die van Van Gaal hadden nog iets van een, laat ik zeggen, een theatrale kwaliteit. Ik vind dat Ronald Koeman niet heel veel talent heeft als acteur.
0: Nee, dat
1: zou ik zeggen. Nee.
0: Die moet het dan van zijn bondscoach. Nee.
1: Die moest van zijn trainingskwaliteit
0: straks. Ja, want ja, maar het boeit je dan ook niet of hij Veerman en Kees Smit nou, thuis dan, laat en, nou, en Weghorst wel meeneemt.
1: Dat Veerman heel boos is. Dat of echt dat hij zich daarover uitlaat, dat hij gekwetst is. Wat ik vond ook heel interessant van die Qatar, op een gegeven moment een bijbelclubje. Kan ik me nog goed herinneren? Ik vraag me af of er weer een bijbelclubje komt. Of daar ook weer over wordt gepraat. Welke rol God op dit WK gaat spelen. Wat ik vind ook een hele interessante combinatie van Jezus en topsport of God en topsport. Dat fascineert mij wel.
0: En Wouter Weghorst, die gaat wel mee. Dat moet iemand zijn die is theatraal. Die jou fascineert.
1: En die is geloof ik nog was of is nog altijd zeer met Jezus bezig. Dus dat fascineert me zeker. Ja.
0: Ja.
1: Maar Memphis is natuurlijk ook met Jezus bezig. Hè?
0: Want als we het hebben over spelers. Jij schreef ook in 2014. Een icoon kan alleen een voetballer met een verhaal zijn. Wie is daar een goed voorbeeld van?
1: Nou, ik had het net nog even over met mensen eigenlijk. Maradona was natuurlijk het beste voorbeeld. Hè? Dat was echt een verlosser. Als je ook die beelden ziet wat daar in Napels gebeurde. Mm. Ook toen hij daar speelde. En ook na zijn val. Hè, hij werd echt een junk. Maar hij bleef die verlosserskwaliteit ondanks alles hebben. Ik denk dat ook in Italië nog mensen zijn die oprecht geloven dat hij net als Jezus weer zal terugkomen. En dat vind ik wel mooi. Als een sporter echt een verlosser kan zijn en verlossing kan bieden. Dat heeft dat toch iets fascinerends. Ik denk niet dat Ronaldo heeft die kwaliteit niet. En je hebt daarvoor ook toch een soort mysterie nodig. Wat ook iemand als Messi. Ik vind het wel fascinerend, die volg ik ook, omdat ik natuurlijk dat ze zo oud zijn. Ik denk, waarom gaan ze nog door? Je kan op een gegeven moment zeggen, het is genoeg geweest, toch?
0: Ja, nee, maar zij niet, hè? Ja, die identiteit kunnen ze niet afstaan, lijkt het wel.
1: Ik denk niet dat het geld is, het heeft iets anders. Misschien is het ook een soort bijna een doodsangst. Dat je denkt, als ik stop met voetballen, dan begint de dood of de ouderdom.
0: Dan sta ik niet meer.
1: Ja. Sta ik niet meer. Maar het heeft ook iets tragisch, want je ziet toch onvermijdelijk het verval van een speler. En dat je dat voor een enorm publiek wil laten zien. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik weet ook niet welke keuze ik zelf gemaakt zou hebben. Misschien zou ik ook wel door zijn gegaan. Denk ik, laat het, maakt me niet uit. Kijk maar. Maar het heeft ook iets tragisch. Maar het heeft toch niet dat tragische wat een Maradona had. Of kijk, tragisch. En Zlatan heeft in ieder geval ook een verhaal.
0: Ibrahimovic.
1: Ja, Ibrahimovic. Ja,
0: ja, dat is ook voor jou zo.
1: Dat vond ik ook dat boek heb ik ook gelezen. Ja. Ja. Fascineert me minder dan een Maradona, maar wel nog altijd.
0: En zitten er nu iconen tussen? Mensen met een verhaal, voetballers, van wie jij zegt, daar moet je echt even op letten op het WK. Behalve dan de neergang van Messi en Ronaldo mogelijk.
1: Nou ja, wat je net noemde net Weghorst, dat vind ik hoop, misschien zegt hij nog wat moois over zijn geloof. Wat ik altijd heel fascinerend vind. Maar ik ken ook de meeste spelers niet, hè, van al die landen die meedoen. Het kan best zijn dat een paar hele fascinerende verhalen tussen zitten die hopelijk boven komen drijven.
0: Ja.
1: Maar dus niet met één. Ik volg Duitsland altijd, omdat ik dat wel een interessant land, sowieso een interessant land vind. En ook de manier hoe daarmee wordt omgegaan, hoe gevoelig dingen daar liggen vanwege het hele verleden, vind ik dat altijd. Die Mannschaft, en ook natuurlijk omdat Nederland eigenlijk officieel Duitsland zo behoort te haten als het om voetbal.

0: wel gaat. Vind ik toch altijd fascinerend wat daar gebeurt.
1: En zitten er nog andere landen tussen waar jij zeker tijd voor gaat maken?
0: Iran, wil je kijken wat gebeurt daar. Wat gebeurt als Iran speelt?
1: Ja, niks waarschijnlijk toch? Ik denk dan wordt er gewoon gevoetbald.
0: Ik vraag me af, wat ik eigenlijk stiekem hoop, is dat een paar Iraanse spelers asiel gaan aanvragen in Amerika.
1: En wat Trump dan gaat doen. Dat kunnen we wel raden, Die stuurt ijs erop af,
0: denk
1: ik.
0: Dat vrees ik wel.
1: Ja. En nog een ander land, Curaçao. Heb je daar dan iets mee of is dat te gehyped?
0: Een beetje gehyped. Ja. Maar gewoon de landen, Oezbekistan. Dat is zo'n raar land, heb ik ook wel eens geweest. Dan ben ik wel benieuwd
1: wat die laten zien.
0: Ja.
1: En hoe ga je dat volgen in Amerika? Doe je dat thuis of ga je...
0: Als het op een tijd is dat ik kan en niets anders te doen heb... en denk het is tijd voor een glaasje witte wijn of zoiets... dan ga ik ergens naar een café waar ik ben in New York... of naar, als ik upstate ben, waar ik ook wel eens in de zomer ben... kijken wat daar gebeurt. En dat is natuurlijk heel interessant te zien hoe die mensen daar zitten... en hoe die dat beleven.
1: Want jij gaat niet $2000 neertellen om naar een stadion te gaan?
0: Zeker niet.
1: Nee, zeker niet.
0: En heb als het $500 was, had ik het niet gedaan.
1: Want denk je dat het gaat leven de komende weken in Amerika?
0: Een beetje. Maar kijk, in 94 hadden ze ook een WK. Hè? En toen dachten ze, oh, nu wordt voetbal groot in Amerika. En dat is toch nooit zo groot geworden als basketbal, als baseball, als ijshockey. Nee.
1: Nou, ik wens je heel veel plezier.
0: Dank je wel.
1: Sowieso met alles eromheen, maar natuurlijk ook met alle verhalen. En dank dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: Arno Grunberg, dank je wel. Na jaren van boosheid op de vleesindustrie bedacht theatermaker en schrijver Nicky Ong dat ze eigenlijk niemand kent die daar werkt. En hoe eerlijk is het dan om er boos op te zijn? Voor de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist dompelde zij zich daarom een jaar lang onder in de varkenshouderij. Welkom, Nicky.
2: Dankjewel.
1: Met welke vraag begon jij een jaar geleden?
2: Ja, Nou, ik wilde eigenlijk die sector leren kennen. Omdat ik dacht, ik wilde een voorstelling maken over de vee-industrie. Omdat ik daar inderdaad al heel lang boos op ben. En toen dacht ik...
1: Op wie ben ik eigenlijk boos?
2: Precies. Wat is die industrie eigenlijk? En hoe werkt dat? En ik strijd al heel lang voor die dieren. Maar hoe leven die dieren eigenlijk? Dus ik wilde eigenlijk die sector leren kennen. Maar
1: wist je daar echt helemaal niks van?
2: Nou, ik had wel documentaires gezien en boeken gelezen. Maar allemaal geschreven door veganisten of activisten. Of gemaakt door mensen die dan eigenlijk aan mijn kant van het verhaal stonden. Zoals ik dat dan toen zag. En toen dacht ik, is het nou... eerlijk om die sector alleen op die manier te leren kennen. Dus toen dacht ik, ik moet eigenlijk juist mensen in die sector gaan spreken... om er dan achter te komen hoe het echt zit.
1: En hoe heb je dat aangepakt? Bel je dan op en zegt, hallo, ik ben Nicky, ik sta aan de andere kant. Ik ben eigenlijk jullie vijand, maar waarom?
2: Ja, dat was nog best een uitdaging. Ik noemde dat onderzoek Veganist zoekt veeboer. Dat leek mij een soort leuke knipoog naar Boer zoekt vrouw. Maar boeren vonden dat niet zo leuk. Omdat het woord veganist toch best wel bedreigend overkomt. Daar ben ik wel achter gekomen.
1: Ja?
2: Dus ik stuurde heel veel mailtjes eigenlijk naar allerlei boeren die ik online kon vinden. Met dit is mijn project, Veganist zoekt veeboer, wil je met me in gesprek? Toen kreeg ik eigenlijk heel weinig antwoord. En toen op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met iemand van de Belangenorganisatie voor Varkenshouders. En die heeft toen een videoboodschap van mij rondgestuurd. Waarin ik heel vriendelijk probeerde te kijken. En zei, ik ben benieuwd naar jullie verhalen, mag ik langskomen? Toen ben ik met één boer in contact gekomen. En toen is het eigenlijk gaan rollen. Dus die heeft me weer met andere boeren in contact gebracht. En andere mensen uit de sector, dus ook van banken, maar ook van slachthuis bijvoorbeeld.
1: Want wat riep, ben je erachter gekomen, en ze antwoorden niet. Wat riep veganist dat woord bij hen op?
2: Ja, toch wel vooral activist en ook wel dierenrechtenactivist. En veel boeren die ik heb gesproken zijn ook bedreigd online, of dat er bij ze is ingebroken in een stal bijvoorbeeld. En voor mij betekent dat woord eigenlijk vooral veganist, dat ik geen dieren of dierlijke producten eet, maar niet per se dat ik daardoor een dierenrechtenactivist ben. Mm-hmm. En bij hen riep het toch vaak wel angst op. En dat vond ik ook wel confronterend. Omdat ik dacht ook, ik vind mezelf niet per se een bedreigend persoon. Maar blijkbaar kom ik wel zo over door mezelf zo te noemen. Daarom ook de titel van de voorstelling nu. De Kleine Vriendelijke Veganist. In de hoop dat mensen daar niet zo door worden afgeschrikt.
1: En toen ben je met één boer in gesprek gegaan. En later nog meerdere partijen. Hè? Dus die in de sector een rol spelen. Dus ook slachterijen bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Ben je ergens verbaasd over geraakt?
2: Zeker. Ja, eigenlijk de eerste boer die ik afsprak, die haalde alle vooroordelen die ik had over boeren onderuit. Dus ik...
1: Zoals?
2: dat ze conservatief zijn. Dat ze heel erg heel veel eer halen uit hun beroep. Wat natuurlijk vaak ook wel zo is, hoor. Niet om alle boeren nu over één kam te scheren. Maar ik heb ook boeren ontmoet die zeiden... ja, kom op, de wereld eindigt niet als je geen boer meer bent. Doe nou niet zo moeilijk. Ja, vaak veel progressiever dan ik dacht. Veel boeren zeiden ook dat ze vonden dat er te veel vlees werd gegeten. Dat consumenten veel bewuster met vlees bezig moeten zijn. Dus dat vond ik
1: eigenlijk... En daar waren ze niet met jou aan het meepraten?
2: Nee, helemaal niet. Dus dat verbaasde me eigenlijk wel. Maar ook, ik ben ook bij een boerin op bezoek geweest... die bij wie dus was ingebroken door dierenrechtenactivisten... die mijn beeld van veganisten ook weer deed kantelen. Dat ik dacht, oh ja, er zijn heel veel mensen die ik dan zag... waarvan ik dacht dat ze aan mijn kant van het verhaal stonden... die mensen zo bang kunnen...

0: aan de schandpaal te nagelen.
1: En hoe ging het in het slachthuis? Wat was dat voor ervaring?
0: Een bijzondere ervaring. Ik stuurde een mailtje naar het grootste slachthuis van Nederland of ik langs mocht komen. Dan kreeg ik gelijk de volgende dag antwoord, wat ik wel bijzonder vond. Met de uitnodiging voor een rondleiding en een gesprek met een directeur daar. Die directeur heeft de hele dag de tijd voor mij genomen. Dus dat was ook heel bijzonder. En hij heeft me helemaal rondgeleid door dat slachthuis. En dat was een intense ervaring. Ja, hij vroeg me toen we het slachthuis uitkwamen, vroeg hij aan mij hoe ik het heb ervaren. En toen zei ik, absurd. En toen zei hij zelf, vond je het oneerbiedig? Toen dacht ik, ja, dat is wel een mooi woord. Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten. En hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was. En ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek, wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
1: Dus dat je meer gemeenschappelijk had dan je eigenlijk dacht.
0: Zeker.
1: Heb je van begin af aan ook het idee gehad, dit moet een voorstelling worden?
0: Ja, omdat ik dacht, wat een rode draad is geweest, of een rode lijn eigenlijk in mijn onderzoek, is die verbinding tussen stad en platteland. En juist die polarisatie tegengaan door wel dat gesprek aan te gaan. En wat ik bijzonder vind aan theater is dat je mensen samenbrengt live in één ruimte. Dus ik heb ook een onderzoekspresentatie gehouden over deze voorstelling bij een varkensboer. En daar waren mensen uit de sector, dus allerlei mensen van het slachthuis, die zaten dan weer naast mensen van Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Dus dat was een hele bijzondere combinatie. En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan. En toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik hier een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou, dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien. En dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
1: En komend weekend sta je met de voorstelling op een festival in Delft. Op een plek van 80 bij 80 centimeter. Dat is dan ongeveer de ruimte die een varken gemiddeld heeft.
0: Ja, nou, de kamers zijn wel groot hoor. Dus ik sta in huiskamers, maar ik heb een speelvlak van
1: van 80 bij 80 centimeter.
0: Precies,
1: hè? Ja. En welk beeld schets je daar dan van het leven van een varken?
0: Nou, toch wel een vrij opgesloten leven. Dus heel weinig bewegingsruimte. Wat ook wel in contrast staat met hoe ik dit onderzoek heb gedaan. Namelijk, ben naar Oost-Groningen geweest en naar Brabant en overal naartoe op een OV-fiets bijvoorbeeld. Maar die varkens die staan allemaal daar binnen in die stallen. Een paar varkens mogen naar buiten. Ongeveer 1% van alle varkens komt buiten. Maar de rest staat hun hele leven binnen op dus 0,8 vierkante meter, 1 vierkante meter of soms 1,1. Dus dat wil ik ook in de voorstelling, dat beeld schetsen van, ja, hoe dat dan moet voelen als je hele wereld bestaat uit 0,8 vierkante meter eigenlijk.
1: En draagt dat ook niet bij aan polarisatie? Of zeg je, ja, dit is wel gewoon wat het is?
0: Nou, ik denk dat dat is wel wat het is. En veel boeren die ik heb gesproken willen ook dat die varkens meer ruimte krijgen. En ook dat ze naar buiten gaan. Maar ja, zij zeggen, er wordt niet voor betaald. En dan kunnen wij ook niet zoveel doen. Dus ik weet niet of dat oproept tot meer polarisatie. Nee. Ik hoop het niet.
1: En dit onderwerp kwam uit jouw hart, denk ik, hè?
0: Ja.
1: Als veganist. Als ik jou zo hoor, vond je het een interessante methode om juist de mensen met andere denkbeelden op te gaan zoeken en mee te gaan praten.
0: Ja.
1: Heb je een ander onderwerp wat je hierna op deze manier zou willen aanpakken?
0: Nou, het onderwerp dieren eten, of hoe wij ons verhouden tot de dieren die we eten, vind ik heel interessant. Dus ik wil ook graag de pluimvee-industrie in en zuivel en eigenlijk die verschillende industrieën onderzoeken. Dus mijn doel is nu om een beetje een soort expert te worden op het gebied veehouderij. En vanuit daar voorstellingen te maken over vlees eten. Dus dat is nu mijn plan voor de komende jaren eigenlijk.
1: Oké. Nou, dankjewel. En veel succes in Delft met je voorstelling. En fijn dat je hier was. Nikki Ong,
0: yes, dankjewel.
1: Theatermaker. Dank.

0: Odds and Ends, Bob Dylan en The Bends. De VPRO bestaat 100 jaar. Wat begon als een omroep van dominees werd de plek waar grootheden als Wim T. Schippers, Coat en Bie, de Nachtzusters, de mannen van Jiskevet een plek vonden. En voormalig radiobaas Jan Haasbroek beschrijft al die jaren in een boek dat morgen verschijnt. En daarin is de kracht van ontregelen een van de rode draden, de belangrijke thema's. Welkom Jan Haasbroek.
1: Dankjewel.
0: Je werkte zo'n 30 jaar bij de omroep tot 1996. En in het boek staat nog veel wij. Ook als het over de huidige tijd gaat, zou ik u of je zeggen?
1: Nee, juist, prima.
0: Ja? Voel je je nog erg verbonden met de omroep?
1: Ja, VPRO is wel echt mijn omroep, ja.
0: Ja, en dat ontregelen. Laat ik eerst vragen, wat weet je nog van je sollicitatie bij de VPRO?
1: Nou, het probleem was, mijn broer zat er eerder, mijn tweelingbroer. En ik wilde niet als tweede, dankzij zijn hulp daar komen. Dus ik heb een half jaar lang heb ik naar de programma's geluisterd. Ze hadden toen nog heel weinig cent, 10 uur per week of zo. En daar heb ik toen een soort verslag over geschreven. Van hoe dat beter kon, volgens mij. En dat hebben ze leuk gevonden. En op basis daarvan kon ik toen aan de slag.
0: Oké, dat heb je niet naar je boer geschreven.
1: Nee, want
0: je
1: hebt niet één eigen tweeling. Hè?
0: Ja.
1: Dat moet je niet doen.
0: Nee, en je hebt niet die brief naar je broer geschreven.
1: Nee.
0: En dat ontregelen, dat komt dus regelmatig terug in het boek, want daar hou jij van.
1: Ja, het is zelfs, kijk, als je de dikke vandalen pakt en je kijkt bij ontregelen, dan staat er als enige voorbeeld, de VPRO probeert te ontregelen. Dus dat is echt, de VPRO en ontregelen hoort echt bij elkaar.
0: En waar komt dat vandaan, juist bij
1: dat
0: de VPRO?
1: Komt uit de vrijzinnigheid, van de vrijzinnige dominees. Dat is gewoon de afkeer van dogma's, dat is de afkeer van religieuze wetten. Dat is de vrijheid van de gelovigen, dat is niks voor waar aannemen, debunken, pretenties doorprikken. Altijd wat mijn moeder ook al zei, die komt ook zo'n vrijzinnig nest van, klets niet zo en is het wel waar wat je zegt? En dat is echt vrijzinnig.
0: En in de beginjaren, de eerste decennia, was het vooral radio, hè, de VPRO.
1: Ja.
0: Ook lange tijd nog wel toen andere omroepen al richting televisie gingen. En het waren vooral dominees en orgels die te horen waren. Maar zat daar dan ook wel al wat van dat ontregelen in?
1: Nou, ze waren erg bang voor amusement en voor televisie. Dat kwam uit Amerika en zo. Dus die dominees die waren daar bang voor. Duistere huiskamers staan voor duistere hersenkamers. Ze ontkenden dat ze zelf al televisie kijken. Dat zagen ze alleen bij gemeenteleden als ze daar op zoek gingen. Dus ja, televisie vreesden ze echt. En ze zijn langzaam in de televisietijd zijn ze begonnen met cabaret en zo. Met Paul van Vliet, maar nee, Ramses Shaffy en zo. Met dat soort dingen. Daar zijn ze, ze waren altijd wel cultureel erg geïnteresseerd in nieuwe kunstvormen en zo.
0: En die grote ontregeling die kwam eigenlijk later. Hè? En de grootste schrijf je was wat jou betreft in 1985 in Het Gebouw. Radioprogramma van de VPRO, vanuit VPRO Villa. Volgens mij 10 uur per dag op vrijdag. En laten we even luisteren hoe dat in 1985 op een dag klonk.
2: Dit is het VPRO-programma Het Gebouw op Hilversum 2. U hoort een sirene. Dat is geen toeval. Vandaag immers neemt het kabinet Lubbers het besluit om in Nederland 48 kruisraketten te plaatsen. Ons telefoonnummer is 035 712 880.
0: Nou, en zo ging dat de hele dag door. 9 uur duurde die uitzending met de hele dag het luchtalarm. Wiens idee was dat?
1: Dat weet ik niet. Dus de avond ervoor is dat bij de makers is dat ontstaan. Ja.
0: En jij was toen radiobaas in die tijd. Ja. Was je daarbij betrokken?
1: Nee, het is me ook wel gemeld. Ik heb ook even geverifieerd hoe het zou vallen bij de leden. Zo. Dus ik heb een paar prominente leden opgebeld. Zo van, vinden jullie het te ver gaan? Nee, het werd eigenlijk wel op prijs gesteld. Omdat men was toen echt, je had die grote demonstratie gehad met miljoenen mensen in Den Haag en Amsterdam tegen kernwapens. En men was echt boos en verontrust dat die kernwapens geplaatst dreigden te worden in Woensdrecht. En ja, dat daar een krachtig geluid tegen, dat werd wel goed gevonden. Een man als Blokker, Jan Blokker, die was woedend. Die vond het verzaking van de journalistieke plicht.
0: Maar die was dat woedend was over het alarm, was hij boos?
1: Ja, die vond het wel allemaal ontslagen moesten worden. Okay. Ik voorop natuurlijk. Want dat was verzaking van de journalistieke plicht. Dat was het natuurlijk ook.
0: Ja, maar jij vond het wel niet. Leuk. Het
1: is eenmalig geweest. Ja. Het is een eenmalige. Er waren ook mensen bij de VPRO zelf. Ik herinner me John Jans Vergaan en zo. Die vond het nonsens. Die heeft er ook niet aan meegedaan. Die dacht, het is echt totaal doorgeslagen. Ja, was het ook.
0: En op televisie wist Wim T. Schippers, ik noemde hem net al, voortdurend te ontregelen. Zoals in zijn Barend Servet-show.
3: Goedemiddag, Hare Majesteit. Goedemiddag. Ik ben Barend Servet van de Courant. En ik kom voor het interview. En ik heb haar meegebracht om...
4: Ja, u zult wel denken, wat zit onze vorstin nu te doen? Ja. Nou, gewoon spruitjes schoon te maken. Dat vind ik leuk werk. Ja. En dat is nou een karweitje wat ik moet door niemand uit de hand laten nemen. Nee.
0: Dat was Juliana met de spruitjes, hè?
1: Ja.
0: Wat maakt dit een goede ontregeling wat jou betreft?
1: Ja, dat is natuurlijk... Dat is een raar soort van mens. Kijk, Juliana, die. Het was ook wel een soort menselijke vorstin. Die zag je ook fietsen. Of die had ook gewone jurken aan en zo. Dus eigenlijk met die sherry en met die spruitjes. Dat zag je eigenlijk wel gebeuren. Ja.
0: En wat betekent het voor een baas in zo'n tijd? Je zei in het geval van de sirene. Belde ik toch wel even een paar prominente leden hoe het zou vallen. Moest je dat vaak doen? Of wat vraagt het van leiderschap om leiding te geven aan zo'n club?
1: Nee, ik heb eigenlijk weinig leiding gegeven. Ik heb het eigenlijk veel op zijn beloop gelaten. En dat was ook een bewuste policy. Ik had liever dat ze me niet gingen van tevoren vertellen als ze op grensoverschrijdende dingen zouden gaan doen. Ik dacht, ik hoor het liever pas als het gebeurd is. Dan kan ik het achteraf verdedigen. Want zo hoort dat, vind ik. Ik ben echt voor een vrij verregaande vorm van vrijheid van meningsuiting. En dus, nou ja, wat mij betreft kan er heel veel. En dat moet niet vooraf verboden worden, maar dat moet bediscussieerd worden als het over de streep. En dan moet de rechter ook een oordeel erover uit kunnen spreken.
0: Ja, maar dat is altijd goed gegaan, toch?
1: Of ja, dat is nooit gebeurd.
0: VPRO
1: we zijn nooit veroordeeld. Nee, wel veel natuurlijk door de politiek en door ministers berispt en hun zendtijden, vermaningen en dat soort dingen. Maar nooit door de rechter, nee.
0: En heb je achteraf bij één of meer gebeurtenissen wel zoiets... dat hadden wij eigenlijk niet zo moeten doen?
1: Nee, toch niet. We hebben toen ook die fake rip. We hebben gedaan een keer alsof de revolutie was uitgebroken in Amsterdam. Met een nieuwslezersstem, waardoor het echt klonk.
0: Nou, en dat vond je ook
1: grote
0: prima.
1: Grote rel, minister wacht op tekst, weet ik veel. Mis, grote koppen mis en zo. Heeft ook veel leden gekost en zo. Maar ja, er waren ook wel mensen. Het was toen de tijd van het Maagdenhuis dat er aan te komen en zo. Het was een tijd waarin het onrustig was in Amsterdam. En waarin mensen dachten dat het gebeurd had kunnen zijn. We hebben het goed
0: goed nagedaan. Faked, ja. AI eigenlijk avant la lettre. Ja. Als je nu kijkt naar de programma's van de VPRO... dan is vooral buitenlandsjournalistiek een belangrijk genre.
1: Ja.
0: Wat is er nou nog over van die ontregeling in het DNA van de omroep?
1: Nou, er zijn nog wel goede humoristen. Zo. Als jij bijvoorbeeld Toris C, ik weet niet of je dat kent of zo... Dat is echt wel ontregelend. Dan gaan ze echt wel lekker tekeer. Dat is geloof ik inmiddels wel gestopt, maar... Dat ontregende is er nog wel. In de kinderprogramma's zit het zeker nog. Ja, nee. Ook in de muziek waar ze voor openstaan, ja.
0: Oké. Ja. Nou, morgen mooi feestje vieren.
1: Ja.
0: 100 jaar. Jan Haasbroek, hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En voor de herinneringen aan die rebelse tijd van de VPRO. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.
5: Radio 1.
6: Human.
5: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen, als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolande het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht en over de vraag of vergeving mogelijk is.
6: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat blijft.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd.
10: En dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
11: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Verkeersboetes stijgen volgend jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Mirjam Sterk stelt bezuinigingen in de langdurige zorg van 170 miljoen euro uit tot na 2027. Het geld wordt binnen het ministerie herschikt. Daarmee komt zij tegemoet aan voorstellen van Mirjam Bikker en Lisa Westerveld. Uiteindelijk blijft een jaarlijkse bezuiniging van 1 miljard euro wel gepland. In Uithoren demonstreren voor- en tegenstanders van een asielzoekerscentrum tegenover elkaar. Honderden tegenstanders liepen naar het gemeentehuis waar Geert Wilders sprak. Voorstanders hielden een tegendemonstratie met pro-vluchtelingen-slogans. De mobiele eenheid stond tussen beide groepen om de orde te bewaren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig met weinig wind. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Asielminister Bart van den Brink heeft onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht. Daar sprak hij met asielzoekers, het Rode Kruis, het COA en burgemeester Jaap Velema. Van den Brink riep gemeente opnieuw op om snel extra opvangplekken beschikbaar te stellen. Het kabinet geeft Frisia toestemming om zoutwinning onder de Waddenzee voor te zetten en uit te breiden bij de ballastplaat. Natuurorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, vrezen bodemdaling en schade aan het beschermde natuurgebied waar veel trekvogels voedsel zoeken tijdens laag water. Verkeersboetes stijgen volgens jaar waarschijnlijk met 2,7% door inflatiecorrectie. Een boete voor bijvoorbeeld door roodrijden gaat daardoor van 320 naar 328 euro. Het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak vinden de boetes te hoog en waarschuwen voor financiële problemen bij mensen die niet kunnen betalen. Een Oostenrijkse rechtbank heeft Beran A. veroordeeld tot 15 jaar cel voor het plannen van een aanslag rond concerten van Taylor Swift in Wenen in 2024. Medeverdachte Arda K. kreeg 12 jaar gevangenisstraf. De geplande concerten werden destijds afgelast vanwege de dreiging. Ten slotte nog het weer. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 tot 18 graden met kans op een bui in het noordwesten. Morgen start zonnig, maar later ontstaan buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt morgen maximaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.